0: Klantvriendelijkheid is bij ons prioriteit. We helpen u graag een keuze te maken uit ons ruim en modieus assortiment.
1: Stanley's Optics.
0: Aan de Zwarte Hovenburgstraat 102 en nu ook aan de Ringweg Zuid 193C.
1: Je ziet het verschil bij Stanley's Optics.
2: Bij JAXA weet je wat je krijgt. Kwaliteit, service en spullen die gewoon werken. Van topmerken in elektra tot waterinstallatie en meer. Alleen het beste is goed genoeg. Onze producten worden gekozen door vakmensen. Onze experts staan altijd klaar met een goed antwoord. Wij verkopen A-merken, getest en vertrouwd. Dat is het verschil van topmateriaal bij JAXA. Als je nu groot inkoopt of een onderdeel nodig hebt, bij JAXA loop je altijd met een goed gevoel naar buiten. Kom langs aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. En op de zaterdag tot 1 uur 's middags. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.
3: The 90s at 9.
4: Inderdaad, we continueren de uitzending en dat doen we met de 90s and 9 hier on Magic. Precies 9:05 starten wij met de 90s en dat doen we tot 10 uur vanavond. Uitsluitend songs van de jaren 90 krijgt u te horen en uiteraard ook moederdag verzoekjes, want 12 mei is het Mama Day, moederdag en dat zouden worden moeders lekker in de bloemetjes. Dat is Radio 10, fijn dat u bent afgestemd. Ik doe de kick-off en dat doe ik met deze van Shai. Een song die zeker lang niet heeft gehoord. Ik heb het zelf ook lang niet gehoord hoor. Come with me, enjoy it.

55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en Instaal. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Ruby Markt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.

0: Vriendelijkheid is bij ons prioriteit. We helpen u graag een keuze te maken uit ons ruim en modieus assortiment.
1: Stanley's Optics.
0: Aan de Zwarte Hovenburgstraat 102 en nu ook aan de Ringweg Zuid 193C.
1: Je ziet het verschil bij Stanley's Optics.
2: Bij JETSA weet je wat je krijgt. Kwaliteit, service en spullen die gewoon werken. Van topmerken in elektra tot waterinstallatie en meer. Alleen het beste is goed genoeg. Onze producten worden gekozen door vakmensen. Onze experts staan altijd klaar met een goed antwoord. Wij verkopen A-merken, getest en vertrouwd. Dat is het verschil van topmateriaal bij JETSA. Als je nu groot inkoopt of een onderdeel nodig hebt, bij JETSA loop je altijd met een goed gevoel naar buiten. Kom langs aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. En op de zaterdag tot 1 uur 's middags. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.
3: 2, 3.

De VZB Bank wens alle mama's, oma's en verzorgers een fijne moederdag. We zijn er voor u, net zoals u er dagelijks bent voor ons. Vandaag en in de toekomst. VZB, de bank voor iedereen.

naam is uw keuze. José Alberto El Canario, Tropical Tribute to the Beatles. En I Love Her, een song uit 1996. Hopelijk heeft u genoten. Nogmaals, hopelijk heeft u genoten van de 90s op deze dinsdagavond. Het is La Hora para ir a mi casa. Het is tijd om naar huis te gaan. 3 voor 10, om 10 uur, start hier een nieuwe presentatie van Magic Moments met Katusha. Als alles goed zit, ben ik zondag weer op de radio met een presentatie van de Hits and Classic on Sunday. Dit is Michael Erskine voor Radio 10. Goedenavond.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
3: Hi, dit is Denise Jenna. Als ik in Suriname ben, luister ik natuurlijk direct naar Radio 10 Magic FM.

0: U luistert naar Magic Moments van 10 tot 12 middernacht on Radio 10 Magic FM.
1: Het is dinsdagavond. Welkom bij Magic Moments on Radio 10 Magic FM. Aan het begin van mijn diensttijd wens ik u een fijne, maar bovenal aangename luisterstemming toe.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.

Nou, we zijn al halverwege het uur. Dat wil zeggen dat we al minimaal 30 minuten achter de rug hebben voor wat het eerste uur betreft van Magic Moments. Blijf luisteren. Er is nog veel meer op de playlist.

Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC-liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC,

Tot zover dan het eerste uur in Magic Moments. Blijf erbij. Zometeen continueren wij tot middernacht met meer muziek op de 88.1, 88.7 en de 103.7 FM.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe

Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.

moments op deze dinsdagavond. Hartstikke fijn dat u geluisterd heeft. Voor straks wel te rusten. En als alles goed zit, hoor je mij de volgende week weer. Goedenavond.

Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

0: patience.
1: Yeah. Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe crafted flats.

0: And I want to thank you for making this next one number one.
1: Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play. Para más, 7. Para que le insistes a...

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to

Garage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

0: Enjoy.
1: Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.
2: What you? Yeah.
3: Trouble?
2: Trouble for the feet.
3: You know we go.
2: 876 God. 6 God.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance, win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Het is 6 uur. De timecheck wordt u aangeboden met de complimenten van GoTo Casaba Olo, waar je vanaf nu 2x Surismiles punten krijgt per liter brandstof. Pak je voordeel nu, alleen bij GoTo Casaba Olo.

0: leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Stijgende SOA-cijfers onder tieners. DNA wil onafhankelijk onderzoek naar doodgoudzoekers Royal Hill. En tiener opent vuur op school in Brazilië. 2 doden. Het is vandaag woensdag 6 mei. Goedemorgen, Radio 10 met het nieuws. Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen onder jongeren van 15 tot 17 jaar is in korte tijd fors toegenomen. Het Diaconessenhuis wijst op de snelle stijging van geregistreerde

In het verhaal rond de dood van twee illegale goudzoekers bij Royal Hill, de concessie van CN Mining in het district Brokopondo, moeten worden opgehelderd. Zo maakten parlementariërs gisteren duidelijk. Er is geëist dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar het politieoptreden, daar getuigenverklaringen sterk afwijzen van de officiële lezing. Dat het tweetal tijdens een vluchtpoging gedurende een opruimingsactie van een berg kwamen te vallen. Ooggetuigen daarentegen spreken van buitensporig geweld dat is toegepast en mogelijke betrokkenheid van politiefunctionarissen bij afpersing en goudroof. Producten die door de Europese Unie zijn geweigerd vanwege te hoge pesticidenresiduen lijken mogelijk op de lokale markt te zijn beland. Deze bezorgdheid is gisteren geuit in de Nationale Assemblée. Tegelijkertijd klinkt de kritiek dat Suriname strengere kwaliteitsnormen hanteert voor export dan voor de eigen bevolking. Zo zouden zendingen kousenband en rode peper zijn afgekeurd vanwege het overschrijden van de residulimieten. Volgens parlementariërs is er geen duidelijk bewijs dat deze producten uit de handel zijn gehaald, waardoor het risico bestaat dat ze hier gewoon worden verkocht. En in het kader van 50 jaar diplomatieke relaties tussen Suriname en India is de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subramaniam Jaishankar, gisteravond gearriveerd op de Johan Adolf Mengel International Airport. Het bezoek wordt gezien als een belangrijke stap in het verder uitbouwen van de bilaterale samenwerking. De minister verblijft tot en met 8 mei in ons land en neemt onder meer deel aan een Joint Commission meeting waarin de samenwerking op diverse terreinen wordt besproken en verdiept. Bij een schietpartij op een school in de Braziliaanse stad Rio Branco in het noordwesten van het land zijn 2 medewerkers om het leven gekomen en 2 andere personen gewond geraakt. De vermoedelijke dader is een 13-jarige jongen. Hij werd na zijn daad opgepakt door de politie. Die meldt dat de jongen makkelijk de school, het Instituto São José, binnenkwam omdat hij een leerling was. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt, meldt een krant. Wat zijn motivatie was, wordt nog onderzocht. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om gestrande schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Dat is amper 3 dagen nadat die operatie van start ging. Volgens Trump kan in deze pauze worden bekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt de Amerikaanse president niet. Iran reageerde daarop door te stellen dat elke Amerikaanse inmenging in het nieuwe maritieme regime van de Straat van Hormuz zal worden beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
1: Leer eerlijk te zijn met jezelf en je naasten. Leer te groeien zonder je over de ruggen van anderen te haasten. Leer daar te zijn waar je nodig bent. Leer niet weg te sluipen omdat je de kracht van jouw bijdrage miskent. Leer te werken aan jouw basis. Succes komt op termijn. Leer te leven met het heden en te denken in de toekomst. Leer lief te hebben en met open hart elkaar het beste toe te wensen.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.

0: Man!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Hey party people! Ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles. Van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
4: Het leven is bijzonder. Als een plek als thuis voelt. Wanneer een hand je vangt in ons.

0: zodat je blijft doen wat jou bijzonder maakt. Wij helpen je om jouw dromen te beschermen en bieden je zekerheid, zodat wat waardevol is, altijd veilig blijft. Assuria, zeker naast jou.
1: Restaurant Tower King. We zijn open van maandag tot en met zaterdag. Van 9 tot 4. Dagelijks de beste Surinaams, Javaanse en Ottoniaan gerechten. Bel en bestel. 8 3x7, 3x6. Stap binnen. We staan op de Mahonilaan 4. Op de hoek met de Anton Drachtenweg.

0: Nu ook verkrijgbaar Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
0: Naskip.

0: Pico Pico.
1: Een product van Pacific Handelmaatschappij. Mijn zoon en zijn vriend kwamen laatst heel ontdaan thuis. Ze liepen met vrienden op straat toen eentje een steen pakte om op een hond te gooien. Het arme beest had helemaal niets gedaan. Mijn zoon zei dat hij het niet moest doen. Het is nergens voor nodig, zei hij, om een steen op die hond te gooien. Het leek erop alsof zijn vriend hem alleen maar zeurderig vond. Maar toen de rest van de groep hetzelfde zei, liet hij de steen uiteindelijk vallen. Je hebt gelijk, zei hij. Straks valt die hond ons nog aan en dan hebben we een probleem. Zullen we in plaats van stenen op de hond gooien, maar een potje gaan basketballen?

dit doen we nog keihard in de studio's van Magic. Een beetje Asterix en Obelix. Ja, het verhaal van de helden. Een kleine reminder aan de mooie dingen die iemand voor je doet, toch? Michal en K-Mac, die doen een number one uit 2019 op de Ultimate Magic 20. Goed voor nummer 19. Of was het 9? Anyway. Wat een prachtige song, man. Het is woensdag 6 mei. Good morning, Sranang. En een speciale big up aan iedereen die bezig is met die shift change. En dan maakt het even niet uit in welke branche je zit. Hier gaan we. Ja, zo starten we die dag. Dit is Arrested Development uit 92 met Everyday People.

0: Kranen, wasbakken, badruimtemeubels, douches, moderne afvoersystemen en meer. De meeste keus en de beste prijs-kwaliteit verhouding voor elk project en budget nu bij
1: een Tegel speciaalzaak.
2: Eukon.
3: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
6: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
7: Republic Bank. We're the one for you.

0: Skip. Dat Skip.
1: We willen het even hebben over de beste 7-dakplaten van Suriname. Wangvoetreding heeft ook trapezium en transparante dakplaten met standaardlengte 3 meter, isolatiefolie van 1,5 tot 0,9 en een breedte van 2 meter. Wangvoetreding voor dakspijkers, dakschroeven van houten metaal, batuband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal- en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wangvoetreding, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kottenweg 508 naast Amelietreisbedrijf, bel 534146 of Basitostraat, de straat van de politiepost Geerstleid, bel 55-0558. Wangvoetreding, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wangvoetreding, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats.

0: Radio 10 die gaat je zo meteen feliciteren. Dus stuur de felicitaties op naar 1088-1088 of naar 88-088-10. Dat is ons WhatsApp-nummer, ja. Ja, jouw eigen halé-moment voor vandaag, 6 mei. Het is 6:35, om 6:30, Srana Odo, het dagbladenoverzicht.
1: London.
0: En nog veel meer. We're gonna have some fun. Dat is die Tory van Rema uit september 2025.

Het is 6:30. De tijd wordt u aangeboden door Lactogeen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.

0: Jerusalem Bazaar, de Panjistoffen, African Print en Hangmatten Specialist aan de Saramakkastraat, heeft ook een uitgebreid assortiment klamboes en klamboestoffen. Ook hebben wij speciale hangmatklamboes in verschillende kleuren. Ook nikkels en veilen, tramontina houders, dolken, messen en allerhande gereedschap. Jerusalem Bazaar, Saramakkastraat 42. Concurrentie onmogelijk.
1: Te grand kouru, nee shi tigri ai. Isa skreki, tisa kisi srefi. Je zult nog flink ontnuchterd worden. Te grand kouru, yoshik tigri ai.
0: Jerusalem Bazaar, Saramakkastraat 42, concurrent.

0: Bij Florida's Office Supplies en More bent u terecht voor kopiëren, printen van A0 tot A6 en kleur als ook in zwart-wit, invoeren, inbinden, risselwerk, unibind, plakken, lamineren, A4 en A3, visite- en uitnodigingskaarten, labels en etiketten, stickers, customized bon, nota en kwitantieboeken, pre-inkt stempels en nog veel meer. Florida's Office Supplies en More, Quataweg, 530B. Wij hebben late openingstijden, ook op de zondag. You name it, we make it. For my lips.
1: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 6 mei. Hier is het dagbladenoverzicht voor vandaag. Te beginnen met de West van gisteravond. VSB slaat alarm over oplopende betalingsachterstanden overheid. Twee doden bij incident in Royal Hill. Roosevelt heeft geen explosieven gebruikt. President zet ontslag RVC Self-Reliance in gang. Minister Noor Salim van LVV zegt, ministerie heeft geen contract gesloten met Mennonieten. En Ivan Fernald geeft aan, echte rijkdom ligt niet in olievoorraden, maar in het onderwijs. Op de binnenbladen van de West leest u verder. Regering bereidt zich voor op een nieuw jaarplan en begroting 2026. PAHO pleit voor investeringen in verloskunde in regio. Zorg- en veesector nemen toe door gebrek aan vernieuwing en beleid. Gepensioneerden Billiton eisen opheldering over miljoenen kwestie pensioenfonds. En Suriname in mei voorzitter ministeriële raad CARICOM. Op de voorpagina van De Ware Tijd vandaag. Spanningen rond positie Raad van Toezicht Self-Reliance. Een insider stelt, we zagen deze bui reeds hangen. Wanneer de politiek om de hoek komt kijken, kun je dit verwachten. Het tweede artikel op de voorpagina van De Ware Tijd heeft als kop, poging VS om Straat van Hormuz te openen, stelt fragiel staakt het vuren op de proef. Verder, theatergezelschap Lusu zet Surinaamse mannen in hun kracht neer in Brada. Dorpelingen bereid voor stroom te betalen. Deel Expo maakt verhaal Johanna Schoten-Elsenhout universeel. Ze leverde strijd door gebruik van Sranantongo. In de expo staat als een van de prominente elementen de Jarusu Sturu. Die gaven mannen vroeger aan hun vrouw. De Times of Suriname, op de voorpagina. DNA wil onafhankelijk onderzoek naar doodgoudzoekers. SZF geeft duidelijkheid over dialysezorg en betalingen na ontstane onrust. Journalistieke berichtgeving heeft problemen KBS, het Korps Brandweer Suriname, blootgelegd. Zowel enquêtegegevens als concrete ontwikkelingen binnen het korps wijzen op een merkbare en zichtbare impact van media-aandacht. Verder onvrede in Nigeria over uitblijven bespuitingen tegen chikungunya. En Glenn Paul Oelers, nieuwe VHP-voorzitter tot mei 2027. Dan nog Dagblad Suriname. Die kopt. VHP wijst Glenn Oelers aan als nieuwe voorzitter na overlijden Santoki. Ambtenaar bij OW over zwerfafval. Zolang gedrag niet verandert, blijft het dweilen met kraan open. Stroom in het binnenland, meer dan licht, het is toegang tot kansen. En de regering gijzelt zichzelf. Brunswijk dreigt met vertrek en vertrekt nooit. Tot zover het dagbladenoverzicht voor vandaag. Woensdag 6 mei. Goedemorgen.
0: Florida's Import aan de Quataweg 530B heeft een nieuwe collectie binnen. Check it out! Voor de heren, horloges van de merken Fossil, INC, Casio. Slippers van de merken TH en Dockers. Leather portemonnees van het merk Fossil. Verder nog wallshaver sets. De dames zijn we natuurlijk niet vergeten. Ook voor hun hebben we slippers en sandalen. Portemonnees van het merk TH. Horloges, Fossil, INC, Charter Club. En ook de kids komen aan hun trekken. We hebben voor hun toys Barbie 3-1 Dream Camper, Barbie Malibu House, RC Mario Kart en nog veel meer. Kortom, u zoekt iets speciaals, dan moet u gewoon bij Florida's Import, Quattaweg 530B zijn. Follow us on Facebook. Florida's Import. Bij ons vindt u altijd iets aparts.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
2: Nog even snel voor werk of school? Haal een spangbrede, warme koffie, thee of een lekker gebakje bij Rossignol To Go Quatta. Snel, warm en heerlijk.
3: Rossignol, het meest vertrouwd.

0: skip. Das skip.
1: United Cement. The strength of the future.
2: Elke dag gaat snel. School heet aan werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
3: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf uno.

0: De meest schadelijke zin in de taal is: zo hebben we het altijd gedaan. De meest schadelijke zin in de taal is: zo hebben we het altijd gedaan.
1: Citaten en gezegden, elke dag op Radio 10.
2: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Kijk niet alleen recht vooruit in het verkeer. Of op de bromfiets of e-bike, blijf je blik dan voortdurend verplaatsen tussen voor, links, rechts en eventuele spiegels. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
2: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Stap in de toekomst met de Pomona C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Pomona C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
2: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.

0: Bip-bip-bip!
1: In de ontbijtradio met de complimenten van Fernandes Bakkerij.
2: Elke dag bijzonder.

Holly, for ons Shanifa Cario di Nomo. Het is vandaag 15. May all your dreams come true. En bogo bogo blessie door Mama Chef, Omar, Yara en Jair. We love you. En ik zie nog een felicitatie voor Jennifer Cario di Nomo. Mogen de Almachtige haar rijkelijk zegenen. Gezondheid, liefde, vrede, wijsheid. En blijf je best doen, dat komt van je mama Jennifer. En Marvin Lowland, die ziet Abraham vandaag. De felicitaties die komen van Esme Loswijk. En Zenia Winkelaar, die is jarig. De felicitaties van de familie Winkelaar Loswijk. En onze lieve vader, Lia Raymond, die is vandaag 60. De felicitaties die komen van zijn vrouw Tarmini. De kinderen Reni en Awikast, Le Grevia en Ricardo Vitense. Ray Rodriguez en Natalie, Journey en Elto. Lekker eten staat er. En de familie die is zaterdag 9 mei bij elkaar. Love you, papa. We willen onze zoon, broer, moeder. Nee, we willen onze zoon, broer, man, vader, oom en neef. Onze enige, onze echte Reinald Dalen feliciteren. Daarna maar hippie, hoera, bogo bogo blessies. En de felicitaties die komen van de hele familie. Volgens mij Reinald Gweongo. En de felicitaties aan Raoul Durel. Die wordt gefeliciteerd door de gehele familie Brewster. En Charmaine Zuleman die krijgt de felicitaties van haar zusters. Een hiep, hiep, hiep, hoera. Happy birthday aan Renwick en Cherise. Godsrijkse zegen en nog heel veel jaren en goede gezondheid aan jullie toegewenst. Love you both very much. En dat komt van mama Marie, Zoe, Sean en Zivana. En onze oma Roseline Pancham, Zoro Di Cromo, die willen we feliciteren met haar 65ste. Oma, we love you en dank u wel voor alles dat u voor ons doet. Namens Sanisha en Shiwen Paltan Tewari. En de felicitaties en de blessings aan iedereen die vandaag iets te vieren heeft. 6 mei.

0: Ja, wat een boskoppel gedaan door Nayla Blackman en Lyrical. De flashback is van het eerste kwartaal van 2024. En soms schrik je van berichten die je krijgt, maar zo voel ik me ook, ja.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ja, wat een energie. We gaan door met alle energie, ja. En misschien kan ik het bericht herhalen. Goedemorgen, goedemorgen Suriname. We wensen je een mooie woensdag. It's midweek.

wat jeugdhelden uit de 90s. Red Rat en Buju Banton, die doen een flashback, ja. Van een time long gone, but not forgotten. The 90s love them, but... Zometeen en vandaag in het verleden, het verhaal van de soundtrack van Saturday Night Fever. We pakken er alvast een stage uit. Dit zijn de Bee Gees met Night Fever.

0: Kubke Trading.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
2: 6 mei 1977, countryster Dolly Parton maakt haar zangdebuut in The Bottom Line in New York. Vandaag in 1978, de soundtrack van Saturday Night Fever begon 18 weken op de nummer 1 in de Britse albumlijst en ook nummer 1 in de VS te staan. Van het album, met 7 nummers van de Bee Gees, werden wereldwijd meer dan 30 miljoen exemplaren verkocht. En tot Thriller van Michael Jackson was het de best verkochte album aller tijden. Vandaag in 2002, Microsoft maakt bekend dat Lenny Kravitz de eerste persoon is aan wie een Microsoft Windows Innovation Award wordt uitgereikt. U kunt dit alles en nog veel meer nalezen op onze socials. Het is 6 mei, vandaag in het verleden.
3: We are there wherever you need us.
0: Kubke Trading.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
4: Radio 10, Magic FM.
5: Bent u diabetes en wilt u uzelf beter leren kennen? Stap in de toekomst van glucosemonitoring. Ervaar met uw mobiel de ZenoCare iCan. Dit slimme apparaat meet snel en nauwkeurig uw bloedsuikerspiegel. Nu vrij van vingerprikken en altijd alert. ZenoCare iCan, de iCan meet, zodat u het weet. Heeft u meer vragen? Bezoek ons via de Facebookpagina of contact NV Farmport op 450-470. Farmport. Bringing essentials to life.
6: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
7: Mam!
6: Oeps, de kinderen zijn er.
7: Pizza!
6: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
8: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

Het is 7 uur. De tijd wordt u aangeboden door Lactogeen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.

0: Ole. Ole. Bigger crunch, bolder taste, all extreme.
1: Importeur en distributeur, Hatremeet.
2: Afgekeurde exportgroenten mogelijk lokaal verkocht. DNA hekelt dubbele voedselnormen in Suriname. Parlement wil onafhankelijk onderzoek naar doodgoudzoekers Royal Hill. Officiële politieverklaring niet overtuigend genoeg. En tiener opent vuur op school in Brazilië. 2 doden tot gevolg. Goedemorgen, het is woensdag 6 mei. Radio 10 met het nieuws. Producten die door de Europese Unie zijn geweigerd vanwege te hoge pesticidenresiduen lijken mogelijk op de lokale markt te zijn beland. Deze bezorgdheid is gisteren geuit in de Nationale Assemblée. Tegelijkertijd klinkt de kritiek dat Suriname strengere kwaliteitsnormen hanteert voor export dan voor de eigen bevolking. Zo zouden zendingen kousenband en rode peper zijn afgekeurd vanwege het overschrijden van residulimieten. Volgens parlementariërs is er geen duidelijk bewijs dat deze producten uit de handel zijn gehaald, waardoor het risico bestaat dat ze hier gewoon worden verkocht. Terwijl VAP-parlementslid Cheryl Dijksteel wijst op structurele tekortkomingen in de controle, waarschuwt NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam voor de verkoop van deze producten aan de Surinaamse consument.
3: Zijn deze exporteurs geïdentificeerd? Worden andere producten van dezelfde landbouwbedrijven getest? Kunnen wij nagaan waar deze producten vandaan komen? Zonder dat we kunnen nagaan waar een product vandaan komt, is het controle onmogelijk. Daarnaast is de kernvraag, voorzitter, worden producten getest voordat ze op de markt komen of geëxporteerd worden? Als dat gebeurt, waarom zijn deze overtredingen niet ontdekt? En als het niet gebeurt,

0: basisfunctie, het beschermen van de consument.
1: Ik heb niet gezien dat er een recall is geweest van de producten, voorzitter. Dat wil zeggen dat de producten op de schappen liggen. Dat wil zeggen, voorzitter, dat we bezig zijn het volk te vergiftigen, voorzitter. Actieve verboden stoffen. Wat zijn we aan het doen, voorzitter? Ik vraag hiervoor aandacht, voorzitter, want dit kan niet.
2: Dat waren NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam en VAP-parlementslid Cheryl Dijksteel in het parlement gisteren over de mogelijkheid dat landbouwgewassen die niet door de strenge EU-toezicht op de Europese markt belanden wegens de hoge pesticidenresiduen gewoon hier aan de man worden gebracht. De tegenstrijdigheden in het verhaal rond de dood van twee illegale goudzoekers bij Royal Hill, de concessie van Sien Mining in het district Brokopondo, moeten worden opgehelderd. Zo maakten parlementariërs gisteren duidelijk. Er is geëist dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar het politieoptreden, daar getuigenverklaringen sterk afwijzen van de officiële lezing, dat het tweetal tijdens een vluchtpoging gedurende een opruimingsactie van een berg kwam te vallen. Ooggetuigen daarentegen spreken van buitensporig geweld dat is toegepast en mogelijke betrokkenheid van politiefunctionarissen bij afpersing en goudroof. In het parlement is aangehaald dat het probleem structureel is en ontruimingen zonder alternatieven het conflict op de goudvelden juist verergeren.
3: Niets doen en ontruiming alleen is geen optie, omdat het volgende incident om de hoek ligt en we moeten voorkomen dat de zaak totaal gaat escaleren. We verwachten wel slagvaardigheid en dialoog. In de eerste plaats eisen wij, eis ik, dat er onafhankelijk onderzoek komt ten aanzien van de mogelijke disproportionele reactie van de taskforce op de illegale bezetting door partners in het concessiegebied. Te vaak horen wij dat door onnodig provocerend politieoptreden zaken escaleren met vaak noodlottig gevolg. Wij moeten die exploratierechten van die Sijin respecteren. Tegelijkertijd moeten we respecteren de grondrechten van de mensen, maar zeker ook de levensstandaard van de mensen die daar als partners optreden, garanderen, voorzitter.
4: Genoeg is genoeg. Laat de president daadkracht tonen en zoals collega Sapoen heeft gesteld, nu een duurzame oplossing brengen in de kwestie. De jongens verwijderen zonder alternatieven is geen oplossing. Dit speelt zich al jaren. Altijd voor Kordeboy, Takwogideboy opties en nog kan, voorzitter. En ik heb vernomen dat RBT en Soko de Boy staan met video voor Roepsma op. Dat kan niet. Het volk mag protesteren tegen het gedrag van de politiemannen die daar gaan.
5: We gaan niet oproepen niet tot protest. Dus u kunt vervallen.
4: Ze mogen oproepen om op te komen voor hun rechten. Ja, en dat is een democratisch recht. Laat de politie weten wat ze doen.
6: Sowieso willen we weten wat de doodsoorzaak is van deze heren. Ze zijn daar illegaal, we zijn er bewust van, maar wat is de optie die de staat heeft voor deze jongens, deze heren? Ze zijn ouders, ze zijn hoofd van de gezinnen. Van hieruit vraag ik dus dat er een diepgaand onderzoek ingesteld wordt naar de doodsoorzaak van deze heren.
2: Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen onder jongeren van 15 tot 17 jaar is in korte tijd fors toegenomen. Het Diaconessenhuis wijst op de snelle stijging van geregistreerde gevallen die binnen een jaar zijn opgelopen van 33 naar 56. Tegelijkertijd wordt ook melding gemaakt van een toename van tienerszwangerschappen. Met name infecties zoals syfilis baren zorgen, omdat deze ook gevolgen hebben voor pasgeborenen. In sommige gevallen moeten baby's na de geboorte langdurig medisch worden behandeld om complicaties te voorkomen. En in het kader van 50 jaar diplomatieke relaties tussen Suriname en India is de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subramanian Jai Shankar, gisteravond gearriveerd op de Johan Adolf Pengel International Airport. Het bezoek wordt gezien als een belangrijke stap in het verder uitbouwen van de bilaterale samenwerking. De minister verblijft tot en met 8 mei in ons land en neemt onder meer deel aan een Joint Commission Meeting waarin de samenwerking op diverse terreinen wordt besproken en verdiept. Zijn komst maakt deel uit van een bredere Caribische tour gericht op het versterken van de banden tussen India

0: en landen in de regio. In het nieuws vandaag. Stijgende SOA-cijfers onder tieners baart zorgen. Afgekeurde exportgroenten mogelijk lokaal verkocht. DNA hekelt dubbele voedselnormen in ons land. Parlement wil onafhankelijk onderzoek naar gouddoodzoekers Royal Hill. Officiële politieverklaring niet overtuigend genoeg. Buitenlandminister India aangekomen in Suriname. Tiener opent vuur op school in Brazilië. 2 doden als gevolg. En Amerikaanse president staakt tijdelijk pogingen schepen door Straat van Hormuz te loodsen.
1: Uw verzekeringen of claims online regelen? Dat kan snel en makkelijk. Bezoek www.assuria.sr voor onze digitale kanalen. Assuria, zeker is zeker.
0: Bij een schietpartij op een school in de Braziliaanse stad Rio Branco in het noordwesten van het land zijn 2 medewerkers om het leven gekomen en 2 anderen gewond geraakt. De vermoedelijke dader is een 13-jarige jongen. Hij werd na zijn daad opgepakt door de politie. Die meldt dat de jongen makkelijk de school, het Instituto São José, binnenkwam omdat hij een leerling was. Hij had het wapen van zijn stiefvader mogelijk gebruikt, meldt de krant. Wat zijn motivatie was, wordt nog onderzocht. De dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media een vrouw van 36 en een vrouw van 52 jaar. De 2 gewonden, een medewerker van de school en een leerling, zijn naar een nabijgelegen ziekenhuis vervoerd. De leerling werd waarschijnlijk in zijn been geschoten en de medewerker in zijn voet. Toen de jongen werd opgepakt, had hij nog 2 geladen magazijnen bij zich, meldde politie. Zijn stiefvader is kort daarna ook gearresteerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om gestrande schepen uit de Straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Dat amper 3 dagen nadat die operatie van start ging. Volgens Trump kan in deze pauze worden bekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt de president niet. Iran reageert door te stellen dat elke Amerikaanse inmenging in het nieuwe maritieme regime van de Straat van Hormuz zal worden beschouwd als een schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse blokkade van schepen die Iraanse havens binnenvaren en verlaten blijft wel van kracht, meldt Trump. Het pauzeren van Project Freedom is mede op verzoek van Pakistan dat een bemiddelende rol speelt tussen Iran en de VS.
2: Aan- en verkopen van vreemde valuta kan nu ook in Hagerin Bank Mobile Banking tegen de actuele wisselkoers. Klik op de tab Service en daarna op Geld wisselen of Money Exchange. Kies dan de gewenste valutasoorten en rekeningen voor het plegen van de transactie. Ervaar het gemak van Hagerin Bank Mobile Banking.
3: In de sport nationaal Suriname Major League voetbal. De competitie loopt vandaag ten einde wanneer de laatste wedstrijd wordt afgewerkt in de algemene ronde tussen Robin Hood en Leo Victor. En die begint om 8:30 in het SZ Stadion. De play-offs die starten op zondag 10 mei en duren dan tot 24 mei. En waar de play-offs wel al zijn begonnen is bij de Surinaamse basketbalassociatie. De heren hoofdklasse play-offs die werden gisteravond voortgezet. De Arend die trekt de best of 5 serie stand gelijk door Kooi Karper te verslaan. 69-61. Later breng ik u ook de uitslagen uit de andere klasse. En de Surinaamse Dambond organiseert van 5 tot en met 4 juni de President's Cup SKD 2026. Het damtoernooi start met een voorronde van 9 Zwitserse rondes waarin spelers strijden om een plek in de finale. De best of 11 deelnemers plaatsen zich voor de eindronde. Titelverdediger Guno Burleson is automatisch geplaatst voor de finale, die volgens het round-robin systeem wordt gespeeld van 22 mei tot en met 4 juni. De President's Cup belooft dus opnieuw een spannende krachtmeting te worden tussen de beste dammers van Suriname. Internationaal sportnieuws dan. Champions League halve finale. Arsenal die heeft zich ten koste van Atletico Madrid voor de tweede keer pas in de historie van de club en voor de eerste keer sinds 2006 voor de finale van de Champions League geplaatst. De koploper van de Premier League versloeg de Spanjaarden met 1-0 in Londen door een doelpunt van Bukayo Saka op slag van rust. De heenwedstrijd was vorige week in Madrid 1-1 geëindigd. Vandaag spelen Bayern München en Paris Saint-Germain om de tweede plek in de finale. De heenwedstrijd in Frankrijk eindigde vorige week in een spectaculaire 5-4 voor de bekerhouder uit Parijs. Nederland KNVB Playoffs. Willem II heeft een eerste stap gezet naar plaatsing voor de halve finales van de playoffs om promotiedegradatie. De Tilburgers waren in de heenwedstrijd in de tweede ronde te sterk voor RKC in Waalwijk 0-1. Dan verhuizen we naar Spanje. Het is daar hommeles bij de Koninklijke. De geblesseerde Real Madrid verdette Kylian Mbappé wordt overladen met kritiek, namelijk vanwege een trip die hij dit weekende maakte naar het Italiaanse Sardinië. Real fans vonden dat een ongepast moment. De trip naar Cagliari vond plaats terwijl Real Madrid in de competitie tegen Espanyol speelde en won met 2-0. En kort voor het beladen Clasico duel tegen FC Barcelona van komend weekende. Fans van Real vinden dat Mbappé al te veel bezig is met komende WK en zich te weinig inzet voor de club. Een online petitie met een oproep tot het vertrek van de Franse spits werd zelfs al ruim 10 miljoen keer ondertekend. Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat stemmen slechts 1 muisklik vergt. Geen inlog of registratie. NBA Playoffs. Game 1 in de semifinale serie tussen de Detroit Pistons en de Cleveland Cavs. En de Pistons winnen met 111-101. Zo ook winnen de Oklahoma City Thunder thuis van de LA Lakers in die Western Semis 108-90. Dit was het Radio 10 Sport.
0: Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
1: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
2: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
3: Golden bread margarine. Luckily, the right one.
4: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
5: yeah,
4: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
6: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
4: It's my number one.
6: Golden Brand Margarine.
7: Doos Travel and Kadushi Tours.
8: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1.
7: We show you the world.
9: Nog even snel voor werk of school? Haal een spangbrede, warme koffie, thee of een lekker gebakje bij Rossignol To Go Quatta. Snel, warm en heerlijk.
10: Rossignol, het meest vertrouwd.
11: When I wake up in the morning, there is only one thing I need. Café Rossi Coffee. Farm fresh Colombian coffee. Because everyone deserves the best cup of coffee.
12: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
13: Naskip.

die in een lastige tijd... ik heb lastig gebruikt. Last hadden van polio. En tijdens hun rehabilitatie ontdekken ze elkaar. Ze worden de beste vrienden en dat wordt Israel Vibration. En ook op het podium vol met hun krukken, ja. We deden een flashback van Israel. Root Boy. Dit is een andere Root Boy. Dit is van Rihanna.

0: Jobs.sr, de contactplaats voor werkgevers en werkzoekenden. Bereik ons op 451616 of mail naar info@jobs.sr.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van...

Restaurant Velvet King. We zijn open van maandag tot en met zaterdag. Van 9 tot 4. Dagelijks de beste Surinaams, Javaanse en Ossoniaan gerechten. Bel en bestel. 8 3 keer 7, 3 keer 6. Stap binnen. We staan op de Mahoney.

0: Wil je weten wat er gebeurt als je kookt met Maggi?
1: Is dat nasi?
2: Meisje, geef me je recept hoor.
0: Gerechten bereid met Maggi Chicken Cubes of Maggi Vegetable Blokjes hebben een rijke smaak waar je geen genoeg van krijgt. Denk niet in hokjes, maar in blokjes. En gebruik jouw favoriete Maggi Blokjes vandaag.
3: Maggi, het geheim van de Surinaamse smaak.
4: Suriname.
5: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 6 mei. Hier is het dagbladenoverzicht voor vandaag. Te beginnen met de West van gisteravond. VSB slaat alarm over oplopende betalingsachterstanden overheid. Twee doden bij incident in Royal Hill. Roosevelt heeft geen explosieven gebruikt. President zet ontslag RVC Self-Reliance in gang. Minister Noor Salim van LVV zegt, ministerie heeft geen contract gesloten met Mennonieten. En Ivan Fernald geeft aan, echte rijkdom ligt niet in olievoorraden, maar in het onderwijs. Op de binnenbladen van de West leest u verder. Regering bereidt zich voor op een nieuw jaarplan en begroting 2026. PAHO pleit voor investeringen in verloskunde in regio. Zorg- en veesector nemen toe door gebrek aan vernieuwing en beleid. Gepensioneerden Biliton eisen opheldering over miljoenen kwestie pensioenfonds. En Suriname in mei voorzitter ministeriële raad CARICOM. Op de voorpagina van De Ware Tijd vandaag. Spanningen rond positie Raad van Toezicht Self-Reliance. Een insider stelt, we zagen deze bui reeds hangen. Wanneer de politiek om de hoek komt kijken, kun je dit verwachten. Het tweede artikel op de voorpagina van De Ware Tijd heeft als kop, poging VS om straat van Hormuz te openen, stelt fragiel staakt het vuren op de proef. Verder, theatergezelschap Lusu zet Surinaamse mannen in hun kracht neer in Brada. Dorpelingen bereid voor stroom te betalen. Deel Expo maakt verhaal Johanna Schoten-Elsenhout universeel. Ze leverde strijd door gebruik van Sranantongo. In de expo staat als een van de prominente elementen de Jarusu Sturu. Die gaven mannen vroeger aan hun vrouw. De Times of Suriname, op de voorpagina. DNA wil onafhankelijk onderzoek naar doodgoudzoekers. SZF geeft duidelijkheid over dialysezorg en betalingen na ontstane onrust. Journalistieke berichtgeving heeft problemen KBS, het Korps Brandweer Suriname, blootgelegd. Zowel enquêtegegevens als concrete ontwikkelingen binnen het korps wijzen op een merkbare en zichtbare impact van media-aandacht. Verder onvrede in Nigeria over uitblijven bespuitingen tegen chikungunya. En Glenn Paul Oelers, nieuwe VHP-voorzitter tot mei 2027. Dan nog Dagblad Suriname. Die kopt. VHP wijst Glenn Oelers aan als nieuwe voorzitter na overlijden Santoki. Ambtenaar bij OW over zwerfafval. Zolang gedrag niet verandert, blijft het dweilen met kraan open. Stroom in het binnenland, meer dan licht. Het is toegang tot kansen. En de regering gijzelt zichzelf. Brunswijk dreigt met vertrek en vertrekt nooit. Tot zover het dagbladenoverzicht voor vandaag. Woensdag 6 mei. Goedemorgen.
0: Wil je weten wat er gebeurt als je kookt met Maggi?
1: Is dat nasi?
2: Meisje, geef me je recept hoor.
0: Gerechten bereid met Maggi Chicken Cubes of Maggi Vegetable Blokjes hebben een rijke smaak waar je geen genoeg van krijgt. Denk niet in hokjes, maar in blokjes. En gebruik jouw favoriete Maggi Blokjes vandaag.
3: Maggi, het geheim van de Surinaamse smaak.
4: Suriname.
6: DriveWise, powered by Crown Oil en Total Energies. Direct wegrijden na het starten van uw auto kan extra slijtage veroorzaken omdat de motor nog niet volledig gesmeerd is.
1: Laat de motor daarom eerst enkele seconden draaien voordat u vertrekt.
6: DriveWise, powered by Cronoil en Total Energies.

0: Furniture City, the best in your city.
1: Ready to experience 6 times more freshness in your clothes? Try Downy Unstoppables. Its fragrance is so amazing, you'll have to sniff it to believe it. Try Downy Unstoppables today. 6 times more freshness versus using detergent alone.
2: United Cement, the strength of the future.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
4: Naskip. Naviu.
5: Bij Hurricane Steel vind je alles wat je nodig hebt om een moderne en duurzame woning, loods of kantoor neer te zetten. Van staalproducten, stortplaten, wand- en plafondbekleding, rolluiken en roldeuren. Wij hebben het allemaal. Check onze Facebookpage voor meer informatie. Hurricane Steel, the real deal in steel.
6: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
7: Republic Bank. We're the one for you.
8: Honger voor twee.

2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen.

Praise to be God. Praise to God, ja. Azaka en DJ Snake, die doen... Hoe zeggen ze dat populair? Love, praise, aanbidding, ja. De nummer 4 op onze Magic Dandy die heet Worship. En dan gaan we even terug naar The Voice of Holland. Want Danica die heeft haar kunnen ook laten tonen op deze van Curtis Mayfield. Dit is Moving Up.

0: opgetreden?
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
2: 6 mei 1977, countryster Dolly Parton maakt haar zangdebuut in The Bottom Line in New York. Vandaag in 78, de soundtrack van Saturday Night Fever begon een run van 18 weken op de nummer 1 positie in de Britse albumlijst. Met 7 nummers van de Bee Gees werden wereldwijd meer dan 30 miljoen exemplaren verkocht. Vandaag in 2002, Microsoft maakt bekend dat Lenny Kravitz de eerste persoon is aan wie een Microsoft Windows Innovation Award wordt uitgereikt. U kunt het alles en nog veel meer nalezen op onze socials. Het is 6 mei vandaag in het verleden.
3: We are there wherever you need us.
0: Cupcake Trading.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.

0: Dustra Vlanca Dușitors. Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1. We show you the world. Bent u diabeet en wilt u uzelf beter leren kennen? Stap in de toekomst van glucosemonitoring. Ervaar met uw mobiel de ZinoCare iCan. Dit slimme apparaat meet snel en nauwkeurig uw bloedsuikerspiegel. Nu vrij van vingerprikken en altijd alert. ZinoCare iCan, de iCan meet, zodat u het weet. Heeft u meer vragen? Bezoek ons via de Facebookpagina of contact NV Farmport op 450-470. Farmport. Bringing essentials to life.
1: Nog voordat de playoffs beginnen, spelen de nummer 1 Robin Hood en de nummer 2 Leo Victor in de Suriname Major League nog een laatste wedstrijd in het regulier seizoen. Woensdag 5 mei om 8:30 in het Asset Stadion zullen Robin Hood en Leo nog even de krachten meten. Haal uw kaartjes vanaf een uur voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sport Rate. United towards the next major goal.

0: Dat skip.
1: Last van wazig zicht door staar? Kom langs bij iCare Polykliniek, waar we klaarstaan om u snel te helpen. Voor vragen of afspraken, inloop mogelijk bij plek of bel 42 45 45, WhatsApp ons op 870 1682. We zijn gevestigd aan de Julianastraat 12A. iCare, zorg voor uw ogen.
2: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
3: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB, mijn bank. Mijn manier van bankieren.

Het is 8 uur. De tijd wordt u aangeboden door Lactogeen 3. Opvolgmelk voor kinderen vanaf 1 jaar. Geen vervanging voor borstvoeding.

0: pakket posten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
1: Wilt u meer kilometers maken voor minder? De nieuwe state-of-the-art Ultratec gasoline en diesel van Rubus is ontwikkeld op basis van verbeterde brandstoftechnologie om de prestatie van uw auto te optimaliseren en het brandstofverbruik te minimaliseren. Door vuil te verwijderen houdt Ultratec de motor schoon en laat die als nieuw draaien. Wat Ultratec voor u doet? Het is simpel! U rijdt meer kilometers en houdt meer geld over. Tank Rubus Ultratec en beleef het verschil. Verkrijgbaar bij alle Rubus en Roy Boudou Enterprises Service Stations.
2: Afgekeurde exportgroenten mogelijk lokaal verkocht. DNA hekelt dubbele voedselnormen in Suriname. Parlement wil onafhankelijk onderzoek naar doodgoudzoekers Royal Hill. Officiële politieverklaring niet overtuigend genoeg. En tiener opent vuur op school in Brazilië. Twee doden tot gevolg. Goedemorgen, het is woensdag 6 mei. Radio 10 met het nieuws. Producten die door de Europese Unie zijn geweigerd vanwege te hoge pesticidenresiduen lijken mogelijk op de lokale markt te zijn beland. Deze bezorgdheid is gisteren geuit in de Nationale Assemblée. Tegelijkertijd klinkt de kritiek dat Suriname strengere kwaliteitsnormen hanteert voor export dan voor de eigen bevolking. Zo zouden zendingen kousenband en rode peper zijn afgekeurd vanwege het overschrijden van residulimieten. Volgens parlementariërs is er geen duidelijk bewijs dat deze producten uit de handel zijn gehaald, waardoor het risico bestaat dat ze hier gewoon worden verkocht. Terwijl VAP-parlementslid Cheryl Dijksteel wijst op structurele tekortkomingen in de controle, waarschuwt NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam voor de verkoop van deze producten aan de Surinaamse consument.
3: Zijn deze exporteurs geïdentificeerd? Worden andere producten van dezelfde landbouwbedrijven getest? Kunnen wij nagaan waar deze producten vandaan komen? Zonder dat we kunnen nagaan waar een product vandaan komt, is het controle onmogelijk. Daarnaast is de kernvraag, voorzitter, worden producten getest voordat ze op de markt komen of geëxporteerd worden? Als dat gebeurt, waarom zijn deze overtredingen niet ontdekt? En als het niet gebeurt, waarom ontbreekt deze basiscontrole nog steeds? Voorzitter, dit probleem is niet nieuw. In het strategisch plan van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid is pesticidenresidu al als prioriteit benoemd. De problemen zijn bekend, de oplossingen zijn bekend, maar ze worden niet uitgevoerd. Het resultaat is ernstig. Export wordt afgekeurd, onze reputatie wordt geschaad. En het meest zorgwekkende, deze problemen worden ontdekt door Europa, niet eens door onszelf. Dat betekent dat ons systeem faalt in haar basisfunctie, het beschermen van de consument.
4: Ik heb niet gezien dat er een recall is geweest van de producten, voorzitter. Dat wil zeggen dat de producten op de schappen liggen. Dat wil zeggen, voorzitter, dat we bezig zijn dit volk te vergiftigen, voorzitter. Actieve verboden stoffen. Wat zijn we aan het doen, voorzitter?

0: vandaag. Stijgende SOA-cijfers onder tieners baart zorgen. Afgekeurde exportgroenten mogelijk lokaal verkocht. DNA hekelt dubbele voedselnormen in ons land. Parlement wil onafhankelijk onderzoek naar golddoodzoekers Royal Hill. Officiële politieverklaring niet overtuigend genoeg. Buitenlandminister India aangekomen in Suriname. Tiener opent vuur op school in Brazilië. 2 doden als gevolg. En Amerikaanse president staakt tijdelijk pogingen schepen door Straat van Hormuz te loodsen.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.
0: Bij een schietpartij op een school in de Braziliaanse stad Rio Branco in het noordwesten van het land zijn 2 medewerkers om het leven gekomen en 2 anderen gewond geraakt. De vermoedelijke dader is een 13-jarige jongen. Hij werd na zijn daad opgepakt door de politie. Die meldt dat de jongen makkelijk de school, het Instituto São José, binnenkwam omdat hij een leerling was. Hij had het wapen van zijn stiefvader mogelijk gebruikt, meldt de krant. Wat zijn motivatie was, wordt nog onderzocht. De dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media een vrouw van 36 en een vrouw van 52 jaar. De 2 gewonden, een medewerker van de school en een leerling, zijn naar een nabijgelegen ziekenhuis vervoerd. De leerling werd waarschijnlijk in zijn been geschoten en de medewerker in zijn voet. Toen de jongen werd opgepakt, had hij nog 2 geladen magazijnen bij zich, meldde politie. Zijn stiefvader is kort daarna ook gearresteerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om gestrande schepen uit de Straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Dat amper 3 dagen nadat die operatie van start ging. Volgens Trump kan in deze pauze worden bekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt de president niet. Iran reageert door te stellen dat elke Amerikaanse inmenging in het nieuwe maritieme regime van de Straat van Hormuz zal worden beschouwd als een schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse blokkade van schepen die Iraanse havens binnenvaren en verlaten blijft wel van kracht, meldt Trump. Het pauzeren van Project Freedom is mede op verzoek van Pakistan dat een bemiddelende rol speelt tussen Iran en de VS.
2: Aan- en verkopen van vreemde valuta kan nu ook in Hagerin Bank Mobile Banking tegen de actuele wisselkoers. Klik op de tab Service en daarna op Geld wisselen of Money Exchange. Kies dan de gewenste valutasoorten en rekeningen voor het plegen van de transactie. Ervaar het gemak van Hagerin Bank Mobile Banking.
3: In de sport nationaal Suriname Major League voetbal. De competitie loopt vandaag ten einde wanneer de laatste wedstrijd wordt afgewerkt in de algemene ronde tussen Robin Hood en Leo Victor. En die begint om 8:30 in het SZ Stadion. De play-offs die starten op zondag 10 mei en duren dan tot 24 mei. En waar de play-offs wel al zijn begonnen is bij de Surinaamse basketbalassociatie. De heren hoofdklasse play-offs die werden gisteravond voortgezet. De Arend die trekt de best of 5 serie stand gelijk door Kooi Karper te verslaan. 69-61. Later breng ik u ook de uitslagen uit de andere klassen. En de Surinaamse Dambond organiseert van 5 tot en met 4 juni de President's Cup SKD 2026. Het damtoernooi start met een voorronde van 9 Zwitserse rondes waarin spelers strijden om een plek in de finale. De best of 11 deelnemers plaatsen zich voor de eindronde. Titelverdediger Guido Burleson is automatisch geplaatst voor de finale, die volgens het round-robin systeem wordt gespeeld van 22 mei tot en met 4 juni. De President's Cup belooft dus opnieuw een spannende krachtmeting te worden tussen de beste dammers van Suriname. Internationaal sportnieuws dan. Champions League halve finale. Arsenal die heeft zich ten koste van Atletico Madrid voor de tweede keer pas in de historie van de club en voor de eerste keer sinds 2006 voor de finale van de Champions League geplaatst. De koploper van de Premier League versloeg de Spanjaarden met 1-0 in Londen door een doelpunt van Bukayo Saka op slag van rust. De heenwedstrijd was vorige week in Madrid

0: 1-1 geëindigd. Vandaag spelen Bayern München en Paris Saint-Germain om de tweede plek in de finale. De Heerenveen in Frankrijk eindigde vorige week in een spectaculaire 5-4 voor de bekerhouder uit Parijs. Nederland KNVB Playoffs. Willem II heeft een eerste stap gezet naar plaatsing voor de halve finales van de playoffs om promotiedegradatie. De Tilburgers waren in de heenwedstrijd in de tweede ronde te sterk voor RKC in Waalwijk. 0-1. NBA Playoffs. Game 1 in de semifinale serie tussen de Detroit Pistons en de Cleveland Cavs. En de Pistons winnen met 111-101. Zo ook winnen de Oklahoma City Thunder thuis van de LA Lakers in die Western Semis. 108-90. Dit was het Radio 10 Sport.
1: Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

Wilt u meer kilometers maken voor minder? De nieuwe state-of-the-art UltraTech gasoline en diesel van Rubus is ontwikkeld op basis van verbeterde brandstoftechnologie om de prestatie van uw auto te optimaliseren en het brandstofverbruik te minimaliseren. Door vuil te verwijderen houdt UltraTech de motor schoon en laat die als nieuw draaien. Wat UltraTech voor u doet? Het is simpel! U rijdt meer kilometers en houdt meer geld over. Tank Rubus UltraTech en beleef het verschil. Verkrijgbaar bij alle Rubus en Roy Boudou Enterprises Service Stations.

0: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: Doos Travel and Kadushi Tours.
2: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1.
1: We show you the world.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
4: Mom!
3: Oeps, de kinderen zijn er.
4: Pizza!
3: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
5: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Ruby Markt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
6: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
5: Naskip.

0: Nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Powered by Burger King. Have it your way.

0: time to get cheesy at Chuck E. Cheese. Proef onze overheerlijke pizza's met extra kaas en verse toppings. Elke dag open, dus kom snel langs voor de lekkerste pizza's. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
1: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
2: Hey, meisje, ben je bij de zoo?
3: Bij

0: met schoenen om te zoenen.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte KFC liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, nou.

NVT Lezuur wenst alle moeders een liefdevolle moederdag toe. Al 45 jaar samen verbonden door jullie kracht en liefde. Speciaal voor alle moeders hebben wij tot en met 15 mei een toestellenactie. Voor de helft van de prijs kan je mama verrassen met een leuke smartphone. Verkrijgbaar bij alle Telezuur branches.

uit de motion picture soundtrack van Soul Food. Boys to Men. Song for Mama is uit 1998. En je gaat ze de hele dag horen, ja. Op weg naar 10 mei. Ja, wij herdenken, wij vieren dan Moederdag. Dit zijn Snake and Bipolar Sunshine. The Middle is uit 2016. Daarna doen we wat muziek van Zilia K.

0: Dus travelanca dusitors. Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2. We show you the world.
1: Happy Jason in een echte klassieker. Reed nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
0: Laparkan Luchtvracht Export naar Nederland. Postsluiting elke dinsdag, zaterdag en zondag tot 9 uur 's morgens. Luchtvracht op de zondag slechts 80 SD per kilo. Op de overige dagen 90 SD per kilo. Laparkan, Nieuw Charlesburgweg nummer 95, 42 63 41 of 42 22 59. Laparkan.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: If it comes to cars, what you need is what we've got indeed. Bij Saia NV zijn er mogelijkheden te over bij het aanschaffen van tweedehandse en nieuwe voertuigen. Financiering op verschillende nieuwe pick-ups. 10 tot 15% financiering. 1 jaar garantie op het gehele voertuig. En de loperij, dus gehele afhandeling, doen wij voor u. Oplossing en service, dat is ons ding. Saia.

uit de gouden tijden van de salsa. De tijd van de Fania All-Stars. La Reina de la Salsa, Zilia Cruz en El Rey van de Timbal. Tito Puente samen in een van hun bekendste songs. Simpel, als je zo groot bent, mag je dat doen, ja. De song die heet Zilia y Tito. We gaan dan naar onze Magic 10. Suyenge die staat al 7 weken op de hitlijst. En tot zaterdagavond op nummer 6.

0: honger, weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC Naf Uno.
3: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Rubimarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
4: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of

0: Ticket posten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
1: Dromoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's. In verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Dromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
2: Goedemorgen, het is woensdag 6 mei. Radio 10 met het nieuws. De door de president Geerling Simons gepleegde ingreep bij verzekeringsmaatschappij Self Reliance heeft haar kritiek opgeleverd. Fractieleiders Gerald Pawiro-Rijo van de NPS en Aziz Gayadin van de VAP stellen dat er mogelijk sprake is van politieke inmenging in de financiële sector. Aanleiding is een brief van het staatshoofd aan de Raad van Commissarissen bij Self Reliance, waarin wordt aangedrongen op het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders en bespreken van het functioneren van meerdere commissarissen met mogelijk ontslag tot gevolg. Pawiro-Rijo stelt onder meer dat hierdoor de principes van goed bestuur en corporate governance onder druk komen te staan.
3: Het bericht heeft ons bereikt dat de president het nodig acht om de leden van de Raad van Commissarissen van de NV Self Reliance te ontslaan. Althans terug te roepen. Of te doen roepen in een bijzondere AVA. Dat bevreemdt ons, omdat wij weten dat er niet zoveel bedrijven zijn die gelieerd zijn aan de staat die winst maken. Self Reliance is er één van. De staat is niet de meerderheidsaandeelhouder, wel de grootste, 40%. Nu heb je daar een bedrijf dat winst maakt, dat het goed doet. En de president vindt het nodig om de raadsleden die niet gelieerd zijn aan de overheid te doen ontslaan. Dat bevreemdt ons, te meer omdat we ervaren hebben wat de regering, wat de overheid heeft gemaakt van andere staatsbedrijven waar zij haar politieke mensen heeft benoemd. Graag hebben we van de president, zeker de minister van Financiën, hier uitleg over.
2: Volgens de fractieleiders betekent aandeelhouderschap verantwoordelijkheid, maar geen absolute controle. De staat bezit ongeveer 40% van de aandelen in Self Reliance. De regering die conform de statuten als groot aandeelhouder wel bevoegd is in te grijpen bij het verzekeringsbedrijf, is opgeroepen om volledige transparantie te geven en het besluit juridisch te onderbouwen. Volgens berichten wordt overwogen de kwestie terug te draaien. En tijdens een bijeenkomst heeft het directoraat Bouw- en Stedenbouwkundige Werken het nationale huisvestingsprogramma van de regering Simons Rusland toegelicht aan aannemers en architecten. Het markeert de eerste stap richting uitvoering van het sociale karakter van het programma. De staat zal investeren in basisvoorzieningen zoals wegen, afwatering, elektriciteit en water, zodat burgers alleen de woning zelf hoeven te financieren. Voor het project is een budget van 250 miljoen SRD vrijgemaakt. Woningen kunnen worden aangeschaft via hypothecaire leningen met rentepercentages tussen 3 en 7%.

0: Achterweg 6 tot 10. Beautifying your home is our mission.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder... of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%...

0: Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.
1: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
0: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
2: In deze aflevering de groep met Frankrijk, Senegal, Irak en Noorwegen, groep I. Frankrijk begint voor de 17e keer aan een WK-voetbal. Het debuut van Le Bleu, zoals het Franse elftal wordt genoemd, is op het inaugurele WK van 1930 in Uruguay. De Fransen komen niet verder dan de groepsfase. Het duurt tot het WK van 1998 in eigen land, voordat de Fransen het WK voor de eerste keer winnen. In 2018 herhaalt Le Bleu die prestatie en wint voor de tweede keer het WK voetbal. In 2006 in Duitsland en in 2022 in Qatar eindigen de Fransen als nummer 2. In 1958 op het WK in Zweden en in 1986 op het toernooi in Mexico wint Frankrijk de bronzen medaille, terwijl het in 1982 het WK als nummer 4 afsluit. Dan Senegal. Senegal is op het toernooi in Canada, de VS en Mexico voor de derde opeenvolgende keer en de vierde keer in totaal actief op een WK. De Leeuwen van Teranga, zoals het elftal ook wordt genoemd, debuteert op het toernooi van 2002 in Zuid-Korea en Japan. Op dat WK wordt direct de beste prestatie neergezet, met een plek in de kwartfinale. In 2018 is de groepsfase het eindstation en in 2022 in Qatar haalt Senegal de achtste finale. Dan Irak. Irak staat voor de tweede deelname aan een WK-voetbal. Op het debuut in 1986 in Mexico verliezen de Leeuwen van Mesopotamië, de bijnaam van het Irakese elftal, alle drie de groepsduels. En dan tot slot van groep I, Noorwegen. Noorwegen doet voor de vierde keer mee aan het WK voetbal. De Nooren debuteren op het toernooi van 1938 in Frankrijk. Op dat WK, waar vanaf het begin knock-outwedstrijden worden gespeeld, kan Noorwegen al na de eerste wedstrijd de koffers pakken. De volgende deelname is pas in 1994 op het WK in de Verenigde Staten, waar het toernooi na de groepsfase eindigt voor de Nooren. Het laatste WK waarop Noorwegen actief is, is in 1998 in Frankrijk, waar met een achtste finale plek het Noorse elftal de beste prestatie tot nu toe aflevert op een eindronde WK voetbal. In onze aflevering morgen een blik op de landen in groep J.
0: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou. Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou. Oeps, de kinderen zijn er. De nieuwe crafted flats, alleen bij Pizza Hut.
4: Heeft de muffler het laten afweten? Schreeuwt de uitlaatpijp van uw auto om vervanging? Rij nu direct naar Milasco aan de Schietbaanweg. Milasco heeft de juiste muffler voor Japanse, Europese en Amerikaanse auto's. Milasco Muffler Shop, Schietbaanweg 80, precies in de bocht achter de cultuurtuin. Als de muffler en de uitlaat van uw auto meer lawaai maken dan is toegestaan. Milasco, 54 65 96.
5: Spelen is leuk en leerzaam met goed speelgoed van Sweetheart. Ons speelgoed is niet alleen stevig en mooi, maar ook 100% gekeurd op kindveiligheid. De allerleukste bouwdozen, spelletjes en oefenboekjes, maar ook volle puzzels en knutseldozen. Genoeg keuze om samen te spelen en samen te leren. Heb je binnenkort weer een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje? Kijk dan snel op onze Facebookpagina voor onze collectie verjaardagscadeautjes. Spaar tijd, kies, klik en reserveer en Sweetheart doet de rest.
6: Sweetheart, jouw favoriete speelgoedwinkel. Daar word je vrolijk van.

0: gaan naar ons eigen restaurant.
1: Douwe King, Mahonilaan nummer 4. Telefoon 8-3x7-3x6.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf

Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.

Van 8 tot en met 10 mei scoor je bij Os Bakery de lekkerste Mother's Day specials. Heerlijke taarten, cupcake boxes, brownies en mini snackboxes. En wil je all out gaan? Kies dan voor de Deluxe Mother's Day Treatbox. Hermitageweg Hoek Henkilaan, bel of app met 818-3324. Os Bakery.

0: Het is 9:30. De juiste tijd is van Songyi & Co. Een warm kopje Sunko of Gold Paraté brengt een fijn gevoel met zich mee. Bij Zevers Paradise staat ook alles om de woonkamer aangenamer te maken. Recliner, sofa's, tafels, superscreens, smart tv's. Zevers Paradise. Tour Tonnelan 9 Paramaribo, Zevers Nikeri aan de Gouverneurstraat. Spaar punten met jouw Zevers Paradise X-card. En scoor leuke cadeaus.
1: Als je kleren je lekker zitten en daarbij ook nog lekker ruiken, dan voel je je ook goed. Het begint allemaal bij het vinden van de beste waspoeder voor je kleren. Ariel verwijdert hardnekkige vlekken en zorgt ervoor dat je kleren heerlijk fris ruiken en er goed uit blijven zien. De beste keus voor de perfecte waspoeder. Ariel, the best stain removal in one wash.
0: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Nikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: Crafted Flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Bij Rossandi Tuincentrum vindt u haast alles voor de tuin. Diverse soorten potgronden, aarde, bloempotten, kippenmest en koeienmest. Organisch mest, kunstmest, als ook bioproducten en middelen. Rossandi staat aan de Wilhelmstraat 16, telefoon 450016 of app 8692191.
3: Oh, wat schattig. Is je baby altijd zo vrolijk?
4: Ja, ik gebruik de beste kwaliteit voor mijn kindje. En dat is VIP Baby Diapers. VIP Baby Diapers zijn zo babyvriendelijk. Ze voelen heerlijk zacht, zitten elastisch en blijven zo lang droog. Mijn baby is mijn VIP. Van jou toch ook?
3: Inderdaad, voor mijn baby alleen topkwaliteit. En ik zie het, VIP Baby Diapers zorgen voor blije baby's.
4: En blije moeders!
5: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook de

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC naar Uno.
1: Elke werkdag op Radio 10 om 13:30 in de middagspits. De SCMC 10 mobiel.
2: Nee, ik was niet ogri, maar soms een beetje rebellie. Niet luisteren. Vooral hoe het aankomt op vrienden.
3: De rukwinde die hier en daar natuurlijk ook bij Wakabassi vernielingen aanrichten. Dan denk je van, je bent aan de ene kant zo goed bezig en dan krijg je dit weer. Maar ja, tegen de natuur kunnen we niet vechten.
1: De SCMC T-Mobiel. Also powered by Finabank, Self Reliance en Allstar.
2: Oma, we zijn in elk geval veel voorzichtiger met onze kleinkinderen dan met onze kinderen.
4: Het enige wat ik nog graag wil is dat alles goed gaat met mijn gezin en met mijn familieleden. Weet je. Ook mijn best blijven doen zodat zij ook gelukkig kunnen leven, verder kunnen leven.
1: De SCMC T-Mobiel.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar coververhaal achter de realiteit van drive-by-shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Ashwin Michael Adin spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname, tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via parbode.com en volg ons op FB.

0: Skip. Dat Skip.
1: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kozeband of sopropos of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7

zondag 10 mei naar de Ramada Rooftop Lounge en Bar en geniet van een heerlijke moederdag all-you-can-eat buffet breakfast. En s'avonds ontspan je met soft live music, jazz, seks en akoestische vibes voor de perfecte afsluiting van haar dag. Reserveer nu via 42-4160 of WhatsApp 767-5918. Een hele fijne, liefdevolle moederdag.

Het is vandaag woensdag 6 mei. Goedemorgen, Radio 10 met het nieuws. Het Israëlische leger heeft vanochtend een evacuatiebevel afgegeven voor 12 dorpen en steden in het zuiden van Libanon. In de waarschuwing roept het leger inwoners op om hun huizen te verlaten. Er geldt nog altijd officieel een staakt het vuren in Libanon. Dat zou door de Hezbollah zijn geschonden, stelt het Israëlische leger. Beide partijen beschuldigen elkaar continu van schendingen van het bestand. Abbas Araghchi is vandaag in Beijing, China, voor een bezoek aan zijn Chinese evenknie, Wang Yi, melden Chinese staatsmedia. De Iraanse buitenlandminister is in China om bilaterale verhoudingen en regionale als ook internationale ontwikkelingen met Wang Yi te bespreken, melden Iraanse media eerder. Volgende week reist de Amerikaanse president Trump naar China voor een ontmoeting met Xi Jinping. Dat bezoek werd eerder uitgesteld vanwege de aanvallen van de VS en Israël op Iran, waarmee die landen een oorlog in het Midden-Oosten ontketenden. Een man wordt in de VS verdacht een Mexicaanse miljardair voor ongeveer $450 miljoen te hebben opgelicht. De 63-jarige Vladimir Sklarov, die ook de namen Gregory Mitchell en Mark Simon Bentley gebruikte, was eigenaar van het nepbedrijf Astor Assets Group. Hij zei een ervaren kredietverstrekker te zijn die banden had met de Astor-familie. Dat is een bekende rijke familie die veel onroerend goed in New York bezit en het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel oprichtte. In de aanklacht noemt het Openbaar Ministerie niet de naam van het slachtoffer, maar uit eerdere documenten blijkt volgens persbureau Associated Press dat het gaat om de Mexicaanse miljardair en mediamagnaat Ricardo Salinas Pliego. Hij gaf vorig jaar al een interview met de Wall Street Journal waarin hij toegaf te zijn opgelicht. Hij was volgens de aanklacht op zoek naar een lening van $100 miljoen. Dat geld wilde hij investeren in crypto. Sklarov en een handlanger stemden in juli 2021 ermee in om minstens $115 miljoen aan Salinas te lenen. Voorwaarde was dat een deel van de aandelen die het bedrijf van de miljardair bezat tijdelijk als onderpand zouden dienen, zonder dat ze verkocht mochten worden. Dat deed Sklarov wel. Hij verkocht de aandelen, gebruikte een deel van de opbrengst om de lening aan Salinas te financieren en hield de overige honderden miljoenen zelf. Salinas kwam er pas in 2024 achter dat de aandelen waren verkocht. Sklarov is volgens de aanklacht afkomstig uit Griekenland, maar de Wall Street Journal meldt dat hij een in Oekraïne geboren Amerikaan is die eerder werd veroordeeld voor fraude. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

Nadelensuur Spitsoor. Iedere werkdag tussen 1 en 2 'smiddags op Radio 10. Weet jij de herkomst van dit geluid? SMS het goede antwoord tussen 1 en 2.

0: naar ons eigen restaurant.
1: Dawood King, Mahoney Lane, nummer 4. Telefoon 83x7-3x6.
2: De nieuwe Crafted Flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza Hut!
2: De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Maak kennis met Touchy and the Lee's Delicatessen Shop. Een charmante delicatessen shop waar de smaken van Frans-Guyana en Suriname samensmelten. Hier vind je ambachtelijk vervaardigde Frans-Guyanese yoghurt en yoghurtproducten, een uitgebreide selectie Surinaamse fruitpulp van alle fruitsoorten, vers, smaakvol, ideaal voor smoothies, desserts en traditionele gerechten. Perfect voor liefhebbers van unieke, tropische, gezonde en hoogwaardige producten. Touchy and the Lee's Delicatessen Shop voor natuurlijke, gezonde en authentieke producten. Voor de consument, de horeca en eetgelegenheden. Vind ons aan de Anton Drachtenweg nummer 68 bij de ingang van het Zorghotel. Bel voor meer informatie met 866-9620. Touchy and the Lee's, de Su-Franse Delicatessen Shop.

0: Wonderful.
1: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
3: Naskip. Naviu.
4: Vis, heerlijk en gezond.
5: Vis,
4: dagelijks vers in onze eigen winkels. Gezond en betaalbaar, dus binnen ieders bereik. Hapco vis en visproducten zijn schoon, goed verpakt en bevroren. Ook verkrijgbaar bij goed gesorteerde supermarkten. Bezoek Hapco Delight voor kant-en-klare gerechten, seafood lekkernijen en dik belegde broodjes aan de Gemene Landsweg en de Aida-straat in Paramaribo Noord.

0: vier Moederdag op een smaakvolle manier. Op zondag 10 mei bent u uitgenodigd voor onze Eco Toradica Mother's Day Lunch op het sfeervolle Bougainville Terras. Tussen 1:30 en 2:30 middags kunt u samen met mama van heerlijke, zorgvuldige, geselecteerde gerechten. Wilt u het volledig menu bekijken? Check dan onze socials. Alle moeders worden extra in de watten gelegd met een speciale koekoebox giveaway en een complimentary mimosa bij aankomst. U betaalt 1350 SAD per persoon, inclusief BTW en service charge. Reserveer vandaag nog via 471500, extensie 5371 en maak deze moederdag onvergetelijk. Eco Torarica, have a taste of nature.
1: Dit wordt hem. Mommy, put on your dancing shoes. Zoals op zaterdag 9 mei presenteert Club Cozy de Mother's Day Celebration. Celebrate mom in style. Live entertainment by Q-Time Band. Ladies, free entry. Men, 250 SRD. Cozy, always the place to be. The Mother's Day Celebration. Saturday the 9th of May, starting at 11. Cozy, always the place to be. Solenbergstraat 3. Deze zaterdag is het Saturday Sale bij Jaike Lights en Techniek, Gongrijpstraat 211. Fix

Kortingen tot wel 60% op inbouw-ledspots, ledbulbs, gekleurde floodlights, ledbuizen, vloerspots, wandlampen, stringlights en nog veel meer. Saturday sales.

0: alle produkten.
1: Samen eten smaakt beter en samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pak meal. KFC, naf uno.

0: Skip. Dat Skip.
1: Bij JAXA weet je wat je krijgt. Kwaliteit, service en spullen die gewoon werken. Van topmerken in elektra tot waterinstallatie en meer. Alleen het beste is goed genoeg. Onze producten worden gekozen door vakmensen. Onze experts staan altijd klaar met een goed antwoord. Wij verkopen A-merken, getest en vertrouwd. Dat is het verschil van topmateriaal bij JAXA. Als je nu groot inkoopt of een onderdeel nodig hebt, bij JAXA loop je altijd met een goed gevoel naar buiten. Kom langs aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. En op de zaterdag tot 1 uur 's middags. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.
2: Songs.
3: Elke week.
2: Elke dag.
3: En elk uur.
2: Dit is een Radio 10 promo.

The best ride for the best mom at Yokohama Trading. Bij Yokohama bent u op het juiste adres voor het perfect cadeau. Interne financieringsmogelijkheden vanaf 25% aanbetaling. En bij bankfinanciering 10% aanbetaling of 0% aanbetaling op nieuwe voertuigen. Deze actie is geldig tot en met 11 mei. Een fijne moederdag namens Yokohama Trading NV.

Wat maakt dat je er altijd weer stralend uitziet? Bingo! Wasmiddel van Bingo. Verkrijgbaar in poeder en vloeibaar. Nu nog geconcentreerder, dus veel minder nodig per wasbeurt. Voor de beste prijskwaliteit. Bingo! Zo haal je net iets meer uit het leven. Bingo!

0: De nieuwe Crafted Flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza Hut!
0: De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.

0: Roasted peanuts covered in chocolate. Ping pong. Bounce into flavor.
1: Importeur en distributeur Hadremeet.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
3: Elke woensdag.

0: Blow Your Mind. Live in Wambong, live op 10. Elke woensdag vanaf 7 uur. Nou, round. Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4 bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8-3x7-3x6.
1: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
0: Naskip.

0: Nu ook verkrijgbaar Pacifico Gold met een verfijnde en speciale rijke smaak.
1: Popeyes maakt iedereen blij, want wij hebben nu ijscream erbij. Haal vanaf vandaag jouw ijscream bij al onze Popeyes filialen of gewoon in de drive, because you deserve a Popeyes dessert. Share love.

0: No, met een DJ Cat Signature, Street Pop Magic van Rudolf Eidanus. Die deed het daarvoor had je de medley Jocelyn van Kazaf. En save the date, Kazaf is ergens volgende maand in Stranang hoor. We komen voor op een tourschema. Dus daar zul je de komende weken heel veel van horen. En deze band doet al zo lang, decennia lang, haar duit in de zak met mooie cultuur uit de Sunny Caribbean. Nou, de DJ Cat remix hoorde je net van Tide Ete uit de songboek van Dr. Henk McDonald. We hebben de moederdagliedjes ook voorbij horen komen. En ja, ik ga ervan uit dat die woensdag gewoon gaat, als u dat wil. Op de juiste manier natuurlijk. Ik hoop natuurlijk ook dat u zich goed voelt en een uw best te doen bent. En we zijn blij dat u bent afgestemd op deze mooie zender. Vanuit Paramaribo, Radio 10 Magic FM. Wereldwijd op radio10.sr. En we gaan op zoek naar lekker eten. We zetten meteen koers naar de Zonnebloemstraat nummer 44. Daar staat Boritori, original Boritori. En wat hebben ze vandaag voor ons? De budget deals van Nasi Bami, gestoofde kip, currykip en moxalesi. Vandaag ook de Boritori Douglas special. Gezouten amstooi met varkenskrabbetjes. Klaro met zoutvlees. Masus moxalesi. Gestoofd varken, gestoofd rund en gestoofde kip. En vandaag ook een gronja soepo. De soep van de dag, gronja soepo. We hebben vandaag ook gebakken kandra, lipgloss bami en nasi, currykip, currydogs en curry hay, aardappelpuree, bulgur of roti in plaats van rijst, roti slordig met aardappel en groenten en alles erop en eraan, rotirol kip, rotirol vegetarisch en vandaag ook rundersatees, klein formaat, de groenten, klarung, pampong, boulanger en kousenband. Het gebeurt allemaal. Dit is het menu van Boritori, Zonnebloemstraat nummer 44. Bel en bestel via 439-173. Het kan ook via 868-1010. Met nog een kleine 10 minuten naar het volle uur mag u verwachten nog één moederdagsong. Ditmaal met de complimenten van Fernandes Bakkerij. Maar eerst nog even dit.
1: Jij valt op mijn imago.
0: De grootste hit in Nederland in 2016. Meest gestreamd, de grote hit van Broederliefde. Kom je mee? We gaan naar de jungle.

0: Afrika terug in de jungle. We leven duur in de Benelux.
1: Jaren Song is geproduceerd door Jack Chirac. En in één keer had Broederliefde het meest gestreamde lied van het jaar. Een double A-sider trouwens, met een andere grote hit van Broederliefde, Mino Lobding. Mino Lobding Bari. En het is vooral Jungle die hem deed. En ja, meteen een grote act in Nederland, hè, Broederliefde.
2: Fernandes Bakkerij wens je een moederdag vol zachte knuffels, pure waardering en onze heerlijke moederdagtaarten. Verkrijgbaar bij onze warme bakker en pastries.

0: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robiemarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza Hut!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Beste mensen, de Suriwet Lotto jackpot bedraagt 1.300.000 SED. En de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je loten op tijd op www.suriwet.sr. Suriwet Lotto, itang amoro. Trangawang.
4: Yes, Asanya. Asoso gan sama iteli, gipi kinenge, Suriwet na iteli.
0: Het is 11 uur. De tijd is van Campus Co. Wonglaan 1, Hoek Zonnebloemstraat. Campus Co. Ook voor reparatie van uw schoenen en tassen.

0: bijeen gebracht door verlangen, onderscheiding en adoratie. Bijeengehouden door consistentie en vurige bestendigheid tegen stormen en uitdagingen. Ingrediënten van een sterk fundament.
1: No. Ik heb het niet over het huwelijk. Maar dit zijn de kenmerken van de tegellijmen van Surimassa. Vraag ernaar. Surimassa. Solide en sterk.
2: Woensdag 6 mei, goedemorgen, Radio 10 met het nieuws. In Portugal zijn gisteren 15 agenten opgepakt in een onderzoek naar marteling van arrestanten in Lissabon. In januari werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen van mensen en het delen van die beelden. Onder de slachtoffers zaten volgens aanklagers voornamelijk mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats en illegale migranten die voor kleine vergrijpen waren gearresteerd. De hoofdverdachte is een 22-jarige man. Hij wordt beschuldigd van 29 misdrijven, waaronder 6 gevallen van marteling, 5 gevallen van verkrachting en 7 gevallen van machtsmisbruik. De andere verdachte is een 26-jarige agent. Zij moeten nog voor de rechter verschijnen. Hun arrestatie leidde tot een breder onderzoek waarin in maart 7 agenten werden opgepakt en nu dus nog eens 15 andere agenten. Zij zijn aangehouden in een nieuw onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. In hetzelfde onderzoek is ook een beveiliger van een nachtclub aangehouden. De politie wilde niet zeggen of de aangehouden agenten in dit nieuwe onderzoek ook verdacht worden van marteling. Zij zouden bijvoorbeeld ook kunnen worden aangeklaagd omdat zij niet zelf deelnamen, maar wel beelden zagen of deelden en dat verzwegen. De verdachte van het aanrijden van mensen in Leipzig wordt op last van de rechter voorlopig opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en poging tot moord op meerdere andere mensen. De autoriteiten zeggen dat er aanwijzingen zijn dat hij op dat moment verminderd toerekeningsvatbaar was. De verdachte verbleef in de periode voor de aanrijding ook in een psychiatrisch ziekenhuis, zeggen de autoriteiten in de Duitse deelstaat Sachsen. Hij had zichzelf laten opnemen. De man was al bekend bij de politie vanwege onder meer dreigementen en beledigingen. Duitsland is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door incidenten waarbij met voertuigen werd ingereden op groepen mensen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun nieuwe studioalbum Foreign Tongues uit, bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. De plaat met 14 nummers werd in korte tijd opgenomen in de Metropolis Studios en bevat grotendeels materiaal dat eerder al was ontwikkeld. Volgens Mick Jagger kwam het album tot stand na een intensieve werkperiode. Op de plaat is ook wijlen drummer Charlie Watts te horen via een opname van voor zijn overlijden in 2021. Daarnaast leveren gastmuzikanten als Paul McCartney en Steve Winwood bijdragen. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de band, The Rolling Stones, die al sinds 1962 actief is en tot de meest invloedrijke rockgroepen ter wereld behoort. Tot zover het nieuws. Goedemorgen.

0: gaan naar ons eigen restaurant.
1: Douwe King, Mahonilaan nummer 4. Telefoon 83x7, 3x6.
2: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
3: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair.

0: De terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.
1: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Eze en Frans Zangrafu. De stand-up comedians Glenn Huizen en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffrey. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
0: Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaeike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.
2: Jason, in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%

up all night to get lucky. Je hoorde Sonte, de nieuwe hit van Yogi D. Met heel wat Rutu erin, Rutu en Winti. Van Monty's stem hoor je ook in die song trouwens. En dit was weer een throwback met Magic. Celebrating almost 30 years of wonderful music, jawel. Radio 10 Magic FM. Deze december vieren we 30. En dat is toch wel een mooie kilometerstand, dacht ik zo'n beetje. Nou, we gaan nu richting de Zonnebloemstraat, nog een keer. Maar nu gaan we naar even kijken, Lobby. Ja man, Ed Lobby, restaurant Ed Lobby. En we zijn benieuwd hoe het menu er vandaag voor staat. Dat gaan we dus nu met u delen in de Magic Café. Deze woensdag bij Lobby.

dat is even hebben. Ja, hier gaan we. Woensdag 6 mei. A la condre moxalesi, geroosterde kip met groenten. Gestoofd rund met oortjes, geroosterde Chinese lappen. Vandaag pikante vis en de vis is bang bang. Een mix van sopropos, de soep van de dag. Kazave mix bananensoep, een gronja soep, zo je wel. Bruine bonen en voor de vegans natuurlijk ook altijd iets aparts bij het lobby. Pikante tempeh is het vandaag. En we moeten nog even benoemen taierblad en antroa als de bijgroente. We hebben ook bulgur in plaats van rijst, dien gewenst. En ook lekker zar, bojo, pruimen en marmercake en eierenkoek. Het gebeurt allemaal bij Lobby, restaurant Het Lobby. Aan de Zonnebloemstraat, nummer 23, schuin tegenover Campus Co. Bel en bestel via 432-855. Dat is 432-855. En je weet wat we altijd zeggen bij Lobby. Our taste is perfection. Ja, zo is dat. U bent er van harte welkom. We zijn open for business en... Het belooft gewoon niets anders dan smakelijk eten, dacht ik zo'n beetje. Ja man, dat was dus het menu van Ed Lobby. Later dit uur, op de bodem van het uur om 11:30. WK 2026, de pools, verzorgd door Giovanni.

0: Ad Lobby, Zonnebloemstraat 23, telefoonnummer 432855.
1: De VZB Bank wenst alle mama's, oma's en verzorgers een fijne moederdag. We zijn er voor u, net zoals u er dagelijks bent voor ons. Vandaag en in de toekomst. VZB, de bank voor iedereen.

0: no, Antonio Gilson Porfiro. Ja, hij komt uit Rio de Janeiro en zijn artiestennaam is Ajapi en dat zijn gewoon zijn initialen AGP. En ja, een beetje urban samba zanger geweest in de 80s. Men sprak toen nog niet echt over Pagode, maar goed, uit het album Mistura Brasileira uitgelezen, zijn grootste succes, deden we ja, dit moederdagliedje. Het laat niets aan de verbeelding over. Mama, goed zo. Het is 11:45, het is de Magic Café, woensdag.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Wat maakt dat die knappe collega steeds bij jouw bureau komt staan? Bingo! Wasverzachter van Bingo is verkrijgbaar in 6 innemende geuren. Nu nog geconcentreerder, dus veel minder nodig per wasbeurt, voor de beste prijskwaliteit. Bingo! Zo haal je net iets meer uit het leven. Bingo!

0: Met typisch Leibniz op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Door vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. Typisch glijmiddel is een echt Surinaams product, gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. Typisch glijmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adultshops.
1: Ben jij meubelmaker of interieurbouwer? Dan weet je, elk project is een bouwsteen voor de toekomst. Bij Jetsa vind je alles wat je nodig hebt om de toekomst vorm te geven. MDF-platen in alle kleuren en texturen, kantenband, scharnieren, countertops, ladegeleiders, handgrepen en nog meer. Of je nu een complexe keuken bouwt of een unieke kast op maat, bij Jetsa krijg je kwaliteit, voorraad en vakkundig advies. Loop gerust binnen aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag, van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags en op de zaterdag tot 1 uur in de middag. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.
2: Psst, vaders en kinderen, Moederdag komt eraan. Dit is het moment om jouw lieve moeder te bedanken voor alles wat zij doet. Bij Deto helpen we je graag het juiste cadeau te vinden. Van prachtige vazen en handig tuingerei tot die pottenset waar zij al een poosje naar kijkt. Shop tot en met 9 mei extra voordelig met onze speciale Moederdagdeals. Als klantenpashouder ontvang je extra punten op geselecteerde artikelen. Bezoek ons aan de Kennekampweg en bedank jouw moeder op de juiste manier. Op 8 en 9 mei zijn wij open tot 6 uur 's middags. Deto, let's light up your life.
3: Dankjewel mama, I love you.
2: Deto. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5 en op de zaterdag van 8 tot 2.
4: Sanoush Books aan de Mahonilaan heeft het allemaal. Kantoor- en schoolbenodigdheden, kopiëren en inbinden, alles ligt hier klaar. We zijn ook officiële wederverkoper van Canon machines en cartridges. Sanoush verkoopt schoolboeken voor elk vak en onderwijsniveau. Zoek je tijdschriften, de populaire puzzelboeken of een boeiende roman, Engelstalig of in het Nederlands, of werk van bekende Surinaamse schrijvers? Talent dat tot je verbeelding spreekt en je horizon verbreedt. Stap gauw binnen bij Sanoush Books, Mahonilaan 67.
5: United Cement. The strength of the future.
6: Ready to experience 6 times more freshness in your clothes? Try Downy Unstoppables. Its fragrance is so amazing, you'll have to sniff it to believe it. Try Downy Unstoppables today. 6 times more freshness versus using detergent alone.
7: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
8: Naskip.

0: sueño al ley.
1: Nou, en dan zijn we even toe aan het volgende restaurant in deze Magic Café. Even kijken. We kunnen koers zetten naar

0: Ja, we zetten koers naar Dawood King, restaurant Dawood King op de hoek van de Mahonielaan en de Anton Drachtenweg. Vandaag rijstvis, kruidsapropos, kousenband, jangen, santen, gori, moksalesi met zoutvlees en gerookte kipper door, nasi rames, gele rijst met gudangen, bami petjel, petjel, bami kip, nasi, tahoe longtong en zoute ei. Onze gerechten zijn 100% halal. We hebben ook lumpia saté, krokante bakabana en ook Dawood in 1 liter fles Dawood Islash en Estelaire. Levering binnen Paramaribo mogelijk. En ja, we zijn open voor business al vanaf 10 uur trouwens. Restaurant Dawood King staat op de hoek van de Mahonielaan 4 en de Anton Drachtenweg. Voor bestellingen kunt u contact maken via dit nummer 8 3x7 3x6. Punt uit. 8 3x7 3x6. Ja, eerst die 7, dan die 6. Nou, cool. Dat was dus het menu van Dawood King. En een shout-out aan alle harde werkers daar. Trouwens, een shout-out aan alle harde werkers waar je ook bent. De mannen en vrouwen die niet bang zijn om te werken. Ja, de mannen en vrouwen on the job natuurlijk. Hey, keep it going. Good going with magic. Op de kop af 11:30. Greet ne greet moro. Abunde krontomerchief sungi doro. En we hebben het natuurlijk over Wokbrand kokosmelk. Tjane waka. Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors. Girl is on fire.
1: Vier Moederdag op een smaakvolle manier. Op zondag 10 mei bent u uitgenodigd voor onze Eco Torarica Mother's Day Lunch op het sfeervolle Bougainville terras. Tussen 1:30 en 2:30 smiddags geniet u samen met mama van heerlijke, zorgvuldige, geselecteerde gerechten. Wilt u het volledig menu bekijken? Check dan onze socials. Alle moeders worden extra in de watten gelegd met een speciale koekoebox giveaway en een complimentary mimosa bij aankomst. U betaalt 1350 SAD per persoon, inclusief BTW en service charge. Reserveer vandaag nog via 471500, extensie 5371 en maak deze moederdag onvergetelijk. Eco Torarica, have a taste of nature.
0: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
2: In deze aflevering de groep met Frankrijk, Senegal, Irak en Noorwegen, groep I. Frankrijk begint voor de 17e keer aan een WK-voetbal. Het debuut van Le Bleu, zoals het Franse elftal wordt genoemd, is op het inaugurele WK van 1930 in Uruguay. De Fransen komen niet verder dan de groepsfase. Het duurt tot het WK van 1998 in eigen land, voordat de Fransen het WK voor de eerste keer winnen. In 2018 herhaalt Le Bleu die prestatie en wint voor de tweede keer het WK voetbal. In 2006 in Duitsland en in 2022 in Qatar eindigen de Fransen als nummer 2. In 1958 op het WK in Zweden en in 1986 op het toernooi in Mexico wint Frankrijk de bronzen medaille. Terwijl het in 1982 het WK als nummer 4 afsluit. Dan Senegal. Senegal is op het toernooi in Canada, de VS en Mexico voor de derde opeenvolgende keer en de vierde keer in totaal actief op een WK. De Leeuwen van Teranga, zoals het elftal ook wordt genoemd, debuteert op het toernooi van 2002 in Zuid-Korea en Japan. Op dat WK wordt direct de beste prestatie neergezet, met een plek in de kwartfinale. In 2018 is de groepsfase het eindstation en in 2022 in Qatar haalt Senegal de achtste finale. Dan Irak. Irak staat voor de tweede deelname aan een WK-voetbal. Op het debuut in 1986 in Mexico verliezen de Leeuwen van Mesopotamië, de bijnaam van het Irakese elftal, alle drie de groepsduels. En dan tot slot van groep I, Noorwegen. Noorwegen doet voor de vierde keer mee aan het WK voetbal. De Nooren debuteren op het toernooi van 1938 in Frankrijk. Op dat WK, waar vanaf het begin knock-outwedstrijden worden gespeeld, kan Noorwegen al na de eerste wedstrijd de koffers pakken. De volgende deelname is pas in 1994 op het WK in de Verenigde Staten. waar het toernooi na de groepsfase eindigt voor de Noren. Het laatste WK waarop Noorwegen actief is, is in 1998 in Frankrijk, waar met een achtste finale plek het Noorse elftal de beste prestatie tot nu toe aflevert op een eindronde WK voetbal. In onze aflevering morgen een blik op de landen in groep J.
3: Zijn je koffers al ingepakt, maar heb je nog geen reisverzekering? Ga dan naar www.self-reliance.sr en vraag snel en gemakkelijk een offerte aan. Veilig verzekerd bij Self Reliance. Veilig verzekerd
2: bij Self Reliance. Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
4: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
5: Beste mensen, de Suriberg Lotto jackpot bedraagt 1.300.000 SED. En de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je lotto op tijd op www.suriberg.sr. Suriberg Lotto, itang amoro. Drangwang.
6: Yes, Asanya. Aso so gansa ma itelie. Gipikinenge, Suriberg naiseli.
4: De nieuwste paarbode ligt nu in de winkel. Paarbode duikt in haar coververhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Ashwin Michael Adin spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via parbode.com en volg ons op FB.
7: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
8: Mam!
7: Oeps, de kinderen zijn er.
8: Pizza!
7: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
9: Maak van uw gordijnen het visitekaartje van uw huis. Bij Beirut Bazaar vindt u talloze accessoires om uw gordijnen en vitrages tot hun recht te laten komen. Haakjes, oogjes, spiralen, rails, gordijnringen, roedes, knoppen, douchegordijnen enzovoorts. Alles tegen prettige prijzen waardoor u extra geld over kunt houden.
10: In het warm huis voor hem en haar, daar staat altijd alles klaar. Beirut Bazaar.
9: Zwartenhovenbrugstraat 38 tot 40.
11: Goeiedag, tafel voor twee? Komt u maar mee. Ons menu? We hebben burgers, wings, pasta's.
12: Zombie!
11: Ja, we hebben ook cocktails. En onze branded gifts kunt u vinden in onze giftshop.

0: Hard Rock Café rockt je leven echt.
1: Nog meer wat strip, jong.
2: Nee, meneer. U kunt morgen terugkomen.
0: Vind ons bij IMS Mall en JAP International Airport.
3: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
4: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi ramen, stilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4 bak nasi ramen voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3.

Moeder, bedankt voor je eindeloze geduld en liefde. Jij geeft zonder te vragen en vandaag geven wij jou terug. Jouw liefde is onze grootste kracht. Een hele fijne moeder.

Joanne Dans en Milaya Gaby toch wel een groot compliment maken, hè? Eigenlijk een 4-in-1 voor mama. Een hele mooie Mother's Day medley, zo hebben ze het gedoopt. En dat doet wel wat, hoor. Echt wel de mooiste Surinaamse madre- en moederliedjes. Dit is Tame Impala met de Jenny remix van hun wereldhit Dracula. De Magic Café, we koersen richting het middaguur. Wel geteld 10 links van 12.

McDonald'sje meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.

0: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
1: Hey, meisje, ben je bij de soep?
2: Bij?

0: Met schoenen om te zoenen.
1: En nu aandacht voor het menu van X7U voor deze woensdag 6 mei. Vandaag bij X7U Ringweg Zuid, Chinese taiersoep, blakai pisi moksalesi, bruine bonen, een mix van oker en gerookte kip, bami, bruine nasi, currykip, gestoofd varken, rijstgestoofde kip en zoetzure anjumara. De groenten, kousenband en kaisoi. Voor lekker eten moet je X7U heten. We zijn open vanaf 12 uur vanmiddag. Bel en bestel via 849-7671 of 3x4-500. X7U, Ringweg Zuid 57.
2: X7U, meer dan een restaurant.
3: Kunt u een onderdeel niet vinden? Nou, erger is Treffy. Bestel het bij Max Control. Uw auto- en motorfietsonderdelen importbedrijf. Voor Toyota-onderdelen rechtstreeks uit Japan. Mercedes-Benz en BMW-onderdelen rechtstreeks uit Europa. Vandaag besteld, binnen 10 dagen op uw voertuig. Miep, miep. Max Control, Zirkoolstraat 35, Marathon.

0: Max Control Wholesale.
1: Francisco de Goya straat 16, schuin tegenover Kuldeep Singh.
0: Ook voor het importeren van diverse goederen. Wij zijn ook groothandel in huishoudelijke producten
1: en nog veel meer.
0: Bezoek onze page op Instagram en Facebook. Max Control Wholesale.
1: Ook even snel. Miep, miep.

0: Kip. Das Kip.
1: En wat zal ik zeggen, welkom in het land van zoveel lekker eten, want we staan alweer klaar voor het volgende restaurant. Nu Pauli, Food by Stefanie Loor. Vanaf 12 uur over voor business, dat is over 3 minuutjes precies. Vandaag, woensdag 6 mei, pindasoep met zoutvlees en kip. Bruine bonen met kip en rookworst. Zopropo zoutvlees en vandaag ook tillometrie. We zijn vanaf 12 uur open voor business. We zijn gevestigd in Oase, komen wij in de straat Zorg en Hoop. Het is takeout only. En u mag bellen en bestellen via 400-247. Het menu van Pauli, Food by Stefanie Loor.
2: Hoor je dat? Dat is rotisserie chicken. En die haal je bij Pollo Tropico. Halve of hele kippen, vers van de grill, sappig van binnen, krokant van buiten. Check Pollo Tropico aan de Wilhelminastraat op de Foodstrip. Van maandag tot en met donderdag van 11 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds. En van vrijdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 2 uur in de ochtend. Bestel nu op 749-7000. Elke woensdag hebben we hele kippen voor 450. 75 SRD. Pollo Tropico. Wilhelminastraat op de Foodstrip.
1: Geen standaard ontbijt in bed, maar een luxe, compleet verzorgde middag in die venue. Dit wordt hem, het moederdaguitje van 2026. Moeders hoeven niets te doen. We zorgen voor een uitgebreid culinair brunchbuffet en met top entertainment in een unieke, chique setting. De middag wordt in goede banen geleid door Romano Whip. En het wordt een prachtige balans tussen muziek en emotie van Humphrey Colin, Naomi Zastra, Koloku en de grote verrassing uit NL. Maar dat is nog niet alles. Elke aanwezige moeder maakt kans op een gratis retourtje naar Brazilië met complimenten van Universal Jet Services en Gol Airlines. Elke moeder in de zaal maakt evenveel kans. De D-Venue Mother Day's Brunch begint om 1 uur. De inloop is om 12 uur. Reserveer nu voor de exclusieve Mother's Day Brunch van D-Venue. Boekingen uitsluitend via 847-0059. Dit wordt unforgettable.

Jij viert 55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en Instaal. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

0: Kritiek DNA op presidentiële ingreep bij Self-Reliance. Parlement wil onafhankelijk onderzoek naar doodgoudzoekers te Royal Hill. Officiële politieverklaring niet overtuigend genoeg, zeggen fractieleiders. En Noord-Korea wijzigt grondwet en doet afstand van ambities voor Verenigd Korea. Goedemiddag, het is vandaag woensdag 6 mei, Radio 10 met het nieuws. De door de president Geerling Simons gepleegde ingreep bij verzekeringsmaatschappij Self-Reliance heeft haar kritiek opgeleverd. Fractieleiders Gerald Pawiro-Rejo van de NPS en Aziz Gayadin van de VAP stellen dat er mogelijk sprake is van politieke inmenging in de financiële sector. Aanleiding is een brief van het staatshoofd aan de Raad van Commissarissen bij Self-Reliance, waarin wordt aangedrongen op het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders en bespreken van het functioneren van meerdere commissarissen met mogelijk ontslag tot gevolg. Pawiro-Rejo stelt onder meer dat hierdoor de principes van goed bestuur en corporate governance onder druk komen te staan.
1: Het bericht heeft ons bereikt dat de president het nodig acht om de leden van de Raad van Commissarissen van de NV Self-Reliance te ontslaan. Althans terug te roepen of te doen roepen in een bijzondere AVA. Dat bevreemdt ons omdat wij weten dat er niet zoveel bedrijven zijn die gelieerd zijn aan de staat die winst maken. Self-Reliance is er één van. De staat is niet de meerderheidsaandeelhouder, wel de grootste, 40%. Nu heb je daar een bedrijf dat winst maakt, dat het goed doet. En de president vindt het nodig om de raadsleden die niet gelieerd zijn aan de overheid te doen ontslaan. Dat bevreemdt ons, te meer omdat we ervaren hebben wat de regering, wat de overheid heeft gemaakt van andere staatsbedrijven waar zij haar politieke mensen heeft benoemd. Graag hebben we van de president, zeker de minister van Financiën, hier uitleg over.
0: Volgens de fractieleiders betekent aandeelhouderschap verantwoordelijkheid, maar geen absolute controle. De staat bezit ongeveer 40% van de aandelen in Self-Reliance. De regering die conform de statuten als groot aandeelhouder wel bevoegd is in te grijpen bij het verzekeringsbedrijf, is opgeroepen om volledige transparantie te geven en het besluit juridisch te onderbouwen. Volgens berichten wordt overwogen de kwestie terug te draaien. De tegenstrijdigheden in het verhaal rond de dood van twee illegale goudzoekers bij Royal Hill, de concessie van CN Mining in het district Brokopondo, moeten worden opgehelderd. Zo maakten parlementariërs gisteren duidelijk. Er is geëist dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar het politieoptreden, daar getuigenverklaringen sterk afwijzen van de officiële lezing, dat het tweetal tijdens een vluchtpoging gedurende een opruimingsactie van een berg kwam te vallen. Ooggetuigen daarentegen spreken van buitensporig geweld dat is toegepast en mogelijke betrokkenheid van politiefunctionarissen bij afpersing en goudroof. In het parlement is aangehaald dat het probleem structureel is en ontruimingen zonder alternatieven het conflict op de goudvelden juist verergeren.
2: Niets doen en ontruiming alleen is geen optie, omdat het volgende incident om de hoek ligt en we moeten voorkomen dat de zaak totaal gaat escaleren. We verwachten wel slagvaardigheid en dialoog. In de eerste plaats eisen wij, eis ik, dat er onafhankelijk onderzoek komt ten aanzien van de mogelijke disproportionele reactie van de taskforce op de illegale bezetting door porknokkers in het concessiegebied. Te vaak horen wij dat door onnodig provocerend

0: akkoord de boy, tak wo gide boy opties, en nog kang voorzitter. En ik heb vernomen dat RBT en zoeken de boy staan met video voor roeps maar op. Dat kan niet. Het volk mag protesteren tegen het gedrag van de politiemannen die daar gaan.
1: We gaan niet oproepen dit... tot protest. Dus u kunt vervallen.
0: Ze mogen oproepen om op te komen voor hun rechten. Ja, en dat is een democratisch recht. Laat de politie weten wat ze doen.
2: Sowieso willen we weten wat de doodsoorzaak is van deze heren. Ze zijn daar illegaal, we zijn er bewust van. Maar wat is de optie die de staat heeft voor deze jongens, deze heren? Ze zijn ouders, ze zijn hoofd van de gezinnen. Van hieruit vraag ik dus dat er een diepgaand onderzoek ingesteld wordt naar de doodsoorzaak van deze heren.
3: Producten die door de Europese Unie zijn geweigerd vanwege te hoge pesticidenresiduen lijken mogelijk op de lokale markt te zijn beland. Deze bezorgdheid is gisteren geuit in de Nationale Assemblée. Tegelijkertijd klinkt de kritiek dat Suriname strengere kwaliteitsnormen hanteert voor export dan voor de eigen bevolking. Zo zouden zendingen kousenband en rode peper zijn afgekeurd vanwege het overschrijden van residulimieten. Volgens parlementariërs is er geen duidelijk bewijs dat deze producten uit de handel zijn gehaald, waardoor het risico bestaat dat ze hier gewoon worden verkocht. Terwijl VAP-parlementslid Cheryl Dijksteel wijst op structurele tekortkomingen in de controle, waarschuwt NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam voor de verkoop van deze producten aan de Surinaamse consument.
4: Zijn deze exporteurs geïdentificeerd? Worden andere producten van dezelfde landbouwbedrijven getest? Kunnen wij nagaan waar deze producten vandaan komen? Zonder dat we kunnen nagaan waar een product vandaan komt, is het controle onmogelijk. Daarnaast is de kernvraag, voorzitter, worden producten getest voordat ze op de markt komen of geëxporteerd worden? Als dat gebeurt, waarom zijn deze overtredingen niet ontdekt? En als het niet gebeurt, waarom ontbreekt deze basiscontrole nog steeds? Voorzitter, dit probleem is niet nieuw. In het strategisch plan van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid is pesticidenresidu al als prioriteit benoemd. De problemen zijn bekend, de oplossingen zijn bekend, maar ze worden niet uitgevoerd. Het resultaat is ernstig. Export wordt afgekeurd, onze reputatie wordt geschaad. En het meest zorgwekkende, deze problemen worden ontdekt door Europa, niet eens door onszelf. Dat betekent dat ons systeem faalt in haar basisfunctie, het beschermen van de consument.
5: Ik heb niet gezien dat er een recall is geweest van de producten, voorzitter. Dat wil zeggen dat de producten op de schappen liggen. Dat wil zeggen, voorzitter, dat we bezig zijn het volk te vergiftigen, voorzitter. Actieve verboden stoffen. Wat zijn we aan het doen, voorzitter? Ik vraag hiervoor aandacht, voorzitter, want dit kan niet.
3: Dat waren NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam en VAP-parlementslid Cheryl Dijksteel in het parlement gisteren over de mogelijkheid dat landbouwgewassen die niet door de strenge EU-toezicht op de Europese markt belanden wegens de hoge pesticidenresiduen gewoon hier aan de man worden gebracht. In het nieuws vandaag: kritiek DNA op presidentiële ingreep bij Self-Reliance. Afgekeurde exportgroenten mogelijk lokaal verkocht. DNA hekelt dubbele voedselnormen in het land. En parlement wil onafhankelijk onderzoek naar doodgoudzoekers Royal Hill. Noord-Korea wijzigt grondwet en doet afstand van ambities voor Verenigd Korea. Tientallen onnodige sterfgevallen in Zwitser ziekenhuis door wanpraktijken.
6: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
3: Noord-Korea heeft in de grondwet afstand gedaan van ambities voor een vreedzame hereniging met buurland Zuid-Korea. De regering in Pyongyang lijkt daarmee te sturen op een beleid dat uitgaat van twee vijandige staten. In de aangepaste grondwet zijn alle verwijzingen naar een Verenigd Korea geschrapt, meldt

0: Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. In een nieuwe grondwetsdefinitie van het Noord-Koreaanse grondgebied wordt niet langer gesproken van bijvoorbeeld de noordelijke helft van het eiland. Ook wordt erkend dat het land in het zuiden aan Zuid-Korea grenst. Het document waarover Yonhap bericht bevat een nieuwe territoriale kaart. Ook wordt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het eerst statutair verheven tot staatshoofd en krijgt hij grondwettelijk het commando over het Koreaanse kernarsenaal, iets wat in de praktijk al zo was. Verder kan de Noord-Koreaanse volksvergadering Kim niet langer afzetten, waarmee het parlement zijn rol als toezichthouder officieel verliest. Sinds de Koreaoorlog in de jaren 50 van de vorige eeuw wordt de macht op het Koreaanse schiereiland gedeeld tussen de regeringen van Noord- en Zuid-Korea. De landen leefden decennia lang op gespannen voet met elkaar, totdat de banden rond het jaar 2000 weer werden aangehaald. De regeringen van beide landen verklaarden toen zich in te zetten voor een hereniging, al bleef het vooral bij beloftes voor in de toekomst. Kim Jong-un heeft stapsgewijs afstand genomen van dat herenigingsbeleid dat onder zijn voorgangers, vader en grootvader, werd ingezet. Hij zei in 2023 al dat het bereiken van één Koreaanse staat niet op vreedzame manier haalbaar was. En in een ziekenhuis in Zurich kwamen jarenlang onnodig veel mensen om door misstanden en wanpraktijken. Dat is de schokkende conclusie van een onderzoek naar het Zwitserse ziekenhuis. Tussen 2016 en 2020 ging er van alles mis in het universitaire ziekenhuis in Zurich. Gedurende die periode lag het oversterftecijfer bij in totaal 4500 operaties een stuk hoger dan in andere universitaire ziekenhuizen, blijkt volgens Zwitserse media uit het onderzoek. Het ging in totaal om 68 tot 74 meer onnodige sterfgevallen, schrijft een omroep. Er werden in totaal 300 sterfgevallen in het ziekenhuis nader onderzocht. In zeker 75 gevallen was er sprake van problematische chirurgische ingrepen. Bij 13 werd de medische apparatuur verkeerd gebruikt. Het onderzoek richt de pijlen vooral op Francesco Maisano, die in de periode van het onderzoek directeur van het ziekenhuis was. Veel van de wanpraktijken met medische apparatuur hadden betrekking op de cardioband, een medisch hulpmiddel dat hij mede had ontwikkeld. Ook zijn aanstelling als directeur verliep dubieus. 3 leden van de raad van bestuur bij het universitair ziekenhuis zijn vanwege de conclusies van het onderzoek opgestapt. Het ziekenhuis zegt een nieuwe start te willen maken met nieuw personeel. Er wordt nog onderzocht of er tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan.
1: De Hagerin Bank Mobile Banking App heeft nieuwe functionaliteiten. Overmaken naar het buitenland kan snel en gemakkelijk in de app. De privé-functionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagerin Bank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
2: In de sport nationaal Suriname Major League voetbal. De competitie loopt vandaag ten einde wanneer de laatste wedstrijd wordt afgewerkt in de algemene ronde tussen Robin Hood en Leo Victor. En die begint om 8:30 in het SZ Stadion. De play-offs die starten op zondag 10 mei en duren dan tot 24 mei. En waar de play-offs wel al zijn begonnen is bij de Surinaamse basketbalassociatie. De heren hoofdklasse play-offs die werden gisteravond voortgezet. De Arend die trekt de best of 5 serie stand gelijk door Kooi Karper te verslaan. 69-61. Later breng ik u ook de uitslagen uit de andere klassen. En de Surinaamse Dambond organiseert van 5 tot en met 4 juni de President's Cup SKD 2026. Het damtoernooi start met een voorronde van 9 Zwitserse rondes waarin spelers strijden om een plek in de finale. De best of 11 deelnemers plaatsen zich voor de eindronde. Titelverdediger Guido Burleson is automatisch geplaatst voor de finale, die volgens het round-robin systeem wordt gespeeld van 22 mei tot en met 4 juni. De President's Cup belooft dus opnieuw een spannende krachtmeting te worden tussen de beste dammers van Suriname. Internationaal sportnieuws dan. Champions League halve finale. Arsenal die heeft zich ten koste van Atletico Madrid voor de tweede keer pas in de historie van de club en voor de eerste keer sinds 2006 voor de finale van de Champions League geplaatst. De koploper van de Premier League versloeg de Spanjaarden met 1-0 in Londen door een doelpunt van Bukayo Saka op slag van rust. De heenwedstrijd was vorige week in Madrid 1-1 geëindigd. Vandaag spelen Bayern München en Paris Saint-Germain om de tweede plek in de finale. De heenwedstrijd in Frankrijk eindigde vorige week in een spectaculaire 5-4 voor de bekerhouder uit Parijs. Nederland KNVB Playoffs. Willem II heeft een eerste stap gezet naar plaatsing voor de halve finales van de playoffs om promotiedegradatie. De Tilburgers waren in de heenwedstrijd in de tweede ronde te sterk voor RKC in Waalwijk 0-1. Dan verhuizen we naar Spanje. Het is daar hommeles bij de koninklijke. De geblesseerde Real Madrid verdette Kylian Mbappé wordt overladen met kritiek, namelijk vanwege een trip die hij dit weekende maakte naar het Italiaanse Sardinië. Real fans vonden dat een ongepast moment. De trip naar Cagliari vond plaats terwijl Real Madrid in de competitie tegen Espanyol speelde en won met 2-0. En kort voor het beladen Clásico duel tegen FC Barcelona van komend weekende. Fans van Real vinden dat Mbappé al te veel bezig is met komende WK en zich te weinig inzet voor de club. Een online petitie met een oproep tot het vertrek van de Franse spits werd zelfs al ruim 10 miljoen keer ondertekend. Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat stemmen slechts 1 muisklik vergt. Geen inlog of registratie. NBA Playoffs. Game 1 in de semifinale serie tussen de Detroit Pistons en de Cleveland Cavs. En de Pistons winnen met 111-101. Zo ook winnen de Oklahoma City Thunder thuis van de LA Lakers in die Western Semis 108-90. Dit was het Radio 10 Sport.
0: Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

55? Wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en Instaal. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Bij het Algemeen Pensioenfonds komt er een nieuw systeem. APF MIS. Dit systeem helpt om gegevens, loonopgaven en premieadministratie op een duidelijke en overzichtelijke manier te verwerken. Dit is belangrijk voor werkgevers, zelfstandigen en iedereen die informatie of premies aan het fonds doorgeeft. APF MIS. Dit systeem wordt ingevoerd in het tweede kwartaal van 2026. APF. Hard werken voor nu en later.
3: APF is het je
4: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar coververhaal achter de realiteit van drive-by-shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Ashwin Michael Adin spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname, tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via parbode.com en volg ons op FB.
5: Nee, dat gaan we regelen, man. Je weet dat wij. Hé, hey, pak je mijn belly zo. Pakka. Je ligt.
6: Ja?
5: Maar hoe staat het met het werk in Klaar de San toch?
6: Nos pambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
5: Zo snel. Die plint heb je al gelijmd.
6: Met Polymax.
5: Die legplank, hoe staat daarmee?
6: Nos pang. Polymax.
5: En hoe staat het met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
6: Bas. Nos pang. Polymax.
5: Oh. Oké. Wat heb ik wandering hier?
6: Bas. Ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem een slok. Hey. En nu mijn geld.
7: Nospan. Alles gedaan met Bison Polymax.
8: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
9: Does Travel & Kadushi Tours.
10: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1.
9: We show you the world.
8: Nog voordat de playoffs beginnen, spelen de nummer 1 Robin Hood en de nummer 2 Leo Victor in de Suriname Major League nog een laatste wedstrijd in het regulier seizoen. Woensdag 5 mei om 8:30 in het Asset Stadion zullen Binoet en Leo nog even de krachten meten. Haal uw kaartjes vanaf een uur voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sport Rate. United towards the next major goal.

heerlijk. Ik zit te kletsen aan mijn telefoon terwijl de tune al draait. En ik heb nog geen muziek klaargezet, tenminste waarmee ik wil beginnen. Hoe ik verder wil, dat weet ik wel, ja. Want we gaan een leuke doen in verband met Moederdag. Gedaan door Papa T, wanneer je er niet stil bij staat. Ja, ja, ja. Maar, we hebben het al en ik mag weer even aanzetten voor Gerda. De woensdageditie van Club Tropicana op 88.1, 88.700, 3.7 en Radio 10.sr. Ik ben er al uit. We gaan starten met een big up aan de vrouw. En misschien moet ik alvast zeggen, mama, dit is She's Royal.

0: en dakplaten van Suriname. Wang Voetreding heeft ook trapezium en transparante dakplaten met standaardlengte 3 meter, isolatiefolie van 1,5 tot 0,9 en een breedte van 2 meter. Wang Voetreding voor dakspijkers, dakschroeven van hout en metaal, baltoeband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal- en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wang Voetreding, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kwattenweg 508 naast Amritreisbedrijf. Bel 534146 of Basitostraat, de straat van de politiepost Geerslijt. Bel 55-0558. Wang Voetreding, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wang Voetreding, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname.
1: Het is 12:30. De timecheck is van Maggi Soup It Up. You and Maggi, the secret of great Surinamese flavor.
2: Celebrate mom this Mother's Day at Torarica with our dining experience, wellness treatment, and exclusive stay packages. Torarica, we share the best.

Ja, de moeders die... ze zien alles en ze voelen alles, ja. En papa T, die heeft zijn verhaal verteld in Mama Bembarimi. We doen het menu van Pauli. Vandaag is 6 mei. Pindasoep met zoutvlees en kip. Bruine bonen met kip en rookworst. Stoppropo zoutvlees en tillo met 3. Pauli staat bij Oase. Ze zijn open tot 5 uur. Bel ze 400-247.

0: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
1: Mam!
0: Oeps, de kinderen zijn er.
1: Pizza!
0: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
2: Beste mensen, de Suribet Lotto jackpot bedraagt 1.300.000 SED. En de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je lotto op tijd op www.suribet.sr. Suribet Lotto, itang amoro, trangawang.
3: Yesha Sanya, asusogan sama itelie, gipikinenge, Suribet naiseli.

0: skip. Da skip.
1: Popeyes maakt iedereen blij. Want wij hebben nu Ice Cream erbij. Haal vanaf vandaag jouw ice cream bij al onze Popeyes filialen of gewoon in de drive. Because you deserve a Popeyes dessert. Share love.

0: naar ons eigen restaurant.
1: Douwe King, Mahonilaan nummer 4. Telefoon 8-3x7-3x6.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
3: Hey party people, ben je jarig? Vier dan je birthday bij Chuck E. Cheese. Wij zorgen voor alles, van overheerlijke pizza's tot de spannendste games. We zijn elke dag open, so come and party with us. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
4: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
5: Douche Travel and Kadushi Tours.
6: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1.
5: We show you the world.

Dat is een klassieker van Lillian Maynals. Mama van You, idee. Van de laatste toon is hij prachtig, ja. En van Lillian Maynals naar Kater Karma uit 2019. Het is Queens.

0: Ek het 'n resepte spesiaal vir jou.
1: Man,
0: oeps, die kinders sê nie.
1: Pizza!
0: De nieuwe Crafted Flats, alleen bij Pizza Hut.
2: Elke dag gaat snel. Schoolrit en werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
3: Honger voor twee? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
4: Na het succes van onze eerste Carfest 2026 zijn wij terug met een speciale Haker en Bank Carfest Moederdag editie. Deze editie wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met bekende autodealers die scherpe prijzen hanteren speciaal voor Moederdag. En exclusief voor Moederdag een korting van 0,5% tot maximaal 1,5% bovenop ons scherp SRD-rentetarief. Alle moeders die een autolening aanvragen, krijgen ook nog 50% korting op de afsluitprovisie. Wil je meteen profiteren van deze exclusieve deal? Neem dan het volgende mee. Je laatste 3 loonslips, een geldig rijbewijs en een werkgeversverklaring. Geen klant bij de Haker en Bank? Vergeet dan ook de laatste 3 bankafschriften niet. Teken direct je offerte en ontvang binnen 1 werkdag goedkeuring. Kom naar de Haker en Bank Carfest Mother's Day Edition. Op zaterdag 9 mei van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de parking van TBL Cinemas. Deze editie mag je niet missen. Verwen mama. Volg onze socials en die van onze partners. Don't dream it, drive it. Haker en Bank, the world is yours.
5: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB, mijn bank. Mijn manier van bankieren.

En zo sluit we de club af. Ik weet niet wie morgen hier zit. Maar het zal wel Steven zijn of Ger. En vrijdag dan zit Gerda weer hier met de Club Tropicana. Hey hoor, is Riffy.

0: Bataweg 6 tot 10. Beautifying your home is our mission.
1: Goedemiddag. Het is vandaag woensdag 6 mei. Radio 10 met het nieuws. Het Israëlische leger heeft vanochtend een evacuatiebevel afgegeven voor 12 dorpen en steden in het zuiden van Libanon. In de waarschuwing roept het leger inwoners op om hun huizen te verlaten. Er geldt nog altijd officieel een staakt het vuren in Libanon. Dat zou door de Hezbollah zijn geschonden, stelt het Israëlische leger. Beide partijen beschuldigen elkaar continu van schendingen van het bestand. Abbas Araghchi is vandaag in Beijing, China, voor een bezoek aan zijn Chinese evenknie, Wang Yi, melden Chinese staatsmedia. De Iraanse buitenlandminister is in China om bilaterale verhoudingen en regionale als ook internationale ontwikkelingen met Wang Yi te bespreken, melden Iraanse media eerder. Volgende week reist de Amerikaanse president Trump naar China voor een ontmoeting met Xi Jinping. Dat bezoek werd eerder uitgesteld vanwege de aanvallen van de VS en Israël op Iran, waarmee die landen een oorlog in het Midden-Oosten ontketenden. Een man wordt in de VS verdacht een Mexicaanse miljardair voor ongeveer $450 miljoen te hebben opgelicht. De 63-jarige Vladimir Sklarov, die ook de namen Gregory Mitchell en Mark Simon Bentley gebruikte, was eigenaar van het nepbedrijf Astor Assets Group. Hij zei een ervaren kredietverstrekker te zijn die banden had met de Astor-familie. Dat is een bekende rijke familie die veel onroerend goed in New York bezit en het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel oprichtte. In de aanklacht noemt het Openbaar Ministerie niet de naam van het slachtoffer, maar uit eerdere documenten blijkt volgens persbureau Associated Press dat het gaat om de Mexicaanse miljardair en mediamagnaat Ricardo Salinas Pliego. Hij gaf vorig jaar al een interview met de Wall Street Journal waarin hij toegaf te zijn opgelicht. Hij was volgens de aanklacht op zoek naar een lening van $100 miljoen. Dat geld wilde hij investeren in crypto. Sklarov en een handlanger stemden in juli 2021 ermee in om minstens $115 miljoen aan Salinas te lenen. Voorwaarde was dat een deel van de aandelen die het bedrijf van de miljardair bezat tijdelijk als onderpand zouden dienen, zonder dat ze verkocht mochten worden. Dat deed Sklarov wel. Hij verkocht de aandelen, gebruikte een deel van de opbrengst om de lening aan Salinas te financieren en hield de overige honderden miljoenen zelf. Salinas kwam er pas in 2024 achter dat de aandelen waren verkocht. Sklarov is volgens de aanklacht afkomstig uit Griekenland, maar de Wall Street Journal meldt dat hij een in Oekraïne geboren Amerikaan is die eerder werd veroordeeld voor fraude. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: Furniture City, the best in your city.
1: Dústra Vlnka Dužitours.
2: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1.
1: We show you the world. Honger voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
4: Mam!
3: Oeps, de kinderen zijn er.
4: Pizza Hut!
3: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
5: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment-suriname.

0: Telesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus. Your engine lost it. Lucky Store. En McDonald's. I'm loving it.
1: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
0: Spitsoor. Doe mee en win geld. Telesuur bel te goed. Energy Plus brandstof en waardebonnen van Lucky Store en McDonald's. Dit is Spitsoor en dit is het geluid.

0: Ja, ik denk dat we nu helemaal ready zijn voor Spitsoor, editie 6 mei. Goedemiddag, Spitsers.
1: Ja, goedemiddag, Spitsers. 9 over 1. Het is tijd om u bezig te houden met uw favoriete Spitsoor-programma. En dat betekent dat u goed moet luisteren. U heeft het geluid net gehoord. U kunt prijzen winnen als u het geluid voor ons raadt. We hebben de juiste omschrijving of verklaring nodig. En u kunt meedoen door het op te sturen naar 1088, ons verkort sms-nummer, of gewoon meteen met ons bellen op 410881. Stuur zoveel mogelijk omschrijvingen. Wij zoeken naar de juiste en alleen de juiste wint de prijzenpot.
0: Anno moeilijk, hè? Anno moeilijk, geloof me, anno moeilijk. We zeggen altijd, wanneer het geluid eenmaal is geraden, gaat u tegen uzelf zeggen, ishi?
1: Ik was in de buurt.
0: Daarom is het goed om altijd mee te doen. Ga naar de Facebookpagina van Telesuur. Check de tips. Kijk heel goed naar de tips. En als u dat heeft gedaan, nou, dan kunt u het gewoon proberen op die 410881. Of gewoon naar 1088 sms'en, zoals Raoul dat daarnet zei.
1: Ja, er zijn inderdaad 5 tips die we hebben geplaatst op de Facebookpagina van Telesuur. Dus je gaat even nog door moeten scrollen. Maar je gaat allemaal kunnen vinden. En ze gaan je best wel zeker een idee kunnen geven of onderweg kunnen helpen om een bericht te sturen. Een verklaring voor ons te sturen naar 1088, ons verkort sms-nummer. En win leuke prijzen. Beschikbaar gesteld door Telesuur, GoTo, McDonald's en Lucky Store. In totaal een bedrag van meer dan 5000 SRD. En we gaan nog 3 spitsoormomenten doen. Dus u heeft genoeg tijd, tot zeker 2:05, om erover na te denken. Een bericht te sturen of te bellen met ons. Dus, Decatori en win!
2: Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor, powered by Telesuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
3: Nieuwe songs.
4: Elke week.
3: Elke dag.
4: En elk uur.
3: Dit is een Radio 10 promo.

Business Breakfast Plus wens alle moeders een fijne moederdag. We vieren liefde, kracht en alles wat mama bijzonder maakt. Verras haar met onze Mother's Day Appreciation Box voor slechts $15. Bestel nu op 43-4772 of 8517-507. Klim op straat 6 tegenover Finabank, Jagarat Lachmanstraat.

0: Heb jy sin in 'n echte klassieker? Ryd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
1: iFix Phone and More. Voor reparaties, software en hardware van smartphones, tablets en laptops. Washingtonstraat 60, Binnenspark. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot half 5. Telefoon 442-503.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskim. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskim. Sana Sani.
1: Naskip.

0: Dit is Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
1: Energy Plus additives gasoline en diesel. Tank Energy Plus en ervaar de plusvoordelen zoals betere motorprestaties. Onze brandstoffen zijn speciaal samengesteld om het functioneren van uw motor te optimaliseren. Ze verbeteren de rijkwaliteit, verhogen het vermogen en zorgen voor een betere acceleratie. U zult een aanzienlijk verschil voelen in de prestaties van uw voertuig, vooral op langere afstanden. GoTo's gasoline en diesel zijn verder verbeterd door de toevoeging van additieven waardoor uw motor nog beter presteert.
2: Energy Plus. Your engine loves it.
0: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
3: Ja, u speelt voor een bedrag van 1750 SRD. De helft aan cash, de helft aan Telesuur. Beltegoed, 41 liter brandstof van GoTo, 875 te besteden te McDonald's en 875 SRD te besteden te Lucky Store. Ik ga de volgende berichten voor u lezen. Die zijn binnengekomen via sms 1088. Goedemiddag, het geluid komt wanneer een koe gras aan het eten is. Gras bijten en kauwen hebben we gehad van Ashwin. Het geluid als men koeien zeeft. Of ja, het draaien van een cement op een stenen vloer. Nou, geen van de omschrijvingen is correct. Verder zie ik ook nog het geluid komt tot stand bij het zeven van koeienmelk. Nee, dat is niet correct. Het vegen of krabben van een sneakers, dus patas, op een mat of krabber. Nee, dat is niet de juiste omschrijving. En de laatste sms. Goedemiddag, met de handen heen en weer trekken aan de uiers van een koe en dan spuit de melk in een emmer. Nee, helaas is dat niet de juiste omschrijving.
4: De tips. Ja, ga de tips checken op de Facebookpagina van Telesuur. Check ook al de acties. Ja, er is viermaal zoveel data. En heb je al fiber, al dat soort zaken kan je allemaal checken. Maar als je luistert naar Radio 10, check natuurlijk ook wel Spitsoor. En dat voor 1750 SRD, de helft aan cash, de helft aan Telesuur. Belde goed. Ik vertel de andere prijzen zo meteen. Radio 10, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het geluid komt van het veteren van een gimpie.
4: Met wie praten we?
5: Met Anne.
4: Anne, dat is niet correct.
3: Dankjewel voor uw call, Anne. En je mag het natuurlijk zoveel mogelijk blijven proberen. Als je een andere idee hebt of omschrijving hebt van hoe het geluid tot stand komt. Maar jouw laatste omschrijving is dus niet correct. Succes om het verder te ontcijferen. Je kan de tips inderdaad checken. Of je kan ook rustig wachten totdat we de derde spitsoor moment hebben op de radio. En dan kunt u of bellen of sms'en.
0: Wij gaan er even tussenuit. Herken u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor, powered by Telesuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.

0: Stranang Odo.
1: Wantagu abi fokutu, ma ay waka wak enkripas.
0: Jerusalem Bazaar, de panjistoffen, African print en hangmatten specialist aan de Saramakastraat, heeft ook een uitgebreid assortiment klamboes en klamboestoffen. Ook hebben wij speciale hangmatklamboes in verschillende kleuren. Ook nikkels en veilen, tramontina houders, dolken, messen en allerhande gereedschap. Jerusalem Bazaar, Saramakastraat 42. Concurrentie onmogelijk.
2: Tegron Kourou, nee shit tigri ai. Isa skreki. Deze kisie schreef hij. Je zult nog flink ontnuchterd worden. De Gronkoru, Yoshik Tigri Ai.
0: Jeruzalem Bazaar, Saramakastraat 42,

0: Goedemiddag, de tijd wordt u aangeboden door Zenobia Bottling Company NV. Het is 2:30. Zenobia Bottling Company NV, het lekkerste water in Suriname.
1: De SCMC Teammobiel. Elke werkdag op Radio 10, powered by SCMC Motors. Uw enige officiële Ford dealer in Suriname. Self-reliance, veilig en helder. All-star, all big names. Smart Widget en Finabank. Stilstaan is geen optie.
2: SCMC Motors biedt u de perfecte gezinsauto. De 2025 Ford Territory biedt een ruime, comfortabele en stijlvolle rit voor elk avontuur. Met een uitstekende wegligging en een strak design voelt u zich overal thuis. Veiligheid staat voorop met maar liefst 6 airbags, zodat u en uw gezin beschermd zijn. Geniet van de moderne technologie met een 12.3-inch touchscreen, inclusief Apple CarPlay en Android Auto. En met wireless charging voor je mobiel ben je altijd connected. U krijgt bij SCMC Motors 5 jaar of 150.000 kilometer garantie en 8 gratis servicebeurten. Kom snel langs in onze showroom aan de Kernkampweg 32-34 voor een testrit in jouw nieuwe Ford Territory. SCMC Motors. Uw officiële Ford dealer in Suriname.
1: De SCMC Teammobiel. Elke werkdag op Radio 10. In de spits. Sydney in gesprek met bekend en bijzonder Suriname. Dit is de SCMC Teammobiel.
0: Alright, we gaan zoeken naar de telefoon. De telefoon die was gisteren bij Joan Mardan. En zij moest de telefoon afgeven aan een andere bekende of bijzondere Suriname. Ja, Joan bracht me gisteren terug naar een bijzondere samenwerking, ja. Laten we kijken.
3: Hallo, aan wie... goedemiddag, Sydney.
0: Dag, goedemiddag. Ik zou net zeggen, laten we kijken aan wie Joan de telefoon heeft gegeven. Eigenlijk is kijken verkeerd gebruikt. Ik moet zeggen, luisteren. Ja, toch?
3: Ja, ze heeft het goed doorgegeven.
0: Ja, ik stond ineens bij stil. Ik zeg altijd kijken, maar het is luisteren. Waar van Suriname bent u nu?
3: Ik ben aan de Van het Hogeruitstraat nu.
0: En wat doet u aan het Van het Hogeruitstraat?
3: Ik werk daar.
0: Oké, okay, maar het is een vrij lange straat. Oh, which company? Yes,
3: wat zei je?
0: Welk bedrijf?
3: PVSH Trading.
0: Oké, okay, oké. Okay. En wat doet u daar?
3: Ik doe de sales van veiligheidsschoenen en veiligheidsitems.
0: Oké, okay, ik ben er wel eens geweest om wat schoenen aan te schaffen.
3: Maar misschien... Yes, dat klopt, dat klopt.
0: U was er al?
3: Jazeker.
0: Oh, oké. Okay. Dus nu luister ik...
3: Ik werk al 17 jaar daar.
0: Noem ik grap. Nu luister ik nog meer naar die stem. Maar nee, die stem herken ik helemaal niet. Dus eigenlijk heeft Joan het aan een collega gegeven.
3: Klopt, klopt.
0: Oké. Okay. Nee,
3: wel aan een ander bedrijf wel, maar wel aan een collega, ja. Okay. We zijn nog steeds collega's.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik herken die stem niet. Met wie praat ik?
3: Met Kirsten de Wit praat u.
0: Kirsten de Wit?
3: Yes.
0: Wie is Kirsten de Wit?
3: Ik ben 42 jaar, ben getrouwd, ik heb 2 jongens, ik werk dus bij VSH Trading, verkoop Red Wing & Works veiligheidsschoenen en ook nog andere veiligheidsitems.
0: Alright, van de sales als 17 jaar, dat hou je niet zomaar vol. Hoe is dat gaan kriebelen en hoe ben je daarvan gaan houden?
3: Wel, eigenlijk... is mijn achtergrond rechten. Mijn Bachelor of Law. En toen ik 25 was, zag iemand het wel in me om dat ik de commerciële richting in kon gaan. En eigenlijk is dat wel, bevalt dat wel heel goed.
0: Oké, okay, maar nu wordt het nog interessanter. Want iemand die rechten heeft gestudeerd, boy, dat is een heel aparte discipline dan het commerciële. Hoezo die switch?
3: Klopt. Nou ja, het is ook gewoon heel belangrijk dat je gewoon goed met mensen om kan gaan. Zeg maar echt commercieel inzicht. Goed kan babbelen, maar nog beter kan luisteren. Dat is heel belangrijk.
0: Dat baga.
3: Dus ja, eigenlijk komt alles wel aan bod.
0: Oké, okay. Dus het is geen verkeerde keus geweest om rechten te studeren?
3: Helemaal niet, helemaal niet. Ik ben er heel erg blij mee.
0: Oké, okay, maar van waar kwam de interesse dan voor rechten?
3: Lange tijd geleden dacht ik van, ik wil criminologie studeren. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Maar uiteindelijk heb ik sociaal-juridische dienstverlening gestudeerd. En dat vond ik op dat moment heel leuk. En toen kwam ik in Suriname, maar daar kon ik niet echt werk in die sector vinden, maar wel dus bij VSH, dus vandaar.
0: Oké. Als je kijkt naar de toekomst, ga je misschien in de nabije toekomst toch iets anders doen? Wat studie betreft hoor, ik denk niet dat je weggaat van VSA.
3: Nee.
0: Want je lijkt vrij breed georiënteerd dan.
3: Dat zeker. Vooral nu met de oil en gas in aantocht, dan zit ik eigenlijk wel in een hele goede business. Dus wordt het ook steeds interessanter en leuker en spannender natuurlijk. Dus voorlopig zie ik dit wel zitten, ja.
0: Zal dit het voor je zijn? Alright. En natuurlijk toch naar de toekomst kijken, los van het werk. Wat wil je nog heel graag voor jezelf, Kirsten de Wit?
3: Ik ga wel graag uit. Ik dans graag. Doe ik wel regelmatig nog steeds. Verder sport ik, maar ik ben ook vooral een voetbalmoeder. Mijn jongens voetballen, dus ik breng ze ook overal heen. En daar ben ik ook heel erg druk mee.
0: Oké, maar dat wil zeggen heel weinig tijd. Voor wie voetballen ze?
3: Voor Oase.
0: Die doen het absoluut niet slecht.
3: Nee, helemaal niet. Ze doen het heel goed.
0: Oké, maar wat voor een voetbalmama ben je? Ben je de rustige mama op de bank of ben je de mama die wil vechten als iemand je jongens neerhalen?
3: Ik ben wel. Dus ik ben niet de vechtende moeder. Het kan kriebelen van binnen.
0: Dat je maar op een goed tapafveld.
3: Nee, maar ik ben meestal wel heel cool. Maar ik kan wel gillen voor een doelpunt, ja.
0: Oké. Dus gewoon een relaxte voetbalmom.
3: Zeker, ja.
0: Oké, je sprak over het dansen. Je hebt Sydney-achtige dansen. En je hebt echt mensen die weten te dansen. Is het een speciale stijl? Doe je Latin? Wat voor dansen? Wat moet ik me voorstellen?
3: Ja, ik hou wel van salsa. En ik hou ook gewoon van om naar een leuk feestje te gaan.
0: Oké, dus je kan beide?
3: Ja, kan zeker beide, ja.
0: Oké, dus dansen als Sydney, maar ook gewoon heel goed dansen.
3: Ja.
0: Alright. Nou, Kirsten de Wit, jij bent in het bezit van de Tienmobiel. Het enige dat je moet doen is de telefoon afgeven aan een andere bekende of bijzondere Surinamer. Met rechten of een commerciële achtergrond. Dat maakt voor ons helemaal niet uit. Het maakt het alleen maar interessanter, het gesprek van de dag.
3: Nee, ik kan zeker aan iemand doorgeven.
0: All right.
3: Dat wordt leuk.
0: Hey, dag Kirsten, Tambo.
3: Oké, fijne dag.
0: Ik weet niet wanneer ik nog een veiligheidsschoen nodig heb, maar who knows?
3: Ja,
0: who knows? Kom
3: binnenkort langs. Kan altijd.
0: Ja, nee, dat weet ik. Hey, Tambo, Kirsten.
3: All right. Hi, dag. Doe.
0: Als je het gesprek met Kirsten de Wit hebt gemist, nou check het op de socials van Magic. Morgen proberen we de volgende. Nee, morgen doen we gewoon de volgende. That's it. Tot dan.
1: Dit was de SCMC Teammobiel. Powered by SCMC Motors. Uw enige officiële Ford dealer in Suriname. Self-reliance. Veilig en helder. All-star. All big names. Smart Wiggy. En Finabank. Stilstaan is geen optie.
4: Bonjour! Reizen en winkelen nu nog gemakkelijker met de Mastercard van Finabank. Betaal al jouw aankopen in Europa en online met je eigen Mastercard. Finabank biedt als enige bank in Suriname de Mastercard Euro aan. Wil jij ook reizen en winkelen met je eigen Mastercard? Neem dan meteen contact op met ons team en geniet van wereldwijd betaalgemak. Met Finabank Mastercard is ook op vakantie stilstaan geen optie.
5: Onze brandverzekering dekt schade als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, inbraak en overige gevaren, inclusief rukwinden. De Self-Reliance brandverzekering, extra voorzienend.
6: Veilig verzekeren, verzekeren. Bij Self-Reliance. Yeah, all star, waka, all big names, stoere brakas, flying lit, fly. Check my drip, Nike's Jordans, Adidas is fip, pure ondro groom, dat tulip is dope.

0: In een wereld waar veiligheid steeds belangrijker wordt, is SmartWiggy NV jouw betrouwbare partner. Als officiële Reolink-partner in Suriname bieden wij jou de nieuwste en meest geavanceerde beveiligingscamera's en alarmsystemen tegen betaalbare prijzen. Garantie op al je aankopen, veiligheid voor thuis, kantoor of bedrijf, betaalbare oplossingen voor elk budget. Bezoek onze socials of kom langs aan de Jagannath Lachmanstraat 95 en ontdek hoe eenvoudig het is om je woning of bedrijf optimaal te beveiligen. SmartWiggy NV. Security is no longer a luxury, it's a necessity.
1: Tot de volgende FCMC T-Mobile.

0: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de Andy Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Artino Oldenstam, Eze en Friends, Sang Ravu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
1: Samen eten smaakt beter en samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow pocket meal. KFC, naf uno.
2: Time to get cheesy at Chuck E. Cheese. Proef onze overheerlijke pizza's met extra kaas en verse toppings. Elke dag open, dus kom snel langs voor de lekkerste pizza's. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
3: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
0: If it comes to cars, what you need is what we've got indeed. Bij Saya NV zijn er mogelijkheden te over bij het aanschaffen van tweedehandse en nieuwe voertuigen. Financiering op verschillende nieuwe pick-ups. 10 tot 15% financiering. 1 jaar garantie op het gehele voertuig. En de loperij, dus gehele afhandeling, doen wij voor u. Oplossing en service, dat is ons ding. Saya NV. Saya.
4: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
5: Mam!
4: Oeps, de kinderen zijn er.
5: Pizza!
4: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
6: Leparkan luchtvrachtexport naar Nederland. Postsluiting elke dinsdag, zaterdag en zondag tot 9 uur 's morgens. Luchtvracht op de zondag slechts 80 SD per kilo. Op de overige dagen 90 SD per kilo. Leparkan, Nieuw Charlesburgweg nummer 95, 42 63 41 of 42 22 59. Leparkan.
7: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
6: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropos of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3.

0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Zelfstandig op de e-bike vanaf 16 jaar. Jongeren hebben vanaf ongeveer 16 jaar voldoende verkeersinzicht en reactievermogen om veilig met de hogere e-bike snelheid om te gaan. Nog belangrijker zijn rijvaardigheid en verantwoordelijkheid. Laat kinderen dus niet alleen op een e-bike deelnemen aan het verkeer als ze niet voldoen aan deze voorwaarden. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Nog geen klant voor Republic Bank? Waarop wacht je nog? Geen ATM-kosten, geen maandelijkse kosten bij het gebruiken van een e-free account. En ATM-daglimiet tot 20.000 SRD. Meer vrijheid, meer gemak, meer voordeel. Kies slim. Kies Republic Bank.
0: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
1: Dit is Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
3: De hele week bij McDonald's de 2-piece spicy chicken combo. 2 stukken knap.

0: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
1: Alright, u heeft het geluid gehoord. We gaan ook de prijzen aan u voorhouden. We hebben 875 SD om te besteden bij Lucky Store. 41 liter aan Energy Plus van GoTo. Mamoro dit, hè? We hebben 875 SD om te besteden bij McDonald's. En we hebben 1750 SD die je mag gebruiken van Telesuur. Ja. De helft voor cash en de helft voor Telesuur. Bel te goed. En het enige dat u doet is bellen met 410881. 410881. Of u stuurt een sms naar 1088 als u een idee heeft dat het geluid kan zijn. Als u ergens een idee heeft dat het geluid kan zijn. It's not difficult. It's not difficult. Radio 10, goeiemiddag. Hallo.
2: Hallo.
1: Ja.
2: Ja, goedemiddag. Mijn naam is Neil.
1: Dag, meneer Neil.
2: Ja?
1: Ik zeg dag, meneer.
2: Ja, goedemiddag. Ik denk dat de geluid ontstaan van iemand die schoen maakt met een harak.
1: Nee, dat is niet correct.
2: Is niet correct?
1: No.
3: Nee, meneer.
2: Oké.
1: Okay. Alright, thank you.
3: Ja, en dat is niet zo erg hoor. Als je het de eerste keer niet goed hebt, correct hebt, de tweede, de derde, altijd blijven proberen. Want de kansen zijn er altijd aanwezig. Zolang het geluid nog niet geraden is, heb je natuurlijk de kans om het te winnen. En of te raden. En dat kan je doen via sms 1088. Een stukje harde oude kaas met de hand raspen langs. Een rasp is de laatste sms binnengekomen via 1088. En dat is niet de juiste omschrijving. U kunt nog meer sms'jes sturen om uw kans te vergroten. En u kunt zoveel mogelijk bellen op 410881. En laat even weten, hoe komt het geluid tot stand? Wat moet je doen, wat moet je niet doen? En dat is de opdracht die de spitsers krijgen tussen 1 en 2. Goed luisteren, analyseren, de tips checken online. En gewoon participeren door een bericht te sturen of te bellen met ons.
1: Alright, zometeen deel 4 van Spitsoor.
0: Wij gaan er even tussenuit. Herkent u dit geluid? Blijf dan sms'en naar 1088. Spitsoor, powered by Telesuur, Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.

0: skip. That's skip.
1: Hey, that's how we call it, man. You wait that way. Hey, fuck you, my belly so. Fuck her. Je ligt.
2: Ja?
1: Maar hoe staat met het werk in klaar de staan toch?
2: No spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
1: Zo snel. Die plint heb je al geleend.
2: Met Polymax.
1: Die legplank, hoe staat daarmee?
2: No spang. Polymax.
1: En hoe staat met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
2: Bas. No spang. Polymax.
1: Oh, oké, oké. Wat een wandering hier.
2: Bas. Ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem maar slok. Hey. En nu mijn geld.
0: Nospan. Alles gedaan met Bison Polymax.

0: pasitasan. Hey!
1: Pro Graphics Designs, Rubenstraat 21, telefoonnummer 459192 of e-mail ons op info@pgd.sr of check ons op social media.
2: Doos Travel and Kadushi Tours.
3: Ready for takeoff in 5, 4, 3, 2, 1.
2: We show you the world.
4: Burger King wenst alle moeders een dag vol liefde, gelach en een welverdiende break. Wij regelen de beste burgers. Burger King, mama, have it your way.

0: Dit is Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
1: Lucky Store.
2: Hey, Arkie even. Lucky Store heeft niet gewoon veel.
3: Ze hebben heel veel.
2: Dus de vraag is,
3: hebben ze
2: keukengerei zoals plastic bakjes, potten en pannen?
3: Ja.
2: Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en gasfornuizen?
3: Ja.
2: Mobiele telefoons, laptops en tablets?
3: Ja.
2: Of bedden, matrassen, textiel, kleding en zelfs watervoorziening?
3: Ja.
2: Adres?
3: Ja.
2: Personeel?
3: Ja.
2: Parkeerplaats?
3: Ja.
2: Radioreclame?
3: Ja, daar luister je nu naar.
2: Dus, alles dat u nodig heeft,
3: is hebben adres.
2: Maar wist je dat we een website hebben?
3: LuckyStore.com.
2: Ons geheel assortiment in je handpalm.
0: Lucky Store, where shopping is a family affair.
4: Ai, Mambruya.
0: Dit is Spitsoor en dit is Het Geluid.
4: Ai, Mambruya. Hey, we hebben wat minuten, ja. Nou, ja, wat minuten. We gaan snel even kijken wat er binnen is gekomen.
5: Ja, binnengekomen via sms. 1088, ons verkort sms-nummer. Goedemiddag, mijn naam is Sharon. En Sharon stuurt voor ons, het is het geluid van een vlieger die getrokken wordt. Iemand die hout zaagt, is verder ook nog binnengekomen. En de laatste sms, koeien gras in een weiland snijden met een sikkel die je met de hand vasthoudt. Nou, geen van de omschrijvingen is correct. En dan zie ik nog eentje binnenkomen. Goedemiddag. Is het geluid, het lopen door hoog gras van een weiland? Nee, dat is niet correct.
4: Alright, heel snel. 1750 SD. De helft aan cash, de helft aan telesuur. Bel te goed. We hebben 41 liter aan Energy Plus van GoTo. 875 SD om te besteden bij McDonald's. En nog een 875 SD om te besteden bij Lucky Store. Radio 10, goedemiddag.
6: Hallo.
4: Hallo, terug.
6: Ja, hallo.
5: Goedemiddag meneer.
6: Ja, goedemiddag. Ik ben Taka met Jozef.
4: Dag Jozef.
6: Ja, anu te pompo banti, te poti anu fina toit.
4: No, antwoord no boom Jozef, anu boom, anu boom.
6: Hallo.
4: No, anu boom.
5: In de katori baga.
6: Oké, is goed.
5: Ja man, on that. Nou, laten we even kijken of we nog wat berichten binnen zien komen via 1088, ons verkort sms-nummer. Jij moet het geluid raden en je hoort het elke dag op Radio 10 tussen maandag en vrijdag. En tussen 1 en 2 hoor je het minstens 4 keren. Dus genoeg tijd, genoeg ruimte om erover na te denken, je oren te spitsen en het geluid te raden. Nou, als er geen nieuwe berichten binnenkomen en telefoontjes, dan gaan we de editie voor vandaag moeten afsluiten. Iemand bezig met een schop is de laatste sms. Nee, dat is niet waar. Fijne middagspitsers, tot morgen.
0: Dit was het dan voor vandaag. Tedesuur Spitsoor. Also powered by Energy Plus, Lucky Store en McDonald's.
7: Tedesuur Fiber.
8: Tedesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
9: Energy Plus additized gasoline en diesel. Tank Energy Plus en ervaar de plusvoordelen zoals betere motorprestaties. Onze brandstoffen zijn speciaal samengesteld om het functioneren van uw motor te optimaliseren. Ze verbeteren de rijkwaliteit, verhogen het vermogen en zorgen voor een betere acceleratie. U zult een aanzienlijk verschil voelen in de prestaties van uw voertuig, vooral op langere afstanden. GoTo's gasoline en diesel zijn verder verbeterd door de toevoeging van additieven waardoor uw motor nog beter presteert.
10: Energy Plus. Your engine loves it.
1: Lucky Store.
2: Hey, Arkie even. Lucky Store heeft niet gewoon veel.
3: Ze hebben heel veel.
2: Dus de vraag is,
3: hebben ze
2: keukengerei zoals plastic bakjes, potten en pannen?
3: Ja.
2: Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en gasfornuizen?
3: Ja.
2: Mobiele telefoons, laptops en tablets?
3: Ja.
2: Of bedden, matrassen, textiel, kleding en zelfs watervoorziening?
3: Ja.
2: Adres?
3: Ja.
2: Personeel?
3: Ja.
2: Parkeerplaats?
3: Ja.
2: Radioreclame?
3: Ja, daar luister je nu naar.
2: Dus, alles dat u nodig heeft,
3: is hebben adres.
2: Maar wist je dat we een website hebben?
3: LuckyStore.com.
2: Ons geheel assortiment in je handpalm.
0: Lucky Store, where shopping is a family affair.
4: Ai, Mambruya.
11: De hele week bij McDonald's de 2-piece spicy chicken combo. 2 stukken knappen.

0: De beste inkopen doe je bij Handelsonderneming De Eenheid. Op de afdeling Technisch Center hebben wij topkwaliteit ISO-gecertificeerde tegels, waterleiding en elektraproducten, douchecabines, jacuzzi enzovoorts. Onze bouwmarkt is goed voorzien van allerhande ijzerwaren, cementboards, glasblokken, gipsplaten en nog veel meer. Op de afdeling woninginrichting bent u terecht voor Europese vloermatten, meubilair, allerhande huishoudartikelen en onze originele Certa gezondheidsmatrassen in verschillende afmetingen en diktes. Certa, we make the world's best mattress.
1: Goedemiddag, het is vandaag woensdag 6 mei. Radio 10 met het nieuws. In Portugal zijn gisteren 15 agenten opgepakt in een onderzoek naar marteling van arrestanten in Lissabon. In januari werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen van mensen en het delen van die beelden. Onder de slachtoffers zaten volgens aanklagers voornamelijk mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats en illegale migranten die voor kleine vergrijpen waren gearresteerd. De hoofdverdachte is een 22-jarige man. Hij wordt beschuldigd van 29 misdrijven, waaronder 6 gevallen van marteling, 5 gevallen van verkrachting en 7 gevallen van machtsmisbruik. De andere verdachte is een 26-jarige agent. Zij moeten nog voor de rechter verschijnen. Hun arrestatie leidde tot een breder onderzoek waarin in maart 7 agenten werden opgepakt en nu dus nog eens 15 andere agenten. Zij zijn aangehouden in een nieuw onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. In hetzelfde onderzoek is ook een beveiliger van een nachtclub aangehouden. De politie wilde niet zeggen of de aangehouden agenten in dit nieuwe onderzoek ook verdacht worden van marteling. Zij zouden bijvoorbeeld ook kunnen worden aangeklaagd omdat zij niet zelf deelnamen, maar wel beelden zagen of deelden en dat verzwegen. De verdachte van het aanrijden van mensen in Leipzig wordt op last van de rechter voorlopig opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en poging tot moord op meerdere andere mensen. De autoriteiten zeggen dat er aanwijzingen zijn dat hij op dat moment verminderd toerekeningsvatbaar was. De verdachte verbleef in de periode voor de aanrijding ook in een psychiatrisch ziekenhuis, zeggen de autoriteiten in de Duitse deelstaat Sachsen. Hij had zichzelf laten opnemen. De man was al bekend bij de politie vanwege onder meer dreigementen en beledigingen. Duitsland is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door incidenten waarbij met voertuigen werd ingereden op groepen mensen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun nieuwe studioalbum Foreign Tongues uit, bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. De plaat met 14 nummers werd in korte tijd opgenomen in de Metropolis Studios en bevat grotendeels materiaal dat eerder al was ontwikkeld. Volgens Mick Jagger kwam het album tot stand na een intensieve werkperiode. Op de plaat is ook wijlen drummer Charlie Watts te horen via een opname van voor zijn overlijden in 2021. Daarnaast leveren gastmuzikanten als Paul McCartney en Steve Winwood bijdragen. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de band, The Rolling Stones, die al sinds 1962 actief is en tot de meest invloedrijke rockgroepen ter wereld behoort. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

moederdag, zoals het hoort, met een heerlijke Mother's Day plated brunch. Op zondag 10 mei bent u vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags welkom op het terras van Tangelo voor een sfeervolle en smaakvolle middag. Laat je verwennen met een geweldig samengesteld brunchmenu, speciaal om alle moeders in het zonnetje te zetten. Bij aankomst wordt u ontvangen met een complimentary fresh smoothie.

0: da cavarica, le mani. Io vita qui. Ehi, occhi, me belli su. Foca. Ielle.
1: Ja?
0: Ma hoe staat met het werk in klaar de santog?
1: Nog spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
0: Zo snel. Die plint heb je al geleend.
1: Met Polymax.
0: Die legplank, hoe staat daarmee?
1: Nog span. Polymax.
0: En hoe staat met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
1: Bas. Nog span. Polymax.
0: Oh. Oké. Wat ik wandering hier.
1: Bas. Ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem een slok. Hey. En nu mijn geld.
2: Nospan. Alles gedaan met Bison Polymax.

0: Nieuwe songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Mitongo.

En het is weer tijd voor de middagspits on Radio 10 Magic FM. Ik ben Cher en ik sta hier tot 4 uur met heel veel plezier. Wat een leuke muzikale opener. Hele mooie song. Nice. Ik voel gewoon dat deze song het gaat maken. Geweldig gedaan. Ik hoop dat je het goed maakt. Als je in het verkeer bent, let goed op. Het is vandaag zonnig. Althans, ik weet niet wat het nu is. Maar ik kom uit de hete zon. Dus eerlijk, het is heerlijk toeven nu in die koele airco. Ik geniet ervan. Want misschien bij faya, de zon en het verkeer. Wauw. In één woord, wauw. Maar goed, ik hoop dat je een goede dag hebt tot nu toe. En het kan alleen maar mooier worden als je net je radio aanzet. Dan weet je, je luistert naar Radio 10, 88.1, 88.7 en 103.7. En we maken er samen twee leuke, aangename uurtjes van. Ja toch, we hebben om 3 uur het nieuws, om 3:30 info 10. En leuke moederdagsongs daartussen. En de overige songs wat we gewend zijn van Radio 10. Kom er gezellig bij. En laat het je werksfeer gewoon verhogen.

En ik start mijn dienst met deze geweldige Latino-zanger. Niemand minder dan Mark Anthony. Een scala aan nummers heeft deze man neergezet. En we kunnen er allen van genieten. Allee, allee.

Yes, en we hebben genoten van die Allee Allee. Ik dans natuurlijk altijd in de studio. Ik zit niet, ik dans. En als het een beetje tegen zit, want we hebben allemaal van die momenten. Ook ik, al lag ik de hele dag, de tanden altijd buiten. I will always put a smile on my face, no matter what. Maar je kan altijd iets meemaken dat minder leuk is. Maar wat tjare wakker gewoon. Wat denk je van Jonna Fraser? Ik help je een handje hierbij. En ik stuur je die positiviteit. Tjare wakker.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: In iets lekkers, maar snel? Dan is het tijd voor Indomie. En wel de Indomie Nigoreng Pedas. Deze pittige stir-fry noodles zijn precies wat je nodig hebt. Klaar in een paar minuten, vol smaak, met een overheerlijke pittige kick. En het beste nieuws? Ze zijn ook nog eens halal. Haal jouw pak Indomie Nigoreng Pedas bij alle goed gesorteerde supermarkten.
3: We are there wherever you need us.
2: Cupcake Trading. Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: De nieuwe Crafted Flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe Crafted Flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Beste mensen, de Suribet Lotto Jackpot bedraagt 1.300.000 SED. En de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je lotto op tijd op www.suribet.sr. Suribet Lotto, itang amoro. Drangwang.
4: Yes, Asanya. Asoso gansa ma itelie. Gipikinenge, Suribet naiseli.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgypsing winkels.
6: Last van wazig zicht door staar? Bij iCare Polykliniek kunt u zonder lange wachttijden terecht. Inloop is mogelijk bij plek of maak een afspraak via 42 45 45 of WhatsApp ons op 870 1682. We zitten aan de Julianastraat 12A. iCare, voor helder zicht en snelle hulp.
5: United Cement. The strength of the future.

0: Hi, dit is Denise Jenna. Als ik in Suriname ben, luister ik natuurlijk direct naar Radio 10 Magic FM.
1: Ja, ik ook hoor. Maar het verschil is, ik ben gewoon altijd in Suriname. Ik heb voor u een bekendmaking. Bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname maakt bekend dat het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en inbedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 7 mei tussen 9 uur 's morgens en 2 uur in de middag. Het gedeelte Sir Winston Churchillweg tussen Dageraadweg en Toetlifo-kanaal rechts, Kanhaiweg, Lachmisingweg, Alibaksweg, Meijerweg, Bosrijdsweg, Spariweg, Milostraat, Genitistraat en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het nummer 139 of u bezoekt de EBS-website of de Facebook-pagina. De NVEBS bedankt u voor uw begrip. Het is 1:01:30. De timecheck is van Zenobia Bottling Company NV. Zenobia, keeping Suriname cool for more than 15 years. We gaan naar een sponsor in verband met Moederdag, zondag 12 mei.
2: Suri Wallet wenst alle moeders een dag vol liefde, waardering en onvergetelijke momenten. Bezoek ons service center op 8 en 9 mei in de Hermitage Mall, unit 123. En laat je belonen met extra Suri Smiles.

Karen Berenstein brengt Mama. En deze song komt uit Suripop 12. Gehaald uit het album Suripop 12. En het jaar is 2002. Ik kan me heel goed heugen. Het jaar is 2002. En toen werd ik voor het eerst mama. Ik heb heel lang geen mama meer. Maar ik werd mama in 2002. Dus een hele bijzondere song voor mij ook.

0: skip. Das skip. Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno.
1: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
2: Elke stap vooruit begint met een plan. Je begint klein, maar je dromen zijn groot. Soms heb je gewoon anderen nodig die in je geloven. Je doelen kunnen anders zijn. Maar je toekomst verdient dezelfde ondersteuning. Waar je ook bent, wij staan aan je zijde. VCB Bank groeit met je mee in elke fase van het leven.
3: Dit wordt hem. Mommy, put on your dancing shoes. Zoals op zaterdag 9 mei presenteert Club Cozy de Mother's Day Celebration. Celebrate mom in style. Live entertainment by Q Time Band. Ladies, free entry. Men, 250 SRD. Cozy, always the place to be. The Mother's Day Celebration. Saturday the 9th of May, starting at 11. Cozy, always the place to be. Solenbergstraat 3.
4: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
3: Restaurant David King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn David King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3.

0: Cupcutrading.
1: Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
2: Vandaag in het verleden, 6 mei 1804, Engeland neemt Suriname in bezit. Hiermede wordt het tijdvak van het Engels tussenbestuur ingeluid. Dit tijdvak eindigt in februari 1816. En op 6 mei 1851 in Suriname worden nieuwe soepelere regels voor de slaven van kracht. 6 mei 1889, de Eiffeltoren wordt officieel geopend. En op 6 mei 1938, de Nederlandse schrijver Maurits Dekker wordt veroordeeld tot 50 dagen gevangenisstraf wegens belediging van een bevriend staatshoofd, Adolf Hitler. 6 mei 1955, West-Duitsland sluit zich aan bij de NATO. En op 6 mei 1959, schilder Pablo Picasso krijgt $154.000 voor een portret van een Nederlands meisje. Het is tot op dat moment het hoogste bedrag dat voor een schilderij is neergeteld van een levende kunstenaar. En op 6 mei 1990, voormalig president van Zuid-Afrika Pieter Botha zegt zijn lidmaatschap van de regerende partij op. En op 6 mei 1994, Nelson Mandela en het ANC worden tot winnaar uitgeroepen van de Zuid-Afrikaanse verkiezingen. U kunt dit nalezen op onze website www.radio10.sr. Liefste mama, jij maakt het verschil. Liefde begint bij jou. Voor jou, vandaag en altijd, namens Case Products, een hele fijne moederdag.

0: Pinsa's en Eurograaf een beetje.
1: Duidelijk, hè? Heel duidelijk. Een geweldige song. I like it. Een leuke flow. Dus ik zal het blijven afdraaien. We gaan naar de commercial break. Het is 7:07. We gaan ook richting het nieuws. Zo, blijf hier. Ga niet weg.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
5: Op zoek naar een stijlvolle avond? Kom dan op zaterdag 9 mei naar Queen's Delight. De avond waar elegantie en gezelligheid samenkomen. Van 7 uur tot 10 uur 's avonds verandert het prachtige poolterras van Torarica Resort in de perfecte setting voor een ontspannen en een feestelijke avond. Tijdens deze sfeervolle avond genieten onze gasten van een open table dining experience met diverse gerechten, live cooking, grill en een carving station in een ontspannen en elegante setting. Daarnaast zijn onbeperkte non-alcoholische dranken inbegrepen. Geniet ook van live entertainment tijdens onze Queen's Delight. Voor slechts $45 per persoon, inclusief BTW en service charge, beleeft u een avond om nooit te vergeten. Kies voor een upgrade van $17.50 en krijg bottomless bubbles erbij gedurende dinner hours. Torarica, we share the best with you.
6: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskim. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskim. Srana Sani.
7: Naskim. Na view. Elke

0: designed to blow your mind. Live in Wambong, live op 10. Elke woensdag vanaf 7 uur. Now, round.
1: I drive for the sound.
2: I drive for these nightlights.
3: I drive for turns like this.
4: I drive for the uphill battle.
5: We understand why you drive. That's why Shell Helix fully synthetic motor oils are made from natural gas, designed for ultimate engine performance. Drive on.
6: Op zoek naar een stijlvolle avond? Kom dan op zaterdag 9 mei naar Queen's Delight. De avond waar elegantie en gezelligheid samenkomen. Van 7 uur tot 10 uur 's avonds verandert het prachtige poolterras van Torarica Resort in de perfecte setting voor een ontspannen en een feestelijke avond. Tijdens deze sfeervolle avond genieten onze gasten van een open table dining experience met diverse gerechten, live cooking, grill en een carving station in een ontspannen en elegante setting. Daarnaast zijn onbeperkte non-alcoholische dranken inbegrepen. Geniet ook van live entertainment tijdens onze Queen's Delight. Voor slechts $55 per persoon, inclusief BTW en service charge, beleeft u een avond om nooit te vergeten. Kies voor een upgrade van $17.50 en krijg bottomless bubbles erbij gedurende dinner hours. Torarica, we share the best with you.

van de energiebedrijven Suriname. De ABS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 7 mei. Tussen 8 uur morgens en 1 uur middags. Gedeelte Javaweg tussen Madurastraat en Reeberg-Zuidweg. Gedeelte Reeberg-Zuidweg tussen Javaweg en Roogbonostraat. En alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Zeg het voort. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 1 uur in de middag worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. En u kunt voor meer informatie of vragen bellen naar de gratis EBS-storingslijn. Het nummer is 139. Of u bezoekt de website of de Facebookpagina van de NV Energiebedrijven Suriname. De EBS bedankt u voor uw begrip. We gaan naar het nieuws van 3 uur. En daarna ben ik weer terug bij u. Met de muziek en de programma's. En de moederdagswensen natuurlijk. Keep it locked.

0: pakket posten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
1: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Ronald Assen, voorgedragen als nieuwe Algemeen Bureau voor Statistiek voorzitter. Regering presenteert ambitieus huisvestingsprogramma aan bouwsector. Kritiek DNA op presidentiële ingreep bij Self-Reliance. En VS en Iran dicht bij voorlopig akkoord over einde conflict. Het is woensdag 6 mei, Radio 10 met het nieuws. De ervaren statisticus en oud-minister Ronald Assen is voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname. Zo zegt DTV Express te weten uit betrouwbare bron. Met deze voordracht keert een bekende naam terug binnen het statistiekwezen. Assen stond eerder tussen 1981 en 1993 al aan het hoofd van het bureau en vervulde daarvoor verschillende leidinggevende functies binnen het ABS. Naast zijn werk in de statistieksector heeft hij jarenlang als docent gefungeerd aan onder meer de Anton de Kom Universiteit van Suriname en andere opleidingsinstituten. Ook bekleedde hij diverse ministersposten, waaronder die van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. Assen wordt gezien als een van de grondleggers van statistisch onderwijs in Suriname en leverde bijdrage aan tal van onderzoeken en publicaties. Met zijn mogelijke benoeming hopen betrokkenen dat het ABS verder wordt versterkt, vooral op het gebied van betrouwbare data en beleidsstatistieken. De officiële bevestiging van zijn aantreden wordt naar verluid binnenkort verwacht. En de door president Geerling-Simons gepleegde ingreep bij verzekeringsmaatschappij Self-Reliance heeft haar kritiek opgeleverd. Fractieleiders van de NPS, Gerald Pawiro-Ridjo en Aziz Gayadin van de VHP stellen dat er mogelijk sprake is van politieke inmenging in de financiële sector. Aanleiding is een brief van het staatshoofd aan de Raad van Commissarissen bij Self-Reliance, waarin wordt aangedrongen op het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders en het bespreken van het functioneren van meerdere commissarissen met mogelijk ontslag tot gevolg. Pawiro Ridjo stelt dat hierdoor de principes van goed bestuur en corporate governance onder druk komen te staan.
5: Het bericht heeft ons bereikt dat de president het nodig acht om de leden van de Raad van Commissarissen van de NV Self-Reliance te ontslaan. Althans terug te roepen. Of te doen roepen in een bijzondere AVA. Dat bevreemdt ons, omdat wij weten dat er niet zoveel bedrijven zijn die gelieerd zijn aan de staat die winst maken. Self-Reliance is er één van. De staat is niet de meerderheidsaandeelhouder, wel de grootste, 40%. Nu heb je daar een bedrijf dat winst maakt, dat het goed doet. En de president vindt het nodig om de raadsleden die niet gelieerd zijn aan de overheid te doen ontslaan. Dat bevreemdt ons, te meer omdat we ervaren hebben wat de regering, wat de overheid heeft gemaakt van andere staatsbedrijven waar zij haar politieke mensen heeft benoemd. Graag hebben we van de president, zeker de minister van Financiën, hier uitleg over.
4: Volgens de parlementariërs betekent aandeelhouderschap verantwoordelijkheid, maar geen absolute controle. Ook zijn er zorgen geuit over mogelijke gevolgen voor het onafhankelijk toezicht, onder meer door de Centrale Bank van Suriname. De regering, die ongeveer 40% van de aandelen in Self-Reliance bezit, is conform de statuten als groot aandeelhouder wel bevoegd in te grijpen bij het verzekeringsbedrijf, maar is nu opgeroepen om volledige transparantie te geven en het besluit juridisch te onderbouwen. Volgens berichten wordt inmiddels door de regering overwogen de kwestie terug te draaien. En tijdens een bijeenkomst heeft het directoraat Bouw en Stedenbouwkunde het nationale huisvestingsprogramma van de regering toegelicht aan aannemers en architecten. Dit markeert de eerste stap richting uitvoering van het sociale karakter van het programma. De staat zal investeren in basisvoorzieningen zoals wegen, afwatering, elektriciteit en water, zodat burgers alleen de woning zelf hoeven te financieren. Voor het project is een budget van 250 miljoen SRD vrijgemaakt. Woningen kunnen worden aangeschaft via hypothecaire leningen met rentepercentages tussen de 3% en 7%. Daarnaast worden ook huur- en huurkoopconstructies aangeboden gericht op lagere inkomensgroepen. De uitvoering zal plaatsvinden met een geselecteerde groep bouwbedrijven. Aannemers en architecten krijgen 2 weken de tijd om ontwerpen in te dienen voor modelwoningen en appartementen. Op basis daarvan worden partijen gekozen die projecten op grote schaal zullen uitvoeren. Volgens de overheid is het programma een meerjarig traject waarbij flexibiliteit blijft bestaan afhankelijk van de economische situatie. Vanuit de sector zelf is ook geopperd aan appartementenbouw te doen als efficiënte en betaalbare oplossing om meer mensen aan een eigen woning te helpen. In het nieuws vandaag: de regering presenteert ambitieus huisvestingsprogramma aan bouwsector. Kritiek Nationale Assemblée op presidentiële ingreep bij Self-Reliance. De regering overweegt beslissing om Raad van Commissarissen leden te ontslaan terug te draaien. Ronald Assen voorgedragen als nieuwe Algemeen Bureau voor de Statistiek voorzitter. En in het buitenland: VS en Iran dichtbij voorlopig akkoord over einde conflict en eeuwenoud bijbelmanuscript deels herontdekt door wetenschappers. Vandaag in het nieuws, hier op 10.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self-Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: De Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een eerste akkoord te zijn over een mogelijke beëindiging van het conflict. Dat melden Amerikaanse media op basis van meerdere bronnen binnen de regering. Volgens het Witte Huis ligt er een beknopt voorstel van 1 pagina met 14 kernpunten, waarover de komende 48 uur een reactie van Iran wordt verwacht. Het plan zou onder meer gaan over het beperken van het nucleaire programma, het opheffen van sancties en het vrijgeven van bevroren tegoeden. Ook zou het voorstel voorzien in het geleidelijk afbouwen van spanningen rond de straat van Hormuz, een strategische waterweg voor de wereldhandel. Hoewel beide partijen

Codex H, een belangrijk vroeg geschrift van het Nieuwe Testament met teksten uit de brieven van Paulus. Het manuscript raakte in de middeleeuwen verloren, nadat het perkament werd hergebruikt door monniken voor nieuwe teksten. De teruggevonden fragmenten doken op in verschillende Europese bibliotheken, waar onderzoekers na intensief speurwerk sporen van de oorspronkelijke teksten ontdekten. Met behulp van geavanceerde technologie konden onzichtbare inktafdrukken alsnog leesbaar worden gemaakt. Volgens professor Garrick Allen is de vondst een bijzondere doorbraak en een belangrijke aanvulling op de kennis van vroege christelijke geschriften. Theologen spreken van een waardevolle ontdekking die nieuw licht werpt op de overlevering van het Nieuwe Testament. In de sport, Emmanuel Emega mag nog altijd hopen op deelname aan het WK voetbal met het Nederlands elftal, Oranje. De spits viel afgelopen week einde bij RC Straatsburg uit met een hamstringblessure. Maar volgens zijn trainer Gary O'Neill is de blessure niet al te ernstig. Hoewel Emega de laatste drie wedstrijden in de Franse Ligue 1 niet meer zal spelen, hield O'Neill de mogelijkheid open dat de spits wel de finale van de Conference League haalt op 27 mei in Leipzig. Misschien hebben we de kans om hem dan terug te hebben, stelde de coach in aanloop naar de return donderdag in de halve finale van de Conference League tegen Rayo Vallecano. Maandag 25 mei maakt bondscoach Ronald Koeman de oranje selectie voor het WK bekend. En dan weten we of Emega erbij zit of niet. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: platen van Suriname. Wang Fu Trading heeft ook trapezium en transparante dakplaten met standaardlengte 3 meter, isolatiefolie van 0,5 tot 0,9 en een breedte van 2 meter. Wang Fu Trading voor dakspijkers, dakschroeven van houten metaal, batuband, S-golfzinkplaten, regenkappen, nog kraal- en zonneplaten, dakgoot en rondijzer vanaf rond 8 tot rond 25. Wang Fu Trading, we maken en leveren het beste in Suriname. We staan aan de Kottenweg 508 naast Amritreisbedrijf. Bel 534146 of Basito Straat, de straat van de politiepost Geersleid. Bel 55-0558. Wang Fu Trading, open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 5. Wang Fu Trading, we maken de beste zink- en dakplaten van Suriname.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
2: Broodbeleg, gemarineerd vlees, zoutvlees en nog veel meer.

0: Leiva.
1: Importeur en distributeur Hatermee.
2: Nog voordat de playoffs beginnen, spelen de nummer 1 Robin Hood en de nummer 2 Leo Victor in de Suriname Major League nog een laatste wedstrijd in het reguliere seizoen. Woensdag 5 mei om 8:30 in het Asset Stadion zullen Binoud en Leo nog even de krachten meten. Haal uw kaartjes vanaf een uur voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sport Rate. United.

0: the next major goal.
1: I drive for the sound.
2: I drive for these nightlights.
3: I drive for turns like this.
4: I drive for the uphill battle.
5: We understand why you drive. That's why Shell Helix fully synthetic motor oils are made from natural gas, designed for ultimate engine performance. Drive on.
6: Na het succes van onze eerste CarFest 2026 zijn wij terug met een speciale Hagerinbank CarFest Moederdag editie. Deze editie wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met bekende autodealers die scherpe prijzen hanteren speciaal voor Moederdag. En exclusief voor Moederdag een korting van 0,5% tot maximaal 1,5% bovenop ons scherp SRD-rentetarief. Alle moeders die een autolening aanvragen krijgen ook nog 50% korting op de afsluitprovisie. Wil je meteen profiteren van deze exclusieve deal? Neem dan het volgende mee. Je laatste 3 loonslips, een geldig rijbewijs en een werkgeversverklaring. Geen klant bij de Hagerinbank? Vergeet dan ook de laatste 3 bankafschriften niet. Teken direct je offerte en ontvang binnen 1 werkdag goedkeuring. Kom naar de Hagerinbank CarFest Mother's Day Edition. Op zaterdag 9 mei van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds op de parking van TBL Cinemas. Deze editie mag je niet missen. Verwen mama. Volg onze socials en die van onze partners. Don't dream it, drive it. Hagerinbank, the world is yours.
7: Nieuwe songs.
8: Elke week.
7: Elke dag.
8: En elk uur.
7: Dit is een Radio 10 promo.

0: Yes, it's Radio 10 Magic FM. Welkom back. Het is 3:18. Ik hoop dat je goede noten hebt genomen van het nieuws. En we gaan dus verder met wat meer informatieve programma's.
1: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
2: Laat je niet opjagen door andere weggebruikers. Als je de weg op gaat, bepaal je je eigen snelheid. Laat die snelheid niet bepalen door druk van anderen. Bijvoorbeeld het verkeer achter u. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
1: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
3: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
1: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.

En de VT Lezuur wenst alle moeders een liefdevolle moederdag toe. Al 45 jaar samen verbonden door jullie kracht en liefde. Speciaal voor alle moeders hebben wij tot en met 15 mei een toestellenactie. Voor de helft van de prijs kan je mama verrassen met een leuke smartphone. Verkrijgbaar bij alle Telesuur branches.

0: honger, weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Op 9 mei presenteert Stichting 1 voor 12 Waarderi You Mama Benefit Show in de MD Dynasty Sporthal. Met klasse optredens van Naomi Sastra, Brian Munslag, Marianne Cornet, Martino Oldenstam, Eze en Frans Zangrafu. De stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Solo-Geffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies.
3: Kwak de tempo, biji.
4: Beste mensen, de Suriwet Lotto jackpot bedraagt 1.300.000 SRD. En de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je loten op tijd op www.suriwet.sr. Suriwet Lotto, itang amoro. Trangawang.
5: Yes, Asanya. Asoso gansama iteli, gipikinenge, Suriwet naiseli.
6: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
7: Mam!
6: Oeps, de kinderen zijn er. De nieuwe crafted flats, alleen bij Pizza Hut.
8: Psst, vaders en kinderen, Moederdag komt eraan. Dit is het moment om jouw lieve moeder te bedanken voor alles wat zij doet. Bij Dato helpen we je graag het juiste cadeau te vinden. Van prachtige vazen en handig tuingerei tot die pottenset waar zij al een poosje naar kijkt. Shop tot en met 9 mei extra voordelig met onze speciale Moederdagdeals. Als klantenpashouder ontvang je extra punten op geselecteerde artikelen. Bezoek ons aan de Kennekampweg en bedank jouw moeder op de juiste manier. Op 8 en 9 mei zijn wij open tot 6 uur 's middags. Dato, let's light up your life.
9: Dankjewel mama, I love you.
8: Dato, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5 en op de zaterdag van 8 tot 2.
10: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come, play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
11: Haal nu het perfecte en meest unieke cadeautje voor jouw schatje bij mijn schatje. Met het oog op moederdag, alles wat moeders mooi vinden bij mijn schatje. Goed gevulde tasjes voor de spa, pedicure setjes in lila, ivory, roze en rood en andere motieven. Linnen setjes, bijoux, ready tasjes met mode- en verzorgingsartikelen. Top zijn onze jewelry boxes. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En let op onze speciale openingstijden in verband met moederdag. Zijn we op vrijdag en zaterdag open van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Mijn schatje, Creative Gifts and More, staat aan de Ringweg Noord bij het Roy Boudou Enterprises pompstation. Ons WhatsApp-nummer 75-3x2-01. Van mijn schatje naar jouw schatje. Altijd uniek en creatief. Een cadeau waar men blij van wordt.

0: Het is 3:30. De timecheck is van Maggi Soup It Up. You and Maggi, the secret of great Surinamese flavor.
1: Info 10, een informatief programma over actuele onderwerpen en evenementen. Info 10.
2: 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid heeft niet alleen voor ons land als geheel verstrekkende gevolgen gehad, maar ook voor grote en kleine delen binnen de Surinaamse samenleving. Gezinnen en individuen hier en overzees dragen nog steeds hun verhalen met zich mee. Zo ook het familieverhaal van Dewi Kasmo. Op 7, 8 en 9 mei aanstaande krijgt u dit persoonlijk verhaal, getiteld Brada, met alle emoties daaromheen gepresenteerd in On Stage aan de Monsignor Wulfingstraat in Paramaribo.
3: Klopt. Okay.
2: We hebben in de studio te gast de schrijver en regisseur van dit stuk, Dewi herself, en een van de acteurs, Gianluca Cusvanto. Welkom in de studio.
4: Dankjewel.
2: Dewi, jij bent de oprichter van het toneelgezelschap Lusu. Laat ons even kennis maken daarmee.
4: Ja, inmiddels 10 jaar geleden. Sinds vorige week bestaan we 10 jaar. Studeerde ik af aan de Acteerschool Rotterdam. En toen dacht ik, ja, volgens mij gaat niemand mij in Holland een baan geven met de verhalen die ik wil vertellen. Toen dacht ik, dat moet ik het zelf doen. Dus toen heb ik mijn eigen gezelschap opgericht. En nu 10 jaar verder zijn we volgens mij inmiddels 11 of 12 producties ook verder. Dus we gaan de goede kant op.
2: Is dat alleen gericht op jouw achtergrond? Dus de Javaanse gemeenschap, cultuur, of is dat breder?
4: Nee, het is wel breder. Ik zou wel zeggen dat het altijd vanuit een persoonlijke urgentie komt, persoonlijke aanleiding komt. Dus we hebben bijvoorbeeld ook in 2021-2022 een voorstelling gemaakt. Dat heet Vies en dat ging over seksueel misbruik. En ook dat vond ik dan belangrijk om juist als vrouw van kleur, Javaanse vrouw, daar open over te zijn en taboe te doorbreken. Dus ik zou zeggen dat veel van onze thema's taboe doorbrekend zijn, maar dat we die licht proberen te brengen. Dus ja, je gaat ook gewoon een R&B-nummer horen, je gaat een rapmuziekje horen, je gaat dansen zien, omdat het zijn best zware thema's die we behandelen, maar we willen wel dat mensen dat het toegankelijk is voor mensen.
2: Gianluca, hoe ben jij dit vak binnengerold?
5: Nou, eigenlijk letterlijk binnengerold. maar ik ben dan sinds eigenlijk de vorige voorstelling 1000 dagen meegespeeld met Lusu. En dus nu mijn tweede voorstelling met Lusu.
2: Wat kunnen jullie je nog herinneren van verhalen rondom jullie heen opgroeiend in Nederland over de periode van de onafhankelijkheid en alles wat er daaromheen gebeurde?
4: Nou, ik weet er eigenlijk niet zoveel van, omdat mijn ouders allebei vrij vroeg naar Nederland zijn geëmigreerd. Dus mijn vader toen hij 17 was en mijn moeder toen ze 19 was. Ze zijn vroeg naar Nederland geëmigreerd. Dus ik heb niet zoveel verhalen rondom de onafhankelijkheid meegemaakt, maar wel eigenlijk daarna dat mijn vader toen in Nederland was, toen verkeerde in het land en dat mijn vader ook wat protestacties heeft bijgewoond in Nederland, in solidariteit met zijn mensen in Suriname. Dus in die zin heb ik het zo meegekregen.
2: Gianluca?
5: Ik weet nog dat bij mijn oom thuis in Nederland was er zeg maar zo'n foto van het plein. Ik weet niet precies hoe dat plein heet. Het Vrijheidsplein, denk ik.
2: Ja, het was toen Oranjeplein en nu is het Onafhankelijkheidsplein.
5: Onafhankelijkheidsplein. En ik weet nog wel dat hij het had over die dag. Omdat het een hele bijzondere feestelijke dag was. Hij vertelde dat hij in Ikeri was. En dat hij zeg maar richting Paramaribo ging.
2: Speciaal voor het feest.
5: Ja, speciaal voor het feest. En dan van hoe dichter hij bij Paramaribo kwam, hoe meer zeg maar dingen hij zag, hoe meer versieringen, lichtjes. En op een gegeven moment was hij in de stad en dat het echt gewoon overal feest was. En dat een hele bijzondere dag was. En dat hij ook echt zag dat zeg maar, de vlag zeg maar, werd van Nederland naar beneden werd gehaald. En de Surinaamse vlag naar boven, de overdracht en zo. Dat had hij allemaal gezien. En dat, ja, hij vertelde erover. En het was echt heel bijzonder. Zei
2: heel bijzonder hele voor heel ervaring. Wat mensen. Maar het heeft ook een schaduwkant. Want velen stonden voor de keus. Degenen die het niet mee eens waren, die vertrokken. Omdat ze het ergste verwachten. En een groot deel bleef achter. Zijn er daarvan ook verhalen die rondcirculeerden bij jullie in de familie of vrienden, de sociale cirkel, die een inspiratie kunnen hebben gevormd voor dit stuk?
4: Ja, zeker. Dus ik denk dat de meeste mensen die ik dan heb gesproken in eerste instantie natuurlijk heel blij zijn dat Suriname niet meer onder een kolonie valt van Nederland. Dat het ook voor velen een beetje snel ging. Van, oh, maar hoe ineens moet dan een land worden opgebouwd? En toch veel onzekerheid wat erbij komt kijken, want wie gaat dan een land besturen? En hoe gaan we dat doen? Ga je een Nederlands systeem overnemen? Of gaan we een eigen systeem maken? Dus ik denk dat er ook, dat is ook wel wat ik hoorde, wat veel onzekerheid. En ook toch inderdaad veel, dat is denk ik wat wij veel kennen, is dus veel mensen die dan zijn vertrokken naar Nederland en die dan toch dachten, oké, dan ga ik voor zekerheid, voor een baan, voor een beter leven. Ik denk dat veel Surinamers destijds zijn vertrokken met die reden. Mm-hmm. En toch in Nederland aankwamen en erachter kwamen dat het toch niet zo'n paradijs was altijd.
2: Ze dus werden letterlijk geconfronteerd met de koude werkelijkheid.
4: Met de koude werkelijkheid en ook echt wel die Hollandse cultuur ook. Dus ik denk dat daar ook nog wel dat de verhalen zijn die we hebben gehoord vooral.
2: En die komen allemaal terug in het stuk Brada.
4: Zeker, ja.
2: Dat woord roept gevoelens op van knusse familiebanden, herinneringen, gehechtheid. Van wat eigenlijk de fijnste tijd van ieders leven zou moeten zijn, toch? Een onbezorgde jeugd, vriendschap, zo hecht dat je net broers wordt. Want het gaat om 5 vrienden, dit stuk. Maar dat is dus niet het geval voor die 5 vrienden, die 5 Brada's waar dit stuk om gaat.
4: Ja, dus de 5 vrienden, we volgen hun in Suriname. En rondom de onafhankelijkheid gaan zij allemaal emigreren naar Nederland. Dus dat volgen we dan van hun. En de reden dat ik had gekozen voor 5 Surinaamse mannen is omdat ik weet niet hoe dat hier is, maar in Nederland en in het Westen worden de Surinaamse mannen zijn toch wel vaak stereotyperend afgebeeld. En ik dacht, dat zijn niet de Surinaamse mannen die ik ken.
2: Precies.
4: Ik wil hun in hun kracht zien. Ik wil dat ze emotie mogen hebben. Kwetsbaar zien. Sexy. Ik wil dat allemaal zien. En ik hoop dat we dat ook hebben kunnen laten zien in de voorstelling.
2: Wat is vooral de kernboodschap van dit stuk? Want je omschreef dit alles wel.
4: Ja.
2: Maar je wil iets laten weten. Laten doorschemeren. Eigenlijk iets duidelijk stellen.
4: Mm-hmm. Ik denk dat eigenlijk, hoewel dit verhaal natuurlijk al 50 jaar geleden ongeveer plaatsvindt, dat is ook de tijdslijn waarin we het spelen, denk ik dat veel van de verhalen destijds nu ook weer actueel zijn. Mensen, ook in deze moderne tijd, die emigreren naar elders voor een beter leven, komen dan eigenlijk weer andere challenges tegen, worden daar misschien niet geaccepteerd. Er zijn politieke spellen waardoor mensen gedwongen zijn of zich gedwongen voelen om te emigreren. Onderling, bij die Brada's zijn ook spanningen. Dat gebeurt ook. Mensen verraden elkaar. Mensen doen elkaar pijn. Maar liften elkaar ook weer. Dus ik denk dat het in die zin een tijdloos verhaal is. Waarvan eigenlijk ik nu ook zie van ja, dit gebeurt eigenlijk weer. Eigenlijk zijn we...
2: De cirkel is weer rond.
4: Ja, dat gebeurt weer. En ik denk dat we veel kunnen leren om terug te kijken ook. En voor mij was het ook weer de zoektocht, zeg maar, in relatie tot de generaties voor mij. Van op wiens schouders staan we eigenlijk? Ik denk ook dat wij door de hele kolonialisme en ook door de verplaatsing uiteindelijk ook weer naar Nederland, dat we ook een soort ontworteld zijn van onszelf, maar ook van hoe mijn ouders hebben geleefd en hoe mijn voorouders hebben geleefd. Natuurlijk met de vorige voorstelling hebben we heel erg het verhaal van onze voorouders verteld. En ik dacht, nu is het denk ik ook goed om te kijken van wat zit er eigenlijk tussen ons en de generatie boven ons? Op wiens schouders rusten wij? Maar ook wat voor trauma's nemen we mee van ze? Maar ook welke krachten.
2: Jean-Luc, jij bent zelf een jonge man.
5: Ja.
2: In Nederland geboren en getogen.
5: Ja,
2: opgegroeid, maar met Surinaamse roots.
5: Ja.
2: De aspecten die Dewi net noemde van de Surinaamse man naast het stereotype dat ze hebben, heb jij daar ook mee te maken gehad? En bij het performen bij dit stuk, riep dat bepaalde gevoelens, ervaringen op?
5: Ja, zeker wel. Ik denk wel, als je in Nederland opgroeit, dan kijken mensen op een bepaalde manier naar je. Ik ben ook dan Surinaamse Vaans. Dus dat is ook weer een bepaalde soort stereotypering over Surinaamse Vaanse mannen. Ik denk dat je daar zeker wel mee te maken krijgt in Nederland. En ik denk dat voor deze rol, ja, ik wil gewoon vrij diverse kanten laten zien, zeg maar, van een personage, van een man. En ik vind dat ook wel heel mooi aan dit stuk. Je ziet gewoon 5 mannen, zijn vrienden. En ook de verhalen die ze hebben, die doen me gewoon denken aan, zeg maar, de verhalen die mijn vader bijvoorbeeld vertelde over zijn vrienden en over zijn vriendengroep. Het is gewoon zo heel herkenbaar, zeg maar. Als je opgroeit, dan zie je, zeg maar, hun ook als voorbeelden. Je vader en zijn vrienden. En ik vind het heel mooi aan het stuk dat je dat ook echt gewoon herkent. Gewoon de grapjes die ze onderling maken. De fattoes die ze nemen. Gewoon de manier, gewoon een bepaald soort van macho gedrag die ze elkaar bij elkaar hebben. Gewoon echt wat vrienden doen met elkaar, zeg maar. Dat vind ik gewoon heel mooi aan dit stuk, dat je dat ziet.
2: Maakte de verhalen die jullie opgroeiend hoorden het makkelijker om dit uit te beelden?
5: Ja, voor mij wel, denk ik. Ja, zeker toen ik hoorde van, oh ja, we gaan 5 vrienden doen, 5 mannen, 5 Surinaamse mannen. Ja, op een gegeven moment, ik vond het ook wel qua, zeg maar, qua namen, zeg maar, van de karakters, weet je wel. Dat hoorde ik ook vroeger in mijn jeugd van, één karakter dan zo. En dat mijn vader had dan ook vrienden die zo bijnamen hadden en zo, weet je. Dus dat was gewoon heel herkenbaar.
2: Eén naam noemen, één zo'n teaser.
5: Ja, gewoon mandje of zo, weet je.
2: Ja, dat is echt een doorsnede.
4: Stanley, maar die noemen we Stanga.
5: Stanga, weet je. Ja, van oma Stanga, dit vroeger en zo. Dan, ja, dat spelen we dan nu na, zeg maar. En dat vind ik dan heel mooi om te zien.
4: Ik ook wel dat dit echt een liefdesbrief, zeg ik altijd. Liefdesbrief is naar de generatie voor ons. Ik denk dat we, weet je wel, het is heel makkelijk om te denken, oh, we gaan dingen anders doen. We gaan het beter doen. Of whatever. Maar ik denk dat het ook goed is om te kijken waar de kracht vandaan komt. En dat ook het vertrekpunt is.
2: Oké, kracht staat dus vooral centraal. Wat mag de bezoeker verwachten on stage op 7, 8 en 9 mei? Het wordt niet gewoon een doorsnee toneelstuk, gewoon droog. Nee. Dat ben ik niet gewend van jou.
4: Klopt. Nee, wij werken graag multidisciplinair. Dus dat betekent, we hebben zelfgemaakte muziek weer. En dat is vaak wel met een moderne twist. Dus we gebruiken bijvoorbeeld de traditionele Javaanse gamelan muziek. Maar die hebben we dan verwerkt in een hip-hop track met rapmuziek. Okay. We doen ook dansen. Dus we gaan ook samenwerken, dit keer voor het eerst, met 5 dansers van Onstage. Dus daar ben ik heel trots op. En heel veel zin om met hun ook meer de bewegingen, ook de vertaling te laten zijn van het verhaal. En natuurlijk wat grappige scènes, wat emotionele scènes. Ik denk dat mensen ook wel een beetje activistische, politieke scènes kunnen verwachten, zonder dat we zeggen, oh, we zijn helemaal pro dit, pro dat. Dat is het helemaal niet, maar meer om een beeld te geven van hoe mensen toen waren, zeg maar. Humor, denk ik, is ook wel een belangrijke voor ons. Ik denk dat het licht is, maar dat mensen ook zich mogen laten raken.
2: Is de ticketverkoop voor Brada al gestart?
4: De ticketverkoop is al gestart. Tickets zijn verkrijgbaar via onze samenwerkingspartner Onstage Performing Arts. En tickets kunnen gereserveerd worden via 8960033 of 8634962. En de tickets zijn 400 SRD.
2: Op alle 3 dagen, op 7, 8 en 9 mei, start de voorstelling om 7 uur 19.00. De inloop is om 18.30. Zorg ervoor dat je op tijd bent, want Onstage is heel streng. De deuren gaan dicht, zodat nog de spelers, nog het publiek wordt gestoord door een deur die open en dicht gaat. De keuze is aan u om zich aan te melden op 7, 8 of 9 mei om samen met het toneelgezelschap Lusu te duiken in het Suriname van de jaren 70 en 80. 5 vrienden komen terecht in een tijd vol spanning, protest, grote dromen en de onafhankelijkheid van Suriname. Ze moeten kiezen, blijven ze strijder voor hun land of vertrekken ze naar Nederland voor een nieuwe toekomst? Het antwoord op die vraag en alle leuke dingen daaromheen, dat kunt u voor uzelf zien. We zien elkaar terug, donderdag 7 mei, vrijdag 8 mei of zaterdag 9 mei, Onstage Performing Arts, Monsignor Wolfingstraat 5. Dit was het voor Info 10, goedemiddag.
1: Info 10, een informatief programma over actuele onderwerpen en evenementen. Info 10.
3: Radio 10, Magic FM.
6: WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
7: SEMC Motors biedt u de perfecte gezinsauto. De 2025 Ford Territory biedt een ruime, comfortabele en stijlvolle rit voor elk avontuur. Met een uitstekende wegligging en een strak design voelt u zich overal thuis. Veiligheid staat voorop met maar liefst 6 airbags, zodat u en uw gezin beschermd zijn. Geniet van de moderne technologie met een 12.3-inch touchscreen, inclusief Apple CarPlay en Android Auto. En met wireless charging voor je mobiel ben je altijd connected. U krijgt bij SEMC Motors 5 jaar of 150.000 kilometer garantie en 8 gratis servicebeurten. Kom snel langs in onze showroom aan de Kernkampweg 32-34 voor een testrit in jouw nieuwe Ford Territory. SEMC Motors. Uw officiële Ford dealer in Suriname.
6: Het WK 2026, de Pools, met alle Pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools. In deze aflevering de groep met Frankrijk, Senegal, Irak en Noorwegen, groep I. Frankrijk begint voor de 17e keer aan een WK-voetbal. Het debuut van Le Bleu, zoals het Franse elftal wordt genoemd, is op het inaugurele WK van 1930 in Uruguay. De Fransen komen niet verder dan de groepsfase. Het duurt tot het WK van 1998 in eigen land, voordat de Fransen het WK voor de eerste keer winnen. In 2018 herhaalt Le Bleu die prestatie en wint voor de tweede keer het WK voetbal. In 2006 in Duitsland en in 2022 in Qatar eindigen de Fransen als nummer 2. In 1958 op het WK in Zweden en in 1986 op het toernooi in Mexico wint Frankrijk de bronzen medaille, terwijl het in 1982 het WK als nummer 4 afsluit. Dan Senegal. Senegal is op het toernooi in Canada, de VS en Mexico voor de derde opeenvolgende keer en de vierde keer in totaal actief op een WK. De Leeuwen van Teranga, zoals het elftal ook wordt genoemd, debuteert op het toernooi van 2002 in Zuid-Korea en Japan. Op dat WK wordt direct de beste prestatie neergezet, met een plek in de kwartfinale. In 2018 is de groepsfase het eindstation en in 2022 in Qatar haalt Senegal de achtste finale. Dan Irak. Irak staat voor de tweede deelname aan een WK voetbal. Op het debuut in 1986 in Mexico verliezen de Leeuwen van Mesopotamië, de bijnaam van het Irakese elftal, alle drie de groepsduels. En dan tot slot van groep I, Noorwegen. Noorwegen doet voor de vierde keer mee aan het WK voetbal. De Nooren debuteren op het toernooi van 1938 in Frankrijk. Op dat WK, waar vanaf het begin knock-outwedstrijden worden gespeeld, kan Noorwegen al na de eerste wedstrijd de koffers pakken. De volgende deelname is pas in 1994 op het WK in de Verenigde Staten, waar het toernooi na de groepsfase eindigt voor de Nooren. Het laatste WK waarop Noorwegen actief is, is in 1998 in Frankrijk, waar met een achtste finale plek het Noorse elftal de beste prestatie tot nu toe aflevert op een eindronde WK voetbal. In onze aflevering morgen een blik op de landen in groep J.
8: Al bijna een eeuw. De bank die staat voor samenwerking en sportiviteit. En de bank van innovatie. De bank waar dromen kunnen winnen. Empowering your world for over 90 years. Hagrenbank.
9: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
10: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hagrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.

0: skip. Ben jij meubelmaker of interieurbouwer? Dan weet je, elk project is een bouwsteen voor de toekomst. Bij Jetsa vind je alles wat je nodig hebt om de toekomst vorm te geven. MDF-platen in alle kleuren en texturen, kantenband, scharnieren, countertops, ladegeleiders, handgrepen en nog meer. Of je nu een complexe keuken bouwt of een unieke kast op maat, bij Jetsa krijg je kwaliteit, voorraad en vakkundig advies. Loop gerust binnen aan de Fred Derbystraat 127 van maandag tot en met vrijdag, van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags en op de zaterdag tot 1 uur in de middag. Of bestel eenvoudig via jetsa.com. Jetsa, voor vakmensen die bouwen aan kwaliteit en de toekomst.
1: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
2: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
3: Republic Bank. We're the one for you.

0: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC, naf uno. Magic
1: FM. And now, another Magic FM number one.
0: Waar vind je tegenwoordig 4 lekkere stukken kip, 4 sappige nuggets...

0: met schoenen om te zoenen.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Na view.
3: Het leven is bijzonder. Als een plek als thuis voelt. Wanneer een hand je vangt in onzekerheid. Wanneer grenzen vervagen.

so dat je blijft doen wat jou bijzonder maakt. Wij helpen je om jouw dromen te beschermen en bieden je zekerheid, zodat wat waardevol is, altijd veilig blijft. Assyria, zeker naast jou.

0: naar ons eigen restaurant.
1: Douwe King, Mahoney Laan, nummer 4. Telefoon 8-3x7-3x6.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Het is Moederdag. De dag om mama extra te verwennen. Zeg het met liefde. Zeg het met Popeyes. Kom langs en verras haar met haar favoriete smaak. Share love, share Popeyes.
5: En het is tijd voor mij om te groeten. Het is 4:04. Ik wens je een fijne dag verder toe. Let goed op jezelf en op je naasten. Zometeen Raoul met The Factory.

0: Met die begeleidmiddel op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Door vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. Die begeleidmiddel is een echt Surinaams product, gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. Die begeleidmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adultshops.
1: Woensdag 6 mei, Radio 10 met het nieuws. De topman van vliegmaatschappij Ryanair, Michael O'Leary, wil dat luchthavens stoppen met het schenken van alcohol in de vroege ochtenduren. Daarmee hoopt hij overlast en incidenten aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens O'Leary neemt het aantal agressieve en dronken passagiers sterk toe. Waar vluchten vroeger sporadisch moesten uitwegen vanwege wangedrag, gebeurt dat volgens hem nu bijna dagelijks. De Ryanair-baas wijst erop dat horeca op luchthavens andere regels kent dan reguliere cafés, waardoor passagiers al vroeg alcohol kunnen kopen. Hij pleit daarom voor strengere regelgeving en gelijke openingstijden als in de gewone horeca. Daarnaast stelt O'Leary voor om een maximum van 2 alcoholische drankjes per passagier in te voeren, gekoppeld aan de boarding pass. Volgens hem ligt een deel van het probleem bij luchthavens die volgens hem financieel profiteren van alcoholverkoop, terwijl luchtvaartmaatschappijen de gevolgen moeten opvangen. En Ted Turner, de oprichter van de Amerikaanse nieuwszender CNN, is overleden, zo meldt CNN zelf. Hij leed al een paar jaar aan een progressieve hersenaandoening en is 87 jaar oud geworden. Turner begon in 1980 met CNN, een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws ging uitzenden. In 1991 werd de uit Ohio afkomstige zakenman door het Amerikaanse Time gekozen als persoon van het jaar. Hij werd geprezen omdat hij met zijn zender ervoor had gezorgd dat kijkers in 150 landen directe getuigen van de geschiedenis werden. Dat mensen thuis via hun televisie vrijwel rechtstreeks beelden te zien kregen van oorlogen uit verre landen, werd gezien als een doorbraak in de media. Dat zorgde er volgens sommigen zelfs voor dat regeringen hun manier van oorlog voeren gingen aanpassen, omdat ze zich steeds meer bewust moesten zijn van de directe beeldvorming. In de politieke wetenschap wordt dit ook wel het CNN-effect genoemd. Turner was naast mediamagnaat ook bekend als filantroop. Hij zette zich bijvoorbeeld in tegen de verspreiding van kernwapens en voor het milieu. In 2018, kort voor zijn 80ste verjaardag, maakte Turner wereldkundig dat hij leed aan de progressieve hersenaandoening Lewy body dementie. Sindsdien verscheen hij niet meer in de openbaarheid. Ted Turner werd 87. In de sport. Als de Argentijn Gianluca Prestiani voor het WK wordt opgeroepen, moet hij de eerste 2 wedstrijden missen. De FIFA heeft de schorsing van de Benfica-speler vandaag overgenomen van de UEFA. Prestiani kreeg de schorsing na een incident met Vinicius Junior. De 20-jarige Prestiani was begin dit jaar hoofdrolspeler in een conflict met Vinicius. De Braziliaan beweerde dat Prestiani hem in het Champions League-duel tussen Benfica en Real Madrid racistisch had bejegend. Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu. Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloos de sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
2: Republic Bank. We're the one for you.

0: Je geniet ervan met Interfood. Elke dag weer.
1: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC.

0: De Midweek Editie.
1: Nieuwe songs.
2: Elke week.
1: Elke dag.
2: Elke uur.
1: Dit is een Radio 10 promo.
2: Powered by Burger King. Have it your way.
0: En die promo staat op naam van Yogi D. Once again. Dit is Sonte. Gesampled van Monte Criollo.

Dit Factor Till 6, de harde show on your radio. En vandaag is collega Reinald Dalen jarig. Hij wordt gefeliciteerd, Brada TKD. En natuurlijk geniet van je dag met je familie, de loved ones. Zoals een lobby. We gaan naar Jonas. Dit is Hoss. En ze hebben een interessante video geschoten. Ergens in Azië, het lijkt wel China, Hongkong, ergens in de buurt. Toffe videoclip, kan je checken op YouTube.

0: more non-stop music.
1: Non-stop music.
2: Ja, ze staat wederom op nummer 1 in Amerika. Het is in totaal haar 8e week op nummer 1. Ella Langley, Houston, Texas.

Van 8 tot en met 10 mei scoor je bij Os Bakery de lekkerste Mother's Day specials. Heerlijke taarten, cupcake boxes, brownies en mini snackboxes. En wil je all out gaan? Kies dan voor de Deluxe Mother's Day Treatbox. Hermitageweg Hoek Henkilaan, bel of app met 818-3324. Os Bakery.

0: Magic Hit Factory. Factory.
1: Hou nu het perfecte en meest unieke cadeautje voor jouw schatje bij mijn schatje. Met het oog op moederdag, alles wat moeders mooi vinden bij mijn schatje. Goed gevulde tasjes voor de spa, pedicure setjes in lila, ivory, roze en rood en andere motieven. Linnen setjes, bijoux, ready tasjes met mode- en verzorgingsartikelen. Top zijn onze jewelry boxes. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En let op onze speciale openingstijden in verband met moederdag. Zijn we op vrijdag en zaterdag open van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Mijn schatje, Creative Gifts and More. Stad aan de Ringweg Noord bij het Roy Boudou Enterprises pompstation. Ons WhatsApp-nummer 753x201. Van mijn schatje naar jouw schatje. Altijd uniek en creatief. Een cadeau waar men blij van wordt.
2: Fuel your drive and family at Rock Oil. Sink your teeth into our delicious sandwiches, shawarma, Rocky Burger, or fried chicken combos. After loading up on our great food, you can fill your tank with our high-quality fuels. Rock Oil, your one-stop energy hub.
3: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
1: Restaurant Dawood King aan de Mahonilaan op de hoek met de Anton Drachtenweg serveert dagelijks de heerlijkste Indonesische gerechten. Rijstviskuit met kousenband of sopropo of rijstsambal goreng babat met groenten, gulai, nasi rames, tilotri, pechil, bami, nasi en tahu lontong en natuurlijk ook soto. Of een A4-bak nasi rames voor het hele gezin. We hebben de lekkerste lumpia, saté en ook krokante bakabanas. Wij zijn Dawood King en wij zijn super trots om u van dienst te zijn. Bel en bestel via 8 3x7 3x7.

Kom op zondag 10 mei naar de Ramada Rooftop Lounge en Bar en geniet van een heerlijke moederdag all-you-can-eat buffet breakfast. En s'avonds ontspan je met soft live music, jazz, seks en akoestische vibes voor de perfecte afsluiting van haar dag. Reserveer nu via 42-4160 of WhatsApp 767-5918. Een hele fijne, liefdevolle moederdag.

0: Skip. Dat skip.
1: Maybe look under your hood. Bij Pristine Car & V kun je opnieuw terecht voor een multipoint inspection van je Hyundai sedan of SUV. Onze Hyundai monteurs inspecteren je auto van bumper tot bumper en laten je weten of er iets is dat aandacht nodig heeft of vervangen moet worden. Dat doen ze helemaal gratis. Maak tot medio mei een afspraak op 8828238 en ontvang 10% korting op alle originele Hyundai-onderdelen bij onze partshop. May we look under your hood? At Pristine Car, we go the extra mile.
2: Goeiedag, tafel voor twee. Komt u maar mee. Ons menu? We hebben burgers, wings, pasta's.
3: Zombie!
2: Ja, we hebben ook cocktails. En onze branded gifts kunt u vinden in onze giftshop.

0: Hard Rock Café rockt je leven echt.
1: Naomi, wat strip jij?
2: Nee, meneer. U kunt morgen terugkomen.
0: Vind ons bij IMS Mall en Jap International Airport.
3: Waar vind je tegenwoordig 4 lekkere stukken kip, 4 sappige nuggets en 2 sides voor maar 500 SED? Dat vind je in de Lovers Box van Popeyes. Loop vandaag nog bij ons langs in een van onze filialen en haal jouw Lovers Box met 4 stukken kip, 4 nuggets en 2 sides voor maar 500 SED. Share love, share Popeyes.
4: Love that chicken from Popeyes.
5: Time to get cheesy at Chuck E. Cheese. Proef onze overheerlijke pizza's met extra kaas en verse toppings. Elke dag open, dus kom snel langs voor de lekkerste pizza's. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
6: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
7: Mom,
6: oeps, de kinderen zijn er.
7: Pizza!
6: De nieuwe Crafted Flats, alleen bij Pizza Hut.
8: Wombong Biri presents de Brew House Band. De officiële houseband van Biergarten Wombong. Met in de line-up Lucas, D'Angelo, Sonny, Sergio en everybody. Maak ze deze donderdag voor het eerst mee. Let's jam and laugh it out all night long. Deze donderdag, Bokkundanga Fatou met Herbert Watson.
9: Mijn moeder zegt, deze patta ga je krijgen. Ik wil die patta niet, één domme patta, ik wil het niet. Deze patta wil ik niet. Ik ben over, ik wil die patta niet.
8: En de Brew House Band, de officiële houseband van Biergarten Wambong. Kom genieten en lachen. En by the way, vrijdag is Rokkomandee, dus we kunnen lekker uitslapen. Deze donderdag, let's jam and laugh the night away in Biergarten Wambong. Pokunanga Fatou met Herbert Watson.

0: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit een nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.
1: Woensdag 6 mei, het Radio 10 nieuws in hoofdlijnen. Ronald Assen voorgedragen als nieuwe ABS-voorzitter. Regering presenteert ambitieus huisvestingsprogramma aan bouwsector. Kritiek Nationale Assemblée op presidentiële ingreep bij Self-Reliance. Regering overweegt besluit terug te draaien. Buitenlandminister India aangekomen in Suriname. DNA wil onafhankelijk onderzoek naar doodgoudzoekers Royal Hill. Officiële politieverklaring niet overtuigend genoeg. Afgekeurde exportgroenten mogelijk lokaal verkocht. DNA hekelt dubbele voedselnormen in Suriname. Stijgende SOA-cijfers onder tieners baren zorgen. En in het buitenland, tiener opent vuur op school in Brazilië, 2 doden. Trump staakt tijdelijk pogingen schepen door straat van Hormuz te loodsen. Man in VS aangeklaagd die miljardair voor $450 miljoen oplichtte. Noord-Korea wijzigt grondwet en doet afstand van ambities voor Verenigd Korea. VS en Iran dicht bij voorlopig akkoord voor einde conflict. Eeuwenoud bijbelmanuscript deels herontdekt door wetenschappers. Ryanair pleit voor alcoholverbod in vroege ochtend op luchthavens. En Rolling Stones komt met nieuw studioalbum. CNN-oprichter Ted Turner op 87-jarige leeftijd overleden. En FIFA breidt straf Prestiani uit. Schorsing Argentijn geldt ook voor WK-duels. Het Radio 10 nieuws in hoofdlijnen, woensdag 6 mei. Goedemiddag.

gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.

0: Yeah.
1: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1.

0: songs.
1: Elke week.
0: Elke dag.
1: En elk uur.
0: Dit is een Radio 10 promo.
2: Dat is Yogi D met Sonte. 8 over 5.
3: Now everybody go to breakfast.
0: Flashback.
2: Dit is een magic flashback. Inmiddels 4 jaar oud. Burna Boy, we hebben hem ook live mogen.

The best ride for the best mom at Yokohama Trading. Bij Yokohama bent u op het juiste adres voor het perfect cadeau. Interne financieringsmogelijkheden vanaf 25% aanbetaling. En bij bankfinanciering 10% aanbetaling of 0% aanbetaling op nieuwe voertuigen. Deze actie is geldig tot en met 11 mei. Een fijne moederdag namens Yokohama Trading NV.

0: Kip. Das Kip.
1: U wilt cash pinnen bij een van onze Cashpoint ATM's? Ga naar cashpoint.sr/locatie of bezoek onze Cashpoint FB pagina en kijk naar de dichtstbijzijnde Cashpoint ATM met geld.
2: Samen eten smaakt beter en samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bak meal. KFC naf uno.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
4: Beste mensen, in de Suriwet Lotto Jackpot bedraagt 1.300.000 SED. En de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je loten op tijd op www.suriwet.sr. Suriwet Lotto, itang amoro. Trangawang.
5: Yes, Asanya. Asoso gansama iteli, gipikinenge, Suriwet naiseli.
3: United Cement. The strength of the future.

Magic FM number 1. Powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.

0: En dat is dus de nummer 1 deze week op de Magic 10. Looking Lovely. Die staat al 6 weken op de Magic 10. En deze week dus op nummer 1. Shaggy en Robin Tick. Dat zijn twee artiesten dus al jarenlang meegaan. En al jarenlang hebben geproduceerd. En hitparades hebben bereikt over de hele wereld. En ze waren dus altijd te zien in de top.
1: The time is now. Right now. This is the hour. This is the new dawn. This is the new day. Now is the time. For nature in all her glory hath named you her king. She has

0: Het maakt toch niet uit? Happy Nut Pindakaas.
1: Happy Nut Pindakaas.
2: De meest schadelijke zin in de taal is: zo hebben we het altijd gedaan. De meest schadelijke zin in de taal is: zo hebben we het altijd gedaan.
3: Citaten en gezegden, elke dag op Radio 10.
4: Fernandes Bakkerij wens je een moederdag vol zachte knuffels, pure waardering en onze heerlijke moederdagtaarten. Verkrijgbaar bij onze warme bakker en pastries.
5: CRW Productions.
6: Sagazai. Nadupa. NSO. Never sell out the system.

0: kini. Dat heb ik op hier NSU gang, dat hier FM.
1: Denk je lukken
0: nou? Never sell out, once we hoor.
1: Once we hoor.
0: Ja man, big up all the brother of me.
1: Is hij bita dupa, Melly show, is hij bita six sack.
2: Magic Hit Factory. Factory.
3: Factory. Iceman is coming, 15 May. En je ziet de rollout online. Blue, green, red. Wie is ready voor Iceman? Waarschijnlijk het hoogst anticiperend en belangrijkste album van Drake en zijn carrière. Hey.

0: Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.
1: Make mom smile this Mother's Day. Treat her to a beautiful brunch on May 10th from 12 to 3 p.m. where every detail is made with love. Enjoy a welcome drink upon arrival and let us take care of the rest. For $55 per person, excluding VAT and service charge, make it a moment she'll never forget. For reservations, call 471500, extension 5371. Mother's Day brunch at Orchid, filled with love, laughter, and something special just for her.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
2: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Trek in iets lekkers, maar snel. Dan is het tijd voor Indomie. En wel de Indomie Mie Goreng Pedas. Deze pittige stir-fry noodles zijn precies wat je nodig hebt. Klaar in een paar minuten, vol smaak, met een overheerlijke pittige kick. En het beste nieuws, ze zijn ook nog eens halal. Haal jouw pak Indomie Mie Goreng Pedas bij alle goed gesorteerde supermarkten.
3: We are there wherever you need us.
2: Cupcutreding. Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.
4: Met Tibi glijmiddel op waterbasis voelt het natuurlijk en zacht aan. Toi vriendelijk, dus zorgeloos te gebruiken. Tibi glijmiddel is een echt Surinaams product gemaakt met aandacht voor kwaliteit en vertrouwen. Tibi glijmiddel. Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde apotheken, drogisterijen en adultshops.
5: Jij zit in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%

0: De Lotto jackpot bedraagt 400.000 SRD. De Lotto Plus jackpot bedraagt 700.000 SRD. De trekking vindt plaats op woensdag 6 mei. Top-op nu online verkrijgbaar. Veilig, gemakkelijk en snel. Stuur ons uw top-op aanvraag via de live chat of mail uw top-op aanvraag naar topop@cbnsuriname.com. Maar pray verantwoord toe. Adayu.
1: Elke woensdag mix DJ Jerry J in Wambong en live op Radio 10 de 70s, the 80s en de 90s naadloos aan elkaar. It's throwback time. Jerry J is on rewind to blow your mind. Live in Wambong, live op 10. Elke woensdag vanaf 7 uur.

0: Weetjes en tips van Optiek Ninon.
1: Jij viert 55, wij geven 55. 8 mei, 55 jaar Optiek Ninon. Word jij op 8 mei ook 55 jaar? Dan krijg jij 55% korting op een complete bril met multifocale glazen en zonnebrillen op sterkte. Je wordt maar één keer 55. Verwen jezelf. Wees er op tijd bij. De jubileumactie loopt van 5 tot en met 10 mei bij Optiek Ninon en Instaal. Geldig bij vertoon van je ID-kaart. Niet combineerbaar met andere acties. 8 mei, 55 jaar, 55% voordeel. We zien je graag bij Ninon.

0: kameelse wimpers kunnen wel 10 centimeter lang zijn. Dit is om het zand uit de ogen te houden. Altijd handig in de woestijn.
1: Optiek Ninon. Optisch verantwoord, zoals het hoort. Shup, shup, tudu, shup, shup,
2: tudu, shup, shup. Weetjes en tips van Optiek Ninon.
3: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
4: Mam!
3: Oeps, de kinderen zijn er.
4: Pizza Hut!
3: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
0: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robimarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
5: Waar vind je tegenwoordig 4 lekkere stukken kip, 4 sappige nuggets en 2 sides voor maar 500 SED? Dat vind je in de Lovers Box van Popeyes. Loop vandaag nog bij ons langs in een van onze filialen en haal jouw Lovers Box met 4 stukken kip, 4 nuggets en 2 sides voor maar 500 SED. Share love, share Popeyes.
6: Chicken from Popeyes.
7: Freshly made, all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstliefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
8: Let's play at Chuck E. Cheese. The best games and entertainment for alle leeftijden. Elke dag open, so come play and have fun. Chuck E. Cheese, where a kid can be a kid.
9: Oh.

0: De Brazilian Tech Keratin Lijn, waarin natuurlijke keratine verwerkt is, geeft als resultaat prachtig glad haar dat je zou willen strelen. Het haar moet eerst gereinigd worden met een conditioning shampoo die droog, zwak en beschadigd haar weer levendig maakt. Daarna de conditioner 3 minuten laten inwerken. Bij erg beschadigd haar kunt u ook gebruik maken van de Deep Conditioning Treatment die behalve keratine ook vitamines en proteïne bevatten ter versterking van het haar. Dan volgt de Smoothing Lotion voor het gladde effect zonder frissies en de Lusterizer Cream voor een prachtige glans en volume. Deze cream beschermt tevens tegen UV-stralen van de zon. Gebruik de Brazilian Tech Keratin Lijn wekelijks en u bent verzekerd van een mooie gladde haarstijl. Natuurlijk! Issa Sivaplein, daar moet u zijn. Wholesale en retail 479894 en 476401.
1: Ronald Assen, voorgedragen als nieuwe Algemeen Bureau voor Statistiek voorzitter. Regering presenteert ambitieus huisvestingsprogramma aan bouwsector. Kritiek DNA op presidentiële ingreep bij Self-Reliance. En VS en Iran dicht bij voorlopig akkoord over einde conflict. Het is woensdag 6 mei, Radio 10 met het nieuws. De ervaren statisticus en oud-minister Ronald Assen is voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname. Zo zegt DTV Express te weten uit betrouwbare bron. Met deze voordracht keert een bekende naam terug binnen het statistiekwezen. Assen stond eerder tussen 1981 en 1993 al aan het hoofd van het bureau en vervulde daarvoor verschillende leidinggevende functies binnen het ABS. Naast zijn werk in de statistieksector heeft hij jarenlang als docent gefungeerd aan onder meer de Anton de Kom Universiteit van Suriname en andere opleidingsinstituten. Ook bekleedde hij diverse ministersposten, waaronder die van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. Assen wordt gezien als een van de grondleggers van statistisch onderwijs in Suriname en leverde bijdrage aan tal van onderzoeken en publicaties. Met zijn mogelijke benoeming hopen betrokkenen dat het ABS verder wordt versterkt, vooral op het gebied van betrouwbare data en beleidsstatistieken. De officiële bevestiging van zijn aantreden wordt naar verluid binnenkort verwacht. En de door president Geerling-Simons gepleegde ingreep bij verzekeringsmaatschappij Self-Reliance heeft haar kritiek opgeleverd. Fractieleiders van de NPS, Gerald Pawiro-Rijo en Aziz Gayadin van de VAP, stellen dat er mogelijk sprake is van politieke inmenging in de financiële sector. Aanleiding is een brief van het staatshoofd aan de Raad van Commissarissen bij Self-Reliance, waarin wordt aangedrongen op het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders en het bespreken van het functioneren van meerdere commissarissen met mogelijk ontslag tot gevolg. Pawiro Rijo stelt dat hierdoor de principes van goed bestuur en corporate governance onder druk komen te staan.
2: Het bericht heeft ons bereikt dat de president het nodig acht om de leden van de Raad van Commissarissen van de NV Self-Reliance te ontslaan. Althans terug te roepen of te doen roepen in een bijzondere AVA. Dat bevreemdt ons omdat wij weten dat er niet zoveel bedrijven zijn die gelieerd zijn aan de staat die winst maken. Self-Reliance is er één van. De staat is niet de meerderheidsaandeelhouder, wel de grootste, 40%. Nu heb je daar een bedrijf dat winst maakt, dat het goed doet. En de president vindt het nodig om de raadsleden die niet gelieerd zijn aan de overheid te doen ontslaan. Dat bevreemdt ons, te meer omdat we ervaren hebben wat de regering, wat de overheid heeft gemaakt van andere staatsbedrijven waar zij haar politieke mensen heeft benoemd. Graag hebben we van de president, zeker de minister van Financiën, hier uitleg over.
1: Volgens de parlementariërs betekent aandeelhouderschap verantwoordelijkheid, maar geen absolute controle. Ook zijn er zorgen geuit over mogelijke gevolgen voor het onafhankelijk toezicht, onder meer door de Centrale Bank van Suriname. De regering, die ongeveer 40% van de aandelen in Self-Reliance bezit, is conform de statuten als groot aandeelhouder wel bevoegd in te grijpen bij het verzekeringsbedrijf, maar is nu opgeroepen om volledige transparantie te geven en het besluit juridisch te onderbouwen. Volgens berichten wordt inmiddels door de regering overwogen de kwestie terug te draaien. En tijdens een bijeenkomst heeft het directoraat Bouw en Stedenbouwkunde het nationale huisvestingsprogramma van de regering toegelicht aan aannemers en architecten. Dit markeert de eerste stap richting uitvoering van het sociale karakter van het programma. De staat zal investeren in basisvoorzieningen zoals wegen, afwatering, elektriciteit en water, zodat burgers alleen de woning zelf hoeven te financieren. Voor het project is een budget van 250 miljoen SRD vrijgemaakt. Woningen kunnen worden aangeschaft via hypothecaire leningen met rentepercentages tussen de 3% en 7%. Daarnaast worden ook huur- en huurkoopconstructies aangeboden, gericht op lagere inkomensgroepen. De uitvoering zal plaatsvinden met een geselecteerde groep bouwbedrijven. Aannemers en architecten krijgen 2 weken de tijd om ontwerpen in te dienen voor modelwoningen en appartementen. Op basis daarvan worden partijen gekozen die projecten op grote schaal zullen uitvoeren. Volgens de overheid is het programma een meerjarig traject waarbij flexibiliteit blijft bestaan afhankelijk van de economische situatie. Vanuit de sector zelf is ook geopperd aan appartementenbouw te doen als efficiënte en betaalbare oplossing om meer mensen aan een eigen woning te helpen. In het nieuws vandaag: de regering presenteert ambitieus huisvestingsprogramma aan bouwsector. Kritiek Nationale Assemblée op presidentiële ingreep bij Self-Reliance. De regering overweegt beslissing om Raad van Commissarissen leden te ontslaan terug te draaien. Ronald Assen voorgedragen als nieuwe Algemeen Bureau voor de Statistiek voorzitter. En in het buitenland: VS en Iran dicht bij voorlopig akkoord over einde conflict en eeuwenoud bijbelmanuscript deels herontdekt door wetenschappers. Vandaag in het nieuws, hier op 10.
3: Het leven is bijzonder. Als een plek als thuis voelt. Wanneer een hand je vangt in ons.

0: zodat je blijft doen wat jou bijzonder maakt. Wij helpen je om jouw dromen te beschermen en bieden je zekerheid, zodat wat waardevol is, altijd veilig blijft. Assuria, zeker naast jou.
1: De Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een eerste akkoord te zijn over een mogelijke beëindiging van het conflict. Dat melden Amerikaanse media op basis van meerdere bronnen binnen de regering. Volgens het Witte Huis ligt er een beknopt voorstel van 1 pagina met 14 kernpunten, waarover de komende 48 uur een reactie van Iran wordt verwacht. Het plan zou onder meer gaan over het beperken van het nucleaire programma, het opheffen van sancties en het vrijgeven van bevroren tegoeden. Ook zou het voorstel voorzien in het geleidelijk afbouwen van spanningen rond de straat van Hormuz, een strategische waterweg voor de wereldhandel. Hoewel beide partijen aangeven dichter dan ooit bij een akkoord te zijn, klinkt er ook scepsis. Binnen zowel de Amerikaanse als Iraanse gelederen bestaan twijfels over de haalbaarheid van een overeenkomst. Het voorgestelde akkoord moet uiteindelijk leiden tot een staakt het vuren en een onderhandelingsperiode van 30 dagen om verdere details uit te werken. En een team van onderzoekers van de Universiteit van Glasgow heeft 42 verloren gewaande pagina's van een Bijbelmanuscript uit de 6e eeuw teruggevonden en gereconstrueerd. Het gaat om delen van de zogeheten Codex H, een belangrijk vroeggeschrift van het Nieuwe Testament met teksten uit de brieven van Paulus. Het manuscript raakte in de middeleeuwen verloren nadat het perkament werd hergebruikt door monniken voor nieuwe teksten. De teruggevonden fragmenten doken op in verschillende Europese bibliotheken, waar onderzoekers na intensief speurwerk sporen van de oorspronkelijke teksten ontdekten. Met behulp van geavanceerde technologie konden onzichtbare

0: privé-functionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagrim Bank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
1: In de Sport Nationaal om 8:30 vanavond de laatste competitiewedstrijd in de Suriname Major League, de SML. Robin Hood kruist dan de degens tegen Leo Victor. SS Stadion is de locatie. De play-offs van de SML die beginnen zondag aanstaande 10 mei en duren dan tot 24 mei. Internationaal sportnieuws dan. Champions League halve finale. Ja. Paris Saint-Germain neemt het op tegen Bayern München in München. En twee discutabele momenten tekenen tot nu toe de wedstrijd. Paris Saint-Germain nam al vroeg een voorsprong via Dembele. Maar in de 28e minuut leek iedereen, inclusief Bayern, Hens te zien. Bayern appelleerde voor een tweede gele kaart voor Nuno Mendes. De linksback van Paris Saint-Germain die had al geel op zak en kreeg de bal ongelukkig tegen zijn arm. Scheidsrechter Jean Pinheiro zag er evenwel geen overtreding in en dus ook geen tweede gele kaart en ook geen strafschop. Kort daarna, in de 31e minuut, schroot Bayern opnieuw om een penalty. Paris Saint-Germain middenvelder Vitinha knalde de bal in het strafschopgebied snoeihard tegen de arm van ploeggenoot Neves. Wederom geen fluitje van de scheidsrechter en dus zou het van de VAR moeten komen, maar ook die grijpt niet in. Bayern-trainer Kompany heeft het niet meer langs de lijn. Hij voelt zich bestolen en zo klinkt het publiek ook. Al vroeg in de wedstrijd dus had Dembele zijn ploeg Paris Saint-Germain op 1-0 gebracht. En dat is ook de ruststand. Morgen krijgt u van ons de einduitslag. KNVB Playoffs. Almere City blijft doordenderen in de playoffs om promotie naar de Eredivisie. Vanmiddag wist de ploeg in de tweede ronde thuis af te rekenen met de Graafschap 3-1. En Emmanuel Emega mag nog altijd hopen op deelname aan het WK voetbal met het Nederlands elftal. De spits viel afgelopen week einde bij Straatsburg uit met een hamstringblessure. Maar volgens een trainer, Gary O'Neill, is de blessure niet al te ernstig. En hoewel Emega de laatste drie wedstrijden in de Franse Ligue 1 niet meer mee zal spelen, hield O'Neill de mogelijkheid open dat de spits wel de finale van de Conference League haalt op 27 mei in Leipzig. Ze spelen eerste halve finale in de Conference League tegen Rayo Vallecano. Maandag 25 mei maakt bondscoach Ronald Koeman de oranje selectie voor het WK bekend. En dan weten we of Emega Emmanuel die heeft gehaald. NBA Playoffs. Vanavond om 7 uur de Games 2 in de East Semis tussen de New York Knickerbockers en de Philadelphia 76ers. Thuis bij de Knicks en de San Antonio Spurs die ontvangen de Minnesota Timberwolves voor Game 3 in de West Semifinals. De Minnesota Timberwolves die leiden met 1-0. Dit was het Radio 10 Sport en tot zover ook het nieuws. Goedenavond.

0: is de baas.
1: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
2: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
2: Pizza!
1: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
3: Hou nu het perfecte en meest unieke cadeautje voor jouw schatje bij mijn schatje. Met het oog op moederdag, alles wat moeders mooi vinden bij mijn schatje. Goed gevulde tasjes voor de spa.

0: Pedicure setjes in lila, ivory, roze en rood en andere motieven. Linnen setjes, bijoux, ready tasjes met mode- en verzorgingsartikelen. Top! Zijn onze jewelry boxes. Open van maandag tot en met zaterdag. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En let op onze speciale openingstijden. In verband met Moederdag zijn we op vrijdag en zaterdag open van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Muntschatje, Creative Gifts and More. Stad en de Ringweg Noord bij het Roy Boudou Enterprises Pompstation. Ons WhatsApp-nummer 75-3x2-01. Van Muntschatje naar jouw schatje. Altijd uniek en creatief. Een cadeau waar men blij van wordt.
1: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
2: Hoor je dat? Dat is rotisserie chicken. En die haal je bij Pollo Tropico. Halve of hele kippen, vers van de grill, sappig van binnen, krokant van buiten. Check Pollo Tropico aan de Wilhelminastraat op de Foodstrip. Van maandag tot en met donderdag van 11 uur 's morgens tot 12 uur 's avonds. En van vrijdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 2 uur in de ochtend. Bestel nu op 749-7000. Elke woensdag hebben we hele kippen voor 475 SRD. Pollo Tropico, Wilhelminastraat op de Foodstrip. Pollo Tropico.
3: Samen eten smaakt beter. En samen genieten begint hier. Ga nu naar KFC en haal je 7-piece wow bucket meal. KFC naf uno.
4: Op zoek naar een stijlvolle avond? Kom dan op zaterdag 9 mei naar Queen's Delight. De avond waar elegantie en gezelligheid samenkomen. Van 7 uur tot 10 uur 's avonds verandert het prachtige poolterras van Torarica Resort in de perfecte setting voor een ontspannen en een feestelijke avond. Tijdens deze sfeervolle avond genieten onze gasten van een open table dining experience met diverse gerechten. Live cooking, grill en een carving station in een ontspannen en elegante setting. Daarnaast zijn onbeperkte non-alcoholische dranken inbegrepen. Geniet ook van live entertainment tijdens onze Queen's Delight. Voor slechts $55 per persoon, inclusief BTW en service charge, beleeft u een avond om nooit te vergeten. Kies voor een upgrade van $17.50 en krijg bottomless bubbles erbij gedurende dinner hours. Torarica, we share the best with you.

Moeder, bedankt voor je eindeloze geduld en liefde. Jij geeft zonder te vragen en vandaag geven wij jou terug. Jouw liefde is onze grootste kracht. Een hele fijne moederdag namens Alice.

Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakkerenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.

0: Het WK 2026 de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026 de Pools. In deze aflevering de groep met Frankrijk, Senegal, Irak en Noorwegen, groep I. Frankrijk begint voor de 17e keer aan een WK-voetbal. Het debuut van Le Bleu, zoals het Franse elftal wordt genoemd, is op het inaugurele WK van 1930 in Uruguay. De Fransen komen niet verder dan de groepsfase. Het duurt tot het WK van 1998 in eigen land, voordat de Fransen het WK voor de eerste keer winnen. In 2018 herhaalt Le Bleu die prestatie en wint voor de tweede keer het WK voetbal. In 2006 in Duitsland en in 2022 in Qatar eindigen de Fransen als nummer 2. In 1958 op het WK in Zweden en in 1986 op het toernooi in Mexico wint Frankrijk de bronzen medaille. Terwijl het in 1982 het WK als nummer 4 afsluit. Dan Senegal. Senegal is op het toernooi in Canada, de VS en Mexico voor de derde opeenvolgende keer en de vierde keer in totaal actief op een WK. De Leeuwen van Teranga, zoals het elftal ook wordt genoemd, debuteert op het toernooi van 2002 in Zuid-Korea en Japan. Op dat WK wordt direct de beste prestatie neergezet, met een plek in de kwartfinale. In 2018 is de groepsfase het eindstation en in 2022 in Qatar haalt Senegal de achtste finale. Dan Irak. Irak staat voor de tweede deelname aan een WK voetbal. Op het debuut in 1986 in Mexico verliezen de Leeuwen van Mesopotamië, de bijnaam van het Irakese elftal, alle drie de groepsduels. En dan tot slot van groep I Noorwegen. Noorwegen doet voor de vierde keer mee aan het WK voetbal. De Nooren debuteren op het toernooi van 1938 in Frankrijk. Op dat WK, waar vanaf het begin knock-out-wedstrijden worden gespeeld, kan Noorwegen al na de eerste wedstrijd de koffers pakken. De volgende deelname is pas in 1994 op het WK in de Verenigde Staten, waar het toernooi na de groepsfase eindigt voor de Nooren. Het laatste WK waarop Noorwegen actief is, is in 1998 in Frankrijk, waar met een achtste finale plek het Noorse elftal de beste prestatie tot nu toe aflevert op een eindronde WK-voetbal. In onze aflevering morgen een blik op de landen in groep J.
1: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in een verse kip, bereid met echte kerse liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
0: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
2: De nieuwe crafted flats van Pizza Hut. Kies uit 4 handgemaakte recepten speciaal voor jou.
3: Mam!
1: Oeps, de kinderen zijn er.
3: Pizza!
2: De nieuwe crafted flats. Alleen bij Pizza Hut.
4: Win moro, alle day, na een double tick toe voor Canadian Banknote Suriname. Go naar Wang voor de lotto verkooppunt, dan je buy one double tick toe straight of mix, of Wang voor de tra optie. Too lazy, alle day, morolik 40 fassi voor win go meet 5000 SRD, die Wang SRD. Double tick toe, double geluk.
0: Dit wordt hem. Mommy, put on your dancing shoes. Zoals op zaterdag 9 mei presenteert Club Cozy de Mother's Day Celebration. Celebrate mom in style. Live entertainment by Q Time Band. Ladies, free entry. Men, 250 SRD. Cozy, always the place to be. The Mother's Day Celebration. Saturday the 9th of May, starting at 11. Cozy, always the place to be. Solenbergstraat 3.

0: day, every day. Het geheim van onze smaak zit in een verse kip, bereid met echte KFC-liefde en zorg de hele dag door, in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC, naf uno.
1: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.

De VCB Bank wenst alle mama's, oma's en verzorgers een fijne moederdag. We zijn er voor u, net zoals u er dagelijks bent voor ons. Vandaag en in de toekomst. VCB, de bank voor iedereen.

0: chill met de check-in en chill room deal bij Eco Torarica en Royal Torarica. De hele maand mei geniet u van een heerlijke overnachting in een standaardkamer op basis van twee personen. Bij Eco Torarica verblijft u vanaf $65 exclusief ontbijt. En bij Royal Torarica vanaf $100 exclusief ontbijt. En één kind tot en met 4 jaar verblijft gratis. Wilt u een extra persoon erbij? Dan betaalt u $15. En wilt u breakfast? Dan betaalt u $25. Check-in vanaf 3:00 PM en de check-out is om 12:00 PM. Inclusief 50% discount op sauna en jacuzzi, gratis wifi, gebruik van de gym, aerobicszaal en zwembad. Alleen geldig voor locals. Boek nu jouw mini-getaway en ervaar ultieme ontspanning met de check-in en chillroom deal bij Eco Torarica en Royal Torarica. Torarica, we share the best. With you.
1: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
3: Naskip. Naviu. Deze zaterdag is het Saturday Sale bij Jijke Lights & Techniek Gongrijpstraat 211. Fixe kortingen tot wel 60% op inbouw LED-spots, LED-bulbs, gekleurde floodlights, LED-buizen, vloerspots, wandlampen, stringlights en nog veel meer. Saturday Sale. Alleen bij Jijke Lights.

0: alle producten.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%.

de 7 uur. De timecheck wordt u aangeboden met de complimenten van GoTo Casaba Olo, waar je vanaf nu 2x Surismiles punten krijgt per liter brandstof. Pak je voordeel nu, alleen bij GoTo Casaba Olo.

0: Ja, het is allemaal gezellig hier in Biergarden van Bong. Welkom erbij, welkom in Biergarden van Bong. We gaan naar het andere uur in de 70s, 80s en 90s editie van de woensdagavond live vanuit Biergarden van Bong. En dat doen we allemaal met de complimenten van Lapparkan en ook nog Kronal. We doen de 70s, 80s en 90s live vanuit Biergarden van Bong met DJ Jerry J. Welkom erbij. En natuurlijk, als je van plan bent om iets lekkers te gaan drinken, iets kouds te gaan drinken, vergeet niet Wambong. Daar krijg je de lekkerste biertjes. En de Korubiri, die is er. De Banabiki is er. We hebben nog meer. Maar je moet wel zelf komen hier naar Biergarden Wambong om te genieten van die lekkere sfeer, die 70s, 80s en 90s sfeer in onze enige echte, grootste open-air studio. Ja toch, Robert? Het gaat gebeuren vanavond. Ja, maar Robert, welkom erbij.
1: Hi, Marcel is ook terug hoor, van Sjoef. Sjaf, zeg je toch? Marcel de kabouter. Kabouter weer in huis.
0: Wacht hier nou, dus de massaal, uitdaging toch? Een bieruitdaging, kom maar. En kom genieten van die Sjoef. Want dat is een uitdaging waard. En dat alleen maar in Biergarden Wambong. Je moet het gewoon proberen. We doen de 70s, 80s en 90s live vanuit de garden, de Biergarden Wambong. Met de complimenten van Lapparkan en Kronal met Jerry J.

0: Man, ik voel me gewoon weer 16, 17. Bobby, wat deed je toen je 16 was?
1: Nou, gewoon lekker genieten van die populaire songs van toen. En je weet wel, het was middelbare schooltijd. Dus het was gewoon genieten. En het waren de jaren 80, hè, Steven, toen.
0: We hadden geen Beyoncé. Nog minder Rihanna. Maar wie hadden we wel?
1: Rihanna was wel in de house, maar we hadden Madonna toen. Maar je weet wel, we hadden Madonna, we hadden Whitney Houston. Maar we hebben vanavond live hier Rihanna in de house.
0: Onze eigen Rihanna uit Suriname. How do you do? Wauw, geweldig. Een geweldige atmosfeer hier, maar we zitten hier grappen te maken, Bobby. Maar Jerry J heeft mijn hart zo net gebroken. Jerry J just broke my heart met het nieuws van Winston Archer. Een man die je elke middag hoort wanneer Limbo met zijn bacchanatori begint. Het is de steel pan player, maar ook toetsenist van Time Out, legendarisch gezelschap. We leven intens mee met 1, de familie. 2, de band natuurlijk, zijn pokumatties. En 3, we nemen heel Suriname erbij. Inclusief Jerry J, die ons deze slechte tijding brengt. Winston Archer, thanks voor al die mooie muziek. Thanks voor je good vibes. Een geweldige kerel. Maar the beat goes on. Want zijn zoon, DJ Archer, die brengt Suriname nog steeds aan het dansen. En daarvoor zijn we heel veel dank verschuldigd. Asandis Brokomi Atiwal, Jera Bobby.
1: Jawel, een legend, een persoon die toch wel enorm veel heeft betekend voor de muziek in Suriname. Hij heeft veel optredens gehad en het was altijd gewoon professional. En deze man, ja, hij is 66 geworden. Maar hij was toch wel een persoon. Hij was gewoon een persoonlijkheid, hè, Steven. Deze man die heeft enorm veel, wat ik al zei, verloren gemaakt wat betreft het optreden in op bepaalde plekken. Steel pan player is niet. Ja, je moet niet zomaar, je wordt niet zomaar een goede steel pan player. Maar binnen het Caribisch gebied, daar heeft hij toch wel die waardering weten op te bouwen. Omdat hij gewoon goed was. En hij behoorde tot de top van de Caribbean. Onze Winston Archer, 66 jaar is hij geworden. En de uitvaart is aanstaande zaterdag. En dat wordt wel een mooie uitvaart voor hem, want hij verdient het ook.
0: Ja, het laatste concert. Echt man, Mi Ati Brokel. En met mij velen, je hoort hem elke dag op de radio. Het is de man van Time Out. Maar most of all, hè. Musician, topkunstenaar in zijn doen en denken. Maar vooral, a lovely human being.
1: Oké, de 70s, 80s en 90s live vanuit Biergarten van Bong live via Radio 10 Magic FM met de complimenten van Laparkan en Kroonal met Jerry J.

0: We're doing the 70s, 80s en 90s live vanuit Biergarten van Bong. En ter ere van Winston Archer, deze pokoe op de achtergrond nu. En zoals we hem kennen, Biga, een geweldige persoon. Biga, een geweldige muzikant, een geweldige steelbandplayer. Heel erg bekend in het Caribisch gebied en behoorde ook nog tot de top binnen het Caribisch gebied. Maar we hebben hem niet meer in ons midden, maar zijn pokoes die blijven vooral doorgaan. En zo populair zullen ze altijd blijven, want er was gewoon nog een lust om naar te luisteren. En wat deze man allemaal heeft betekend voor de muziek in Suriname, geweldig persoon, Steven.
1: Wat Time Out met dit album heeft gedaan voor Suriname is authentiek, puur en zelf futuristisch, man. En weet je dat Time Out nog heeft gespeeld bij 75 jaar Ronald Snijders een paar weken terug? Ongelooflijk. Ik wil even intens mee, in de eerste plaats met de familie en voor de rest alle vrienden en heel Suriname. En ik zie dat Jerry J weer een jazzklassieker laat horen van een man die ook ons hele leven heeft gekleurd, hè?
0: Ja man, ja, maar wat hij allemaal heeft betekend, dat weten we allemaal wel, Steven. Jerry J, die heeft wat laten horen van onze geliefde Winston Archer. We leven mee met de familie, zoals Steven dat ook zegt, maar we leven ook mee met heel Suriname. Want we verliezen ook nog een geweldig muzikant. Natuurlijk hebben we ook andere thema's op het programma. Het andere uur hebben we toch wel iets leuks om dat ook nog gepresenteerd gaat worden hier in Biergarten van Bong. Want daar komt Robert ook nog in. En wat gaan we straks krijgen? Maar laat me het even horen. Jerry J, met de 70s, 80s en 90s. En zondag is moederdag. En hij heeft ook nog wat in petto vanavond. Blijft u afgestemd op Radio 10 Magic FM. We doen het live vanuit Biergarten van Bong. En if je dit op een straat die binnenkomt even. Want hier gebeurt het allemaal. Hier is het gezellig. Hier kan je weer genieten van die lekkere sjoef. Hier kan je genieten van die banabiki. Je kan genieten van lekkere biertjes hier in Biergarten van Bong. Maar vergeet onze warme snacks niet. Die hebben we allemaal hier. Vraag de bedieners voor de mensen die hier zijn. Nogmaals van harte welkom. Dit is Radio 10 Magic FM met de 70s, 80s en 90s met DJ Jerry J.

0: je gewoon lekker hoor. Ik wil je niet onderbreken, maar we moeten hier wel wat van zeggen. Dit is television history in the making. Toen in de 90s. Beverly Hills 90125. Nou, heb ik het goed? Bijna, hè? Ongelooflijk, ik heb dit lied tegen jaren gehoord. Maar ik wil Suriname laten weten. De grote hit uit dit album was Love Is van Vanessa Williams en een piepjongen, Brian McKnight. Toekomstige wereldster, man. En toen waren we jong en dom. 22, 23 dacht ik, Bobby. Want dit is van 92, 93. Friends kwam erna. Friends is natuurlijk veel groter geworden. Maar Beverly Hills 90125 had zijn eigen charme. En wat ik hier hoor is gewoon muziek van alle tijden. En waarom heb ik televisie genoemd? Ik wil vanavond een tv-pionier van Suriname eren. Een man die ons toen we nog piepjonge kuikens waren bij Radio 10 in 96. We praten over 30 jaar geleden met open armen ontvangen heeft. Het is de man die heel Suriname kon laten lachen tijdens de uitzendingen van Kiek, Borger Breveld met Manushka, Ricky en Audrey. Bobby, ik ben om de hoek van je huis, hè?
1: Ja, man, geweldig persoon en een geweldige mentor, eigenlijk kan ik zeggen. Ja. Steven komt er straks weer even op, maar over Borger gesproken, Steven. Ja, geweldige adviseur, iemand die toch wel een mentor is geweest voor ons. Maar in elk geval, we zullen wel weten wat hij allemaal verder nog heeft betekend voor onze Swedish Ranang.
0: Een tv-pionier van de klas van het eerste uur, van de eerste klas van de Surinaamse tv. Dan praten we over met gemak 60 jaar geleden toch, Bobby. De STVS is onlangs 60 geworden. En we eren vanavond het leven en het werk van oom André Stekkel. De man die de Spaanse interviews deed in Kiek. Ken je die Tony nog? En hij kon goed gitaar spelen. We hebben meneer Cederboom ook meegemaakt. Weet je, allemaal toffe tv-pioniers. En alle generaties naar hun. Ik vind wel dat we in deze uitzending in Wambong, een plek die heel Suriname bij elkaar brengt, wel hulde mogen brengen aan mediawerkers van het eerste uur. En dat doen we vanavond. De uitvaart was afgelopen zaterdag, Bobby. Maar oom Anne is iemand die je altijd kon laten lachen. En in het laatste deel van zijn leven, om het zo te zeggen, heeft hij ook cultuur gemaakt. Weet je waar? Ja. Sauna Mark. Die man verkocht kruiden in potten, oregano en dat soort dingen. Die pizza smaak geeft, hè. Dat soort van kruiden verkocht hij. En a very lovable person, heel getalenteerd. En een man die tv heeft helpen maken. Niet alleen, maar helpen. Ja, die man was bij de geboorte van de tv in Suriname. Ik weet niet hoe het anders moet zeggen. Die man heeft alles meegemaakt van Bonanza en Mission Impossible tot Charlie's Angels en Kojak. Ken je Barnaby Jones nog?
1: Barnaby Jones. Jawel, ik ken de Six Million Dollar Man en Man from Atlantic. Die ken ik allemaal ook nog. Maar tv-pionier en geweldig persoon is hij geweest, Steven. Als ik zo luister naar het verhaal wat jij allemaal hebt kunnen vertellen over André Stekkel. Maar we doen de 70s, 80s en 90s live via Radio 10 Magic FM live vanuit Biergarde Wambong. Kom er maar lekker bij, kom maar genieten van die lekkere koude bierie.
0: Hoe zou Guns N' Roses de Suriname heten?
1: Guns N' Roses. Jawel, Jerry J in de 70s, 80s en 90s met de complimenten van Laparkan en Kronoil. Jerry.

We hebben erover gesproken en we kennen hem nog van STVS, The Tape, Jerry J, live.

0: hier gaan we aan bong. We hebben ze allemaal. Probeer die schoef. Want die is vandaag toch wel heel veel te zien op de tafels van Biergarden van Bong. Sjoef is er weer. En we genieten van die sjoef. Want amma, tof mee, Robert.
1: Ik heb ook er weer, Isabi. We hebben hier ook een heleboel cartoons. Je weet, we houden van games en graphics en zo. We hebben hier ook onze teamspeler, we hebben onze Game Master. We hebben een Quizmaster, we hebben een Game Master. En want zaterdag hebben we dus hier ook games. Kan je dus met PSP, PlayStation 4 en 5 kan je dus games spelen, Rock Band. We hebben ook een heel groot, een van de grootste rockfestivals van Suriname. Is dus aanstaande zaterdag. Weet je, onder leiding van Shafiro Ferrier. Isabi, die heeft een geweldige documentaire gelanceerd in Nederland. En die man gaat daar gewoon viraal. En nu Suriname nog, maar dus zaterdag. Aanstaande hebben we hier een van de grootste rockfestiviteiten met 5 bands. Dat hier gaat gebeuren.
0: Jawel, het gaat gebeuren hier 9 mei. En straks gaan we toch wel daarover praten. Jawel, behalve dat Sjoef terug is, is Col ook terug. Dus vraag ernaar hier in Biergarden van Bong. Col en Sjoef vanavond, de populairste biertjes in Biergarden van Bong. Met een compliment van Lamarcan en Krono door de 70s, 80s en 90s.
2: We hebben Rihanna in de house. En Rihanna is niet alleen. Ze heeft een lovely company. Laat het even horen van Suriname, man. Hey, Rihanna, laat het horen van Suriname.
0: Woehoe! Jawel. Ja, man. Jerry J. Tjarewaka.

Je weet wat er gebeurt als je een jongen bent van 13. Je krijgt okselharen en meer. En je krijgt dit lied van Phil Collins. Een man die laat zien dat je als drummer een wereldhit kan scoren. Met een drum in de hoofdrol. Die man komt in de Hall of Fame dit jaar. We eren hem. En hij heeft een liedje gedaan voor de belangrijkste vrouw van je leven. De vrouw die je gemaakt heeft. Hoe heet die vrouw, Bobby?